City Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil, het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
2: Goedemorgen. Wat doe jij 24 april aan?

0: wat doe jij 24 april aan? Daar moet je nu alvast over nadenken, want dan staat Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena. En ja, je weet hoe dat gaat, hè? Je hebt eindelijk kaarten voor je favoriete artiest, maar ja, dan begint de echte stress. Wat trek je aan?
1: Ik zit even in bad en ik zit even heerlijk te TikTokken. En ik zie dus allemaal filmpjes voorbij komen van mensen die hun outfit laten zien die ze aan gaan doen naar mijn show volgende week. En dat vind ik echt zo leuk om te zien. Mensen zijn helemaal aan het DIY'en en helemaal bezig. Het is echt zo, zo, zo leuk. Dus bij deze, laat je outfit zien, want ik vind het echt heel leuk om te zien. Ik heb er echt zoveel zin in. Ik kan echt niet wachten. Nog een week.
0: Ja, dus ga je naar Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena? Heb je je outfit al klaarleggen? Je hoort het, stuur foto staand.

Een hele goede morgen. Welkom op 3FM. Ik ben Jasper en samen worden we wakker op toch wel dit bizarre tijdstip. Nog één dagje knallen en dan is het weekend. Ja, met de muziek van 3FM ben je er ook zo hoor. Zometeen hoor je Teddy Swims, Ellie Goulding komt eraan en ook een fijne indie track van Good Neighbors. Ja, en het is de dag dat we de gouden tulband gaan uitreiken. Al de hele week zijn we op zoek naar de beste verhalen van mensen die zijn opgelicht. Zo was Willem opgelicht door een vintage shirtje dat niet de juiste was. En luisteraar Roel, die kreeg... zo goed verhaal, die kreeg oregano in plaats van wiet van zijn dealer. En dat soort verhalen ben ik op zoek. Dus stuur je verhaal in via NPO Luister app. En maak kans op de gouden tulband. Dus ben je een keer opgelicht, stuur je verhaal in via de NPO Luister app. Eerst moet ik zelf even wat afhandelen. Ik betaalde namelijk €100 voor 3 zogenaamde verplichte tulbanden. Die heb ik 0 keer gedragen. En ik dacht, gisteren is het moment. Ik ga even mijn oplichter bellen. En dat ging zo. Can I send you a tikkie? Want because I want my money back. Oké. Okay. Zometeen laat ik je het hele gesprek horen. Maar ik kan je alvast verklappen. Dit gesprek liep net even anders dan verwacht. Of ik mijn €100 terugkrijg, hoor je naar de Pretenders bij 3FM.

0: bij 3FM. Een hele goede morgen. Ben je wel eens opgelicht? Laat het dan weten via de NPO Luister-app, want het beste opgelicht verhaal wint de gouden tulband. Ik ben ook opgelicht, maar wat doe je daar nou mee? Ik heb dus zijn telefoonnummer gevonden. En ik dacht van ja, misschien is het een goed idee om hem even op te bellen. Je meet inmiddels dat ik in Marokko €100 betaalde voor 3 zogenaamde verplichte tulbanden. En ik denk van ja, die €100 die wil ik terug. Dus ik heb mijn gids opgebeld. En met mijn beste Engels en een beetje hulp van Kees van der Spek hoop ik dat ik mijn geld terugkrijg. Hello.
1: Hallo?
0: Hello.
1: Hallo?
0: Hello.
1: Hallo, how are you?
0: This is Jasper. Do you remember me?
1: Jasper. Yes, my friend, of course.
0: Yes, from Holland. This Lapnest,
1: yes.
0: Right?
1: Yes, mooi, prachtig, my friend.
0: Prachtig, allemachtig, yeah, I know.
1: Yes.
0: Yes, Lapnest, I have a question. Last week, yes. We went to the desert. And,
1: yes, I know.
0: You told us we had to buy a turban. Yeah, something like €100. But we didn't wear it. But you said it was necessary.
1: No, my friend, it's not €100. Just only 100 dirham for each.
0: No. No, it was more. Do you know Kees van der Spek? Do you know him?
1: What?
0: Kees van der Spek? Cheese from the bacon? Because Kees told me it is a scam. The turban.
1: Scam? What is my scam?
0: It is a scam, according to Kees van der Spek.
1: I don't know what you mean.
0: Can I send you a tiki? Because I want my money back.
1: Look at my friend. I make a good price. I ask you, I show you the scarf for 100 dirham.
0: It was more.
1: No. But what do you want? You need some...
0: Can I send you a tiki to get my money back?
1: No, because me, I don't know what you, the price demand. Because I don't know the price what you ask you.
0: So, Lapnest, I don't think we're gonna solve this. I keep the turban, you keep the money, and I call Kees van der Spek, okay?
1: The time when you come here in Morocco, I give you some things more. It's okay?
0: It's okay.
1: For you.
0: Okay.
1: It's okay. I am promise with you. Prachtig.
0: Prachtig allemachtig. Doeg.
1: Prachtig, bye.
0: Nou, dat was de klantenservice van de Sahara. 1 ster, ja, slecht bereikbaar, geen geld terug en nog slechter Engels dan ik. En dat is knap. Hey, als je ook bent opgelicht, app me dan nu en maak kans op de gouden tulband. Hoor je?

0: En Just a Little Bit More bij 3FM. Als je wel eens bent opgelicht, dan kun je winnen. Deze week zijn we namelijk op zoek naar het meest bizarre oplichtverhaal van Nederland. En vandaag reiken we eindelijk de gouden tulband uit. En er komen nog steeds verhalen binnen via de NPO Luister app. Kan je nog snel even sturen, dus ben je een keer opgelicht? Stuur me een appje via NPO Luister. Er stuurt Sanne, ik betaalde op vakantie €85 voor 2 ijsjes en 2 cola. Ik vind het zo gênant dat ik niet eens durfde te klagen. Ja, dat snap ik wel. Timmy stuurt op Bali moest ik €60 betalen voor een kras op mijn huurscooter. Gelukkig had ik een filmpje gemaakt. Die kras die zat er namelijk al op. En Iris die stuurt, ik kreeg op vakantie een gratis armbandje. 2 minuten later stonden er 4 mannen die €40 wilden. Mijn vriend heeft dat armbandje de hele vakantie gedragen uit principe. Nou, dat is nog in ieder geval goed gekomen. Maar goed, het is tijd om de winnaar bekend te maken van de gouden tulband. Goedemorgen, Roel.
1: Goedemorgen, Jasper.
0: Ik heb jou maandag aan de telefoon gehad. Of nee, dinsdagochtend was dat.
1: Ja.
0: En ik vond dat zo'n fantastisch verhaal. Ik heb er zoveel. Ik heb er de hele week heeft het me ook wel een beetje goed gemaakt, omdat ik het zo grappig vond. Jouw leed eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja. Kun je nog 1 keer uitleggen wat er is gebeurd? Jij was op vakantie. Je was met je toenmalige vriendin. Het ging niet helemaal lekker. En jij dacht van, ik wil wiet.
1: Ja, ik dacht, ik was dus inderdaad met mijn ex, nu ex, en liep allemaal tussen ons en zij wilde van alles hiken en weet ik veel allemaal. En ik wilde eigenlijk alleen maar relaxen. Dus ik dacht, weet je wat, ga jij maar je ding doen, ik ga blowen. Dus ik had een van de vage gast op de hoek van de straat aangesproken. En natuurlijk had hij wel wat voor me. En toen heb ik uiteindelijk een grote zak vol met oregano gekocht. Waar op de bovenkant een klein beetje wiet zat. Dus daar kon ik dan nog net 1 jointje van draaien. En de rest was allemaal gewoon om te koken. En niet om te roken.
0: Ja, en hoe kwam je daar ook weer achter?
1: Door een sigaretje, door een jointje te draaien van oregano. Om op te steken en keihard te hoesten en niet high te worden.
0: Ja, en dan denk je ook weer van, hè, wat is die lucht? Het ruikt hier naar pizza.
1: Ja, pizza, dat was het. Dat ruikt naar pizza.
0: Hey, ik ben zo goed verhaal, Roel. En daarom ben jij de gouden tulband. Gefeliciteerd.
1: Yay. Oeh. Ik ben er heel blij mee.
0: Heel goed.

0: dingen maken en niet uitbrengen. Het is ook echt totaal anders dan Goldband. Wilde je ook echt iets anders maken dan wat je met de boys doet?
1: Ik heb niet bewust iets anders gaan maken. Maar ik duik gewoon af en toe wel in andere dingen. Ik hou gewoon van die neo-soul, R&B dingen, hip-hop. Ja.
2: Het klinkt als Goldband, maar dan op zondagochtend.

0: Gorillaz, Feel Good Inc. bij 3FM. Slecht nieuws als je van Goldband houdt, want je moet nog eventjes wachten op nieuwe muziek. Maar ook weer goed nieuws, want een van de boys die gaat solo. Het gaat om de Het Boas en bij 3 voor 12 vertelt hij het volgende erover.
1: Gedurende heel Goldband-periode ben ik gewoon ook zelf dingen aan het maken. Met, deze tune is toevallig ook met Wieger.
2: Ja.
1: Maar ook met andere producers. En,
2: wat heerlijk om zo te experimenteren dan, toch?
1: Ja, dat is echt. Dat is het allerleukste in muziek maken. Gewoon

Lost Frequencies en Live It All bij 3FM. Hey, ken jij ook iemand die altijd een beter verhaal heeft dan jij? Stel, je hebt de afgelopen weekend 10 kilometer hard gelopen, heeft diegene er 20. Weet je wel, ben je een weekje naar Spanje geweest, is die 3 maanden weg geweest, maar dan op een plek waar geen enkele toerist ooit is geweest. Echt vreselijk, dit soort mensen. Van die mensen die zich super interessant vinden. In de muziekwereld bestaan die types ook. Bands die zich helemaal voordoen als een soort Amerikaanse rocksterren. Stoere praatjes, hip imago. Terwijl ze gewoon het een of andere Engels doorkomen.

0: luistert ook Somber, My Body Isn't Ready.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
3: BNN Vara.
2: Jasper Schrijvers.
0: Het is dan te vroeg. Maar jij bent wakker en dat wordt beloond met goede muziek. Zometeen Robin Schulz, there's some...

0: Robin Schulz en Sugar bij 3FM. Een hele goede morgen, mijn naam is Jasper. Samen starten we de dag op. En ik neem even het laatste nieuws met je door. Wat je misschien hebt gemist omdat je lag te tukken. Ja, gisteren heeft het Nederlandse elftal gelijk gespeeld in de Nations League tegen Griekenland. We kwamen op 2-0 achterstand, maar door debutant Zegiel en Reinders werd het uiteindelijk toch nog 2-2. Bondscoach Xavi was niet tevreden.
1: It was my mistake how I organized the team in the first half, because we didn't do well in terms of structure, how we attacked in the first half. It was difficult. We didn't need two players in the base to play as a holding midfielder. And then in the halftime, I tried to restructure the team, and we did so well.
0: Ja, nou, uiteindelijk toch nog 2-2 geworden. Dat is vanavond de afsluiting van het Nederlands Filmfestival met de uitreiking van de Gouden Kalf in Utrecht. Onder andere de serie over Marco van Basten, Basta, is genomineerd. En de verfilming van het boek Joe Speedboat. Je kan het allemaal kijken vanavond vanaf 8 uur. Ja, en vandaag heb je een extra goede reden om met je tanden bloot rond te lopen. Het is namelijk World Smile Day. Deze dag is bedacht door Harvey Ball. Het is de ontwerper van de wereldberoemde gele smiley. En het idee is, maak vandaag iemand anders aan het lachen of doe iets aardigs. En het hoeft niet altijd met een bescheiden glimlach te zijn. Het mag ook lekker uitbundig. Ja, fijne World Smile Day. Wordt ook lekker weer zonnig in de ochtend. En bij 3FM zit je sowieso goed. Zometeen Sarah Larsen. Eerste nieuwste Higo. Antwoord.
2: Ik koop een auto. In de hoop dat alles achter me verdwijnt.

0: Er is één Nederlander voor wie oplichters liever niet de telefoon opnemen. En laat ik die persoon dan zo meteen aan de telefoon hebben.
1: Dit is dus hun thuisbasis. En wat voor een. Hier kom je met geen mogelijkheid meer weg. 3 meter hoge hekken, prikkeldraad en een dik hangslot. Als ze hier ontdekken dat ik stiekem film, kan ik alleen misschien via het dak van de buren vluchten.
0: Zometeen Kees van der Spek in de show naar Jet.

0: gevraagd wordt in het buitenland. Maar ik heb het gemist. Nou, speciaal voor jou en de rest van Nederland staart je het gesprek met Kees van der Spek. Hey Kees.
1: Hallo.
0: Vind je mij een beetje dom?
1: Nee, niet heel dom. Misschien een beetje naïef. Ja. Maar dat geeft het.
0: Want ik ben opgelicht in Marokko. Het geval is, wij zijn met een tour naar de woestijn gegaan. En uiteindelijk hebben wij 100 euro moeten betalen voor een tulband die zogenaamd verplicht was. We zijn erheen gereden met de winkel. Uiteindelijk, we hebben hem 0 keer gedragen. Is dit een bekende scam?
1: Een heel bekende scam. In Marokko geldt dit fenomeen, dat noemen ze daar. Het is een beetje lastig te omschrijven, maar het is eigenlijk overal gaande in Marokko. Namelijk, je wordt een winkel of een restaurant of wat dan ook ingelokt, in dit keer door je chauffeur. En die chauffeur die vangt dan een enorm groot bedrag van het bedrag dat jij uitgeeft in die winkel.
0: Ja.
1: Dat systeem wordt het systeem van Le Faux Guide, dat is een Frans woord, valse gidsen genoemd. Mm-hmm. En die pakken 50% van het bedrag dat jij betaalt.
0: 50%? Oké. Okay, want...
1: 50. Het is niet normaal. Wij hebben het helemaal uitgezocht. Een politieman heeft me daar uitgelegd. En de middenstand vindt het verschrikkelijk. Vooral in Marrakesh. Mm-hmm. Ben je ook in Marrakesh geweest?
0: Zeker, ook daar, ja.
1: Ja. Kijk, in Marrakesh word je overal op straat aangesproken. Of ze je mee, dan nemen ze je mee naar een winkel van een oom of een argan. Vooral arganolie wordt er veel verkocht.
0: Mm-hmm.
1: En... Het punt is dat degene die jou meeneemt, in dit geval was het dus je chauffeur naar een winkeltje onderweg. Maar dus degene die jou meeneemt in Marrakesh zelfs, ook als een restaurant binnen, waar je naar binnen wordt gelokt, zij krijgen de helft van wat jij uitgeeft. En de middenstand wordt er helemaal gek van, want die moeten dus heel veel afstaan aan die gidsen. Ja. Die zogenaamd oom of familielid of wat dan ook zijn. Je zou denken, die zijn blij met veel extra omzet. Maar dat is helemaal niet zo. Die vinden dat afschuwelijk. Want bijvoorbeeld die restaurants waar ik het net over had.
0: Mm-hmm.
1: Op de straat. Hier wordt een restaurantje binnengelokt. Gewoon Europese prijzen, dat weet je ook wel. Als je met z'n vier eet, ben je zo 250 euro kwijt. Dan krijgt die gids gewoon, diegene die je naar binnen brengt, krijgt 125 euro daarvan.
0: Ja.
1: Maar op het moment dat je als restaurant niet meewerkt, dan zeggen ze gewoon tegen de toerist op straat, oh, hier moet je niet naar binnen gaan hoor. Er is vorige week iemand ziek geworden van de vis of zo. Dat doen ze gewoon.
0: Je moet er mee gaan in het systeem.
1: Ja, nee, die houden de hele middenstand in een wurggreep. Wat wij hebben gedaan, hebben ze ook een beetje lopen fucken daar.
0: Okay.
1: Door met zo'n gids naar zo'n restaurant mee te lopen.
0: Ja.
1: En dan onderweg 3 keer van gids wisselen. Dat wordt helemaal gek. Want dan een beetje dralen en dan achter een andere gids aanlopen. En uiteindelijk met de derde gids. Die leid je dan het restaurant in. En dan zeggen, oh nee, ik ga toch maar bij de buren.
0: Oh ja.
1: En die heeft jou daar dan niet naar binnen gebracht. Ja, dus dan worden ze, we hebben echt hele grote ruzies veroorzaakt daar.
0: Wel goed. Oké, okay. Kees.
1: Maar het is wel een slecht systeem.
0: Ja, hey, ik wil even van je weten, want het is vaak een groot probleem. Hè? Jij bent eigenlijk wel een beetje de koning van oplichters in het buitenland om ze te ontmaskeren. Je kent alle trucjes en nou ja, als jij op vakantie gaat, jij wordt echt never in de zeik genomen. Maar ja, ik ben ook een beetje een naïeve burger. Daarom ben ik waarschijnlijk ook in de zeik genomen. Kunnen we even voor alle luisteraars even 3 tips geven hoe je kan voorkomen dat je in de maling wordt genomen als je op reis gaat?
1: Oké. Okay. Iemand spreekt je aan op straat die heel goed Engels kan, beter dan de meeste mensen die daar om je heen lopen.
0: Ja.
1: Waarschuw ik.
0: Hoe, wat dan?
1: Nou ja, oplichters kunnen altijd goed Engels. Die spreken altijd veel beter Engels dan de rest.
0: Dus je kan beter in zee gaan met iemand die niet zo goed Engels kan?
1: Nou, dat is de tweede. Waarom zou je met iemand in zee gaan die je aanspreekt? Mm-hmm. Waarom zou je dat doen?
0: Je kan beter zelf op zoek gaan naar iemand om iets te doen.
1: Nou ja, kijk, het ligt eraan wat. Maar belangrijke waarschuwing is, degene die jou zomaar aanspreekt op straat en erg goed Engels kan, is al een waarschuwing. 2, als iemand jou zomaar aanspreekt op straat en hij vraagt direct, ben je voor het eerst, wanneer ga je weer weg? En ben je alleen? Dan weet je ook al dat het een oplichter is. Want dat zijn precies de 3 dingen die je wil weten voor goede prooi bent. En de derde is natuurlijk gewoon, ja, als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het ook te mooi om waar te zijn. Dus geloof niet in waanzinnige aanbiedingen. Geloof er gewoon niet in.
0: Oké, dus eigenlijk gewoon een beetje op je hoede zijn en dan moet het ook wel weer goed komen.
1: Ja.
0: En vind je het dan moeilijk? Want dat vind ik soms wel lastig. Want als je op vakantie bent of op reis bent, is het ook leuk om met allemaal locals te praten. En je wordt er toch een klein beetje cynisch van soms. Dat je denkt van, oeh, zit er geen rode vlag? Probeert hij me niet in de zeik te nemen? Want je wil ook natuurlijk van het beste van de mens uitgaan.
1: Kijk, 90% van alle mensen is gewoon hartstikke leuk en aardig. Ja. En het maakt geen zak uit waar je bent. Iedereen... Mm-hmm. In principe wel een beetje hetzelfde. Maar je moet gewoon even op deze drie dingetjes letten. En voor de rest moet je gewoon genieten van je vakantie. En vooral leuk met locals hangen, want die vinden dat ook gewoon leuk. Ja. Dus de meeste mensen zijn prima, oké. Okay. Hierbij moet je een beetje opletten.
0: Oké. Nou, heel erg bedankt voor je tips, Kees. Koning van de oplichters in het buitenland. Dankjewel voor je advies en we gaan ermee aan de slag. Ik ga me niet

0: 3FM.
1: Bijna weekend vrijdag!
0: Ja, bijna weekend. En dat wil ik vieren op 3FM. Ik ben even op zoek naar een tune wat jouw weekend lekker kan inluiden. Even een liedje waar je gewoon lekker gas op kan geven. Oftewel, welke track wil jij nu horen op 3FM waar een beetje pit in zit? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Draai ik hem zo meteen voor je naar Stromae.

0: Bosch en de Spyro, Great Expectation bij 3FM. Bij de weekend! En Jacob Jelle, wat ga jij doen?
1: We hebben nog een barbecue!
0: Een barbecue, ja, barbecue. Het is best wel koud toch dan om te barbecuen nu?
1: Ja, zolang als de ijsberen nog niet met hout op de rug lopen, dan zal dat nog wel mee, hè?
0: Oké. Maar wie ga je
1: en een barbecue is altijd goed.
0: Ja, dat is wel waar. Ja. Ik hoop voor je dat het droog blijft. Dat is het belangrijkste dan, denk ik.
1: Ja.
0: Ah, lekker zeg. Oké, okay, een mooi weekend voor de boeg.
1: Maar anders schuiven we hem zo in de garage, hè?
0: Oh, jij bent een praktische man. Jij lost al die problemen.
1: Jongens, ik laat me daar echt niet ontglippen.
0: Je laat je niet gek maken. Jij gaat gewoon lekker barbecue dit weekend.
1: Heel zo goed. Is het.
0: Hey, met welke plaat kunnen we dit weekend een beetje goed inluiden?
1: Ik dacht van de Urban Cookie.
0: Welke?
1: Met de key. De key.
0: Nou, ga hem voor draaien. Fijn weekend, Jacob.
1: Dankjewel. Fijn weekend.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Catshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien, maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo simpel kan het zijn.
4: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
6: Honda, the power of dreams.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg
10: doei doei
9: tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Ga je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
16: Nu niet één, maar 2 merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeans specialist.
10: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
16: Nu twee merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead op 3FM. Goedemorgen, Barend en Wijnand hier, de ochtendshow. Waarbij ik het zo even moet hebben over... Ja, ik wil geen studio sport spelen.
1: Ja.
0: Maar wat er gisteren op de Nederlandse velden gebeurd is... Of nou. De Nederlandse velden, de Griekse velden... Maar vooral het gevolg daarvan van onze nieuwe bondscoach. Ik vond dat zo opmerkelijk.
1: We gaan het zo meteen eerst even over iemand anders hebben. En die zit hier in de studio. En hoe dat zit, hoor je zo.

0: 13 over 6, goedemorgen. Het is de vrijdag van 3FM.
1: Air Friday!
0: Die gaat er vandaag uit.
1: Bijna weekend vrijdag!
0: Lekker zeg.
2: Ja.
0: Ik wilde het hebben over Xavi, de bondscoach. Maar jij zei, we moeten het eerst even hebben over iemand anders hier in de studio. Nou, dat hadden er twee kunnen zijn. Of Daantje.
2: Ja.
0: Dat is onze rechterhand hier. Maar ja, die zit inmiddels ergens anders. Dus het zal met mij te maken hebben.
2: Die zal naar buiten gelopen. Goedemorgen. Nederland, Zuidoost-Sulawesi. Iedereen die luistert. Ik denk dat wij een leuke tijd hebben tot dusver op de vrijdag. De omstandigheden zijn minder, maar we proberen er wat van te maken. Maar dat we voor het eerst moeten ingrijpen, weet je, in dit programma. Het is gisteravond. Het is 23 uur 22. En ik krijg dit audioberichtje. Ja, dan moet ik nog zin krijgen in mijn... Ik moet nog naar bed. Ik heb het Nederlands. Dan moet ik dit krijgen.
3: Ik had net oude feest, jongen. Van mijn schooltje, van de meiden. Diner eerst en dan eten met elkaar. Alleen maar lange tafels zuipen. Helemaal gek huis. Ik ben morgen weinig waard.
2: Hey, en dan moet ik nog hier naartoe. Gewoon vrijdagmorgen, de radio staat te ratelen. En meneer Spielman is gewoon... Ik hoor het al een beetje aan je. Je zit net wat lager in die energie.
0: Ja.
2: Wat is dit, maat?
0: Het is precies wat ik zei. Het was oude feest van school.
2: Ja.
0: En ik heb toen bij binnenkomst een soort van kavaatje op. En daarna ook 0.0. Maar, ook
2: je had meer op hier. Ik ken jou.
0: Ik zat bij een gozer. Het was hartstikke gezellig. Maar die begon helemaal flessen wijn te bestellen. En die ging bij mij maar bijschenken. Ja. En ik ben dan wel zo'n drinker. Ja, als mijn glas weer gevuld is, dan blijf ik gewoon een beetje drinken.
2: Maar ik ga wel kritisch zijn. Hè? Als ik voel dat het niet loopt, dan gaan we om 6:30 wisselen. dan ga ik achter de tetten zitten. Want we proberen hier wel gewoon. Kijk, Arjan die zit in de bus. JJ zit in de bus. Marco is onderweg. Richard is al wakker. Marijke heeft er zin in. Ellen Mieke is erbij. Ja, jongens, we doen het wel voor het volk, hè?
0: Maar dan ben ik als een soort van... Dan heb ik nu iets heel goeds.
2: Ja.
0: Want ik wilde het over Xavi hebben.
2: Ja.
0: En Xavi is de bondscoach van het Nederlands elftal. En het Nederlands elftal had gisteren een hele slechte eerste helft.
2: Nou, inderdaad, ja.
0: En hoe kom je daar lekker mee weg?
4: We did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach. Maybe I confused the players in some positions and we didn't attack well the spaces.
0: Ja, nou ja, hij nam gewoon zelf verantwoordelijkheid. Dus dat is wel de les van vandaag. Nou, mocht het ook allemaal misgaan vandaag.
2: Precies. Het is zo 6:30.
0: In
2: dus
0: deze alvast voorafgaand aan alles wat er gaat gebeuren en excuses aanbieden. Mocht het niet helemaal lekker klinken, we did so bad, nou dan ligt het aan mij. Maar ik denk dat ik er wel goed doorheen kom, toch?
2: Wij gaan zo rond 6:30 de boel evalueren hier met het team. En mocht het niet voelen zoals een normale vrijdag voelt, dan gaan we ingrijpen.
0: Wat is de voorgoede vraag van vandaag? Die is er niet.
2: Oh, die is er hier.
0: Daar gaan we al.
2: En mensen nemen dit vak niet serieus, hè? Het is niet helemaal
0: goed, hè?
2: Lekker.

0: Het is bijna weekend, vrijdag op 3FM, de ochtendshow, ja. Barend en Wijnand. Sfeertje hangt er lekker bij.
1: Dit wil je horen.
0: Toch?
1: Dit wil je horen, vind ik lekker. Ja, Man at Work vind ik altijd... Er zijn momenten dat hij ingestart wordt dat je denkt... Jeetje, wat een clichématig gauw hoor. Maar meestal valt hij lekker. Ja. En vandaag is zo'n
0: moment. Ja, heerlijk zeg. Ochtendshow met een speciale vermelding voor... En ik zag toevallig, kreeg een berichtje doorgestuurd... dat er gisteren nog een luisteraar van de ochtendshow was... die een berichtje naar Barend en Benne stuurde in de middag... om voor dit moment, wat wij bijna elke ochtend om iets voor 6:30 hebben, te bedanken.
1: Oh, wat is dat dan?
0: Er was een luisteraar die luisterde naar jullie... en die bedankte voor het kaartje wat hij krijgt.
1: Oh, serieus?
0: Ja, ja, ja, want wij hebben de voorhoede, dat zijn de vroege luisteraars van 3FM. Dat is onze club tussen 6 en 7. Ja. De ruggengraat van de samenleving,
1: nou,
0: die is nu wakker.
1: Ja, dat kun je wel
0: zeggen. En je kan je daarvoor registreren. Dus je kan naar 3FM.nl/voorhoede gaan... en dan kun je laten weten wie je bent, wat je doet in het dagelijks leven. Zo weten we bijvoorbeeld dat Ronald van Heek... is CEO Proximus Next Nederland.
1: Dat klinkt als een hele goed betaald... Proximus. Dat klinkt als 3 auto's, 2 boten, 4 keer per jaar op vakantie. Zo
0: Proximus
1: klinkt dat.
0: Next Nederland. Ik ga gelijk even kijken. Dat klinkt Proximus, is dat niet...
1: Tech, iets met de tech.
0: Nee, ik denk het telefoonnetwerk.
1: Volgens mij is het Nederland. Ik denk het wel, ja.
0: Is al 40 jaar de expert in veilige, betrouwbare... en altijd beschikbare IT-infrastructuur.
1: Hier gaan we.
0: Nou ja, Ronald die is daar werkzaam. En die is dus 51 jaar oud geworden vandaag. Van harte gefeliciteerd. Ook Mario Roerdink is jarig. En Ralf de Jong is 36 jaar oud geworden. Hij is redacteur, had hier dus kunnen werken.
1: Zo is het.
0: En die krijgen vandaag allemaal een kaartje thuis gestuurd voor hun verjaardag.
1: Wat ik ook wel bijzonder vind. Ik had het vorige week ook al toen Sander Lantinga, die werd 50. Ja. Dan denk ik, hè? Sander Lantinga? Die is 50. Geworden, heb ik vandaag weer zo eentje. Winston Gerstanovic. 50 jaar.
0: Ook 50. Ja. Ja, dat waren toch altijd de jonge gasten die dan de eeuwige jeugd hadden.
1: Johan Cruijff was 50, weet je wel. Marco van Basten had die feiten. Maar Winston Gerstanovic, 50. Nou, van harte, jongen.
0: Wij zijn daar gelukkig nog lang niet, hè?
1: Nee, dat is...
0: Wij zijn nog 30'ers, hè?
1: Is 2 keer knipperen met die ogen, weet je. Dus dat gaat, we zijn er zo. Maak je geen zorgen.
0: En tegen die tijd een feestje op mijn graf. De opposites zijn hier. Goedemorgen.

0: heerlijk, het gevoel van die vrijdag, hè? Met het hele laffe einde van deze plaat. Vind je dat niet?
1: Ja, dat is...
0: Denk ik van, jongens, wat ben je nou aan het doen in die studio? Zo van, de waterkoker gaat af, we gaan naar buiten. Wat is dit? Hè? Ja. Dat begrijp ik nooit. Ja.
1: Nog even die zijn toeter even uitblazen.
0: Ja, precies, ja.
1: Ik vraag me ook wel af, hoe zou het met George zijn? Ik heb George jaren geleden ooit een keertje ontmoet.
0: Ja, daar was ik bij, toch?
1: In Groningen was dat.
0: Ja, daar was ik bij, ja.
1: En het was echt zo'n lieve gozer, was dat. En toen, ja, dit is allemaal ontploft met Shotgun, met Boedapest. Nooit meer van gehoord, maar dat was echt een gezellige gozer.
0: Ja, maar als je in een wereld werkt waar je, ja, als we, weet ik veel wat, in Nederland, laten we gewoon een basic Nederlandse zanger noemen, een Stef Eckel of zo.
1: Ja.
0: Als je dan al een carrière hebt waardoor je nog tot in lengte vandaag op podia kan staan en daar een significant bedrag voor kan vragen, ja, dan kan zo'n jongen dat natuurlijk ook. Nee, maar, dus hij zou een hele grote artiest zijn.
1: Maar wat is er na Boedapest en na Shotgun gekomen van hem? Qua grote hits.
0: Ja, maar ja, goed, misschien veeg je binnen een paar jaar de hele boel bij elkaar. Het kan ook maar zo zijn dat die jongen 8 miljoen heeft verdiend.
1: Ja, nee, dat
0: zou wel kunnen, toch?
1: Dat zou me niks verbazen.
0: Ja, precies.
1: Ja, maar wat mooi, gozer. George Ezra hoorde je op 3FM. Het is zometeen tijd om een airfryer weg te geven. Wil je er eentje hebben? Stuur even airfryer via de NPO-luisterapp, dan komt het helemaal goed. Dus airfryer doorsturen via de NPO-luisterapp of bel 0909-1336.
0: Hoppa.
1: Jasper Leegwater, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens. Er komt een grote Amerikaanse medicijnfabriek in Katwijk.
0: Kijk.
2: De gemeenteraad heeft gisteravond groen licht gegeven voor de bouw van dat ding. Het wordt een fabriek van 28 voetbalvelden groot, waar diabetes en afslankpillen worden gemaakt. Er komen zo'n 500 mensen te werken, maar toch zijn er heel wat Katwijkers die zich zorgen maken over de komst van die grote pillenfabriek.
3: Nou, dat zijn afvalstoffen die in het water terechtkomen. Ze gebruiken ontzettend veel water, 700.000 liter water.
4: Weet we al wat voor afvalstoffen?
3: Nou, ook dat is nog niet exact bekend, maar ze zeggen alleen dat het is zeer schadelijk. Want dat weten we, omdat in het buitenland die fabrieken ook staan. En die krijgen allemaal rechtszaken voor hun kiezen.
2: Ja, omdat ze te veel giftige stoffen in het water dumpen, ja. Dus. En de Raad van Katwijk heeft dus toch ingestemd met de bouw van de fabriek, ondanks deze bezwaren, vanwege de economische voordelen.
0: Ik vind wel, jullie slapen allemaal op Katwijk, hè? Dat is niet normaal, hè? Katwijk. Katwijk, daar hoor ik heel weinig mensen over. Kijk, ga je naar het strand in Nederland, kom je uit Amsterdam of een beetje in de Randstad, dan tuigt heel randstedelijk Nederland altijd naar...
4: Zandvoort.
0: Noordwijk.
4: Oh.
0: Noordwijk is de plek, weet je wel. Dat is, iedereen gaat daar naartoe. Maar Katwijk is geweldig, man. Dat is echt... Ja, ja. Ik kan het nu al even zeggen, want het zomerseizoen is afgelopen. Wij gaan met de fam daar op zaterdagmorgen naartoe. En heb je zulke leuke mensen. Nog niet het idee dat daar de hele wereld loopt, maar gewoon Katwijk zelf. Geweldige visboer op de boulevard. Katwijk is, nou ja, echt beste strand van Nederland.
1: Maar wat gaat deze pillenfabriek gaat veranderen? Is dat positief of negatief dan,
0: ja,
1: voor die
0: jongens, ik weet net wat 1 plus 1 is. Ik heb geen idee. Ja, geen idee. Dat zien we allemaal wel, toch?
2: Dan nieuws over Hans, want die gaat het net even anders doen. Bij brillenwinkel Hans Anders kan je vanaf vandaag geen Meta-brillen meer kopen. Ze halen die camerabrillen uit de schappen, omdat er veel discussie is over de privacy-risico's van die dingen. En mensen die bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij Defensie werken, maken zich grote zorgen. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde een paar weken geleden dat beelden die met dit soort camerabrillen gemaakt worden, niet zomaar openbaar mogen worden gemaakt.
1: Vind je dat echt wat voor jou, zo'n camerabrilletje?
0: Wil ik ook. Hey, ik wilde jou wat voorstellen. Het is wel leuk om even te doen voordat ze uit de handel gehaald worden. Als we nou volgende week gewoon een complete, ongeëdite POV Barend en Wijnand doen. Dus gewoon een hele week hou je hem op. Privé en werk. En dan zenden we dat volgende week vrijdag uit.
1: Ik denk dat je helemaal gek wordt.
2: Dan moeten we het toch nog even hebben over, nou ja, Oranje.
1: Uiteindelijk komt het er overigens op neer dat ik alles opgenomen heb en Barend die bril wel gedragen heeft, maar die vergeten om aan te zetten.
2: Heel toevallig weet je het dan niet. Oranje heeft gisteravond last minute een nederlaag tegen Griekenland afgeketst. Jullie hadden het er al even over. De eerste helft speelde het Nederlands elftal echt niet best. Na 3 kwartier voetballen stond Oranje met 2-0 achter.
0: Ja.
2: In de tweede helft bracht bondscoach Xavi 3 nieuwe spelers en begon het allemaal wat beter te lopen. Na de 2-1 van Virgil van Dijk was het invaller Reinders die in de extra tijd de gelijkmaker binnenschoot.
5: Bal in de voeten. Weer zo'n duel. Weer naar het rechterbeen. Weer een voorzet. Een omhaal. Bal blijft liggen. Goal! Tijani Reinders met de 2-2. En deze staat wel. Nederland zet aan. Nederland voert de druk op en Nederland scoort.
2: Ja, een gelijkspelletje dus. 2-2. En nu moet Oranje zondag tegen Servië. Ik heb het weer voor je. Het wordt een droge dag met zon en stapelwolken. Het is wel klaar met de echt zomerse temperaturen. Oei. Het wordt max 19 tot 21 graden.
1: Jasper, dankjewel. Yo. 1 verkeersmelding. De A28 Zwolle richting Assen voor afrit Ruinen. Ongeluk

0: Zo, bijna vergeten, man. Bijna vergeten hoe ongelooflijk lekker de gehoorgang werd gekieteld zo om en erbij maart, april, mei. Toen dit fenomeen naar buiten kwam. Met die tune die ik eigenlijk ook origineel al leuk vond. Van 20, 25 jaar geleden.
1: Ja.
0: En dat is lekker op de vrijdag. Jongens, wat een dag. Heerlijk.
1: Just the way you are, hoorde je.
2: Wijnald en Jamie in de ochtend.
0: Ja, laten we even gaan naar iemand waarvan wij dan niet weten dat het ook gewoon gebeurt. Hè? We zijn natuurlijk gewoon radiomakers. Dus we zijn de hele dag bezig met hetgene wat wij denken wat het allerbelangrijkste is. Dat is namelijk ons programma. En dan gebeurt er gisteren iets. Joyce die hoort gewoon voor het allereerst het laatste letterspel. Joyce, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik zou wel binnenkomen.
1: Hoe kan dit? Wat is er misgegaan dat je het niet eerder gehoord hebt?
3: Heel eerlijk, ik heb andere
0: muziekletters
3: geluisterd.
0: Oké. Dan gaan we even gewoon, want dit kan natuurlijk, hè, dit is heerlijk, hier leven wij van. Waar ben jij op afgeknapt? Wat dacht jij na al die jaren van, nou, nu ben ik klaar met die gasten, ik ga naar jullie luisteren.
3: Zij ging zelf naar een andere zender. Toen dacht ik, weet je wel, ik zoek zelf wel een andere zender. En nu ben ik bij jullie uitgekomen.
0: Ja, ook, maar had je niet een soort vaste verhouding met een ander ochtendteam?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Met wie dan?
3: Radio 2 was het.
1: Oh,
0: ja.
1: Ja, kijk. Die zijn gewisseld. De zak met geld, hè?
0: Ja, die zijn gewisseld. Ja,
1: die zijn op een gegeven moment weggegaan. Ja. Nou, je bent van harte welkom hier bij het warme nest dat NPO 3FM heet. Waar we dus elke dag ook leuke spelletjes spelen als laatste letter. Het is een soort van letterslang die je moet maken. Je kiest een beginletter.
0: Ja.
1: Je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, dan is de laatste letter van dat antwoord meteen je beginletter bij een volgend antwoord. En in 30 seconden moet jij vandaag, ik ga even kijken, over de 6 van Linda komen.
0: Dit komt van Radio 2, even rustig. Dit gaat zo snel. Dit gaat zo snel.
1: Joyce, hoe oud ben jij, Joyce? Je bent nog geen 83, toch?
0: Nee, helemaal niet.
3: Ik ben 33.
0: Oké, maar ik vond het tempo vrij hoog liggen, hoor. Potverdorie.
1: Je moet over de 6 punten van Linda heen. Dat zijn de 6 categorieën die je moet wegspelen. Wat is je beginletter?
3: De S.
1: De S van Simon, oké.
3: Yes.
1: Jouw 30 seconden gaan in. Te beginnen bij de allereerste categorie, Barend.
0: Hoppakee, daar gaan we. Kledingmerk.
3: Kledingmerk.
1: Een kledingmerk met een S.
0: Ja.
1: Kom op, Joyce.
3: Samsonite.
0: Voelt dus kleding, maar ook weer niet.
1: Ja, we gaan maar door.
0: Frituur, snack. Ja, dat is natuurlijk helemaal kut zo.
1: Nee,
0: waardeloos.
1: Te veel verwarring ook. Je komt mooi weg. Ja, nee, want kijk, ik vind de jury moet gelijk ja of nee kunnen zeggen.
0: Ja.
1: En zij zei,
0: Stieglitz, die pakken, weet je wel, die man ook aan heeft.
1: Ja, Scotch en Soda had ook nog gekund. Maar zij zei, wat zei je nou? Samsonite?
3: Ik weet het niet wat er in mijn oog ging, maar dus ja. Maar
1: ik twijfel dan of dat ook misschien voor hetzelfde geldt. Ik zag dat die koffers voor me. Ik denk, misschien hebben ze er ook jasjes bij, weet je wel.
0: Maar ik snap het. Kijk, als je normaal gesproken bent gewend om heel rustig aan introotjes op een rijtje te zetten. Dan is dit wel even andere koek natuurlijk, hè.
1: Oké. Ben jij om iets voor 8:30 nog bereikbaar, Joyce?
3: Ja hoor, dat ben ik wel.
1: Dan doen we dan gewoon een nieuwe poging. Is dat goed?
3: Nou, wat mij betreft wel.
2: Lekker. Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee vanaf 8:00.

0: En zij zei... Stieglied, die pakken, weet je wel, die Maan ook aan heeft.
1: Ja, Scotch en Soda had ook nog gekund. Maar zij zei... Ja. Wat zei je nou? Samsonite?
2: Samsonite, ik weet niet wat er in mijn ogen ging, maar dus ja. Maar
1: ik twijfel dan of dat ook misschien voor hetzelfde geldt. Ik zag dat die koffers vormen. Ik denk misschien hebben ze er ook jasjes bij, weet je wel.
0: Maar ik snap het, kijk, als je normaal gesproken bent gewend om heel rustig aan introotjes op een rijtje te zetten. Dan is dit wel even andere koek natuurlijk, hè?
1: Oké. Ja. Ben jij om iets voor 8:30 nog bereikbaar, Joyce?
2: Ja hoor, dat ben ik wel.
1: Dan doen we dan gewoon een nieuwe poging. Is dat goed?
2: Nou, wat mij betreft wel.
3: Lekker. Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee vanaf 8:00.

0: 9, DJ Jurgen, Better of Alone. 11, ATB, Don't Stop. 3, Tarzan and Jane, Toybox. Baby One More Time, Britney Spears. Niet normaal, Here We Come, Timbaland, NSYNC, Thinking of You,
1: wat Renaissance. Was de bonus? Wat was de bonus?
0: Email to Berlin van Double Date, de Songfestival-inzending. Toen het allemaal nog wat minder gevoelig lag, weet je. Dat is anders dan natuurlijk deze.
1: Bluff, harder dan ik hebben kan. Het stond allemaal op.
0: Hitsong nummer 6.
1: Hitsong nummer 6.
0: De beste hitsong alle tijden.
1: Maar heb jij ook nog steeds dat je van bepaalde hitsongs, dat waren die cd's, een soort van super verzameld cd's met allemaal hits dus inderdaad. Ja, ja. En dat was gewoon wat je had, dat je die hele volgorde nog, inclusief bonus tracks, nog helemaal uit je hoofd weet.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik wist dat
0: ik echt. Ken de commercials gewoon uit mijn hoofd. Vanaf de uur in de winkel. Hitsong nummer 9.
1: En Liquido Narcotic stond daar dus ook op in die tijd.
0: Over hits gesproken. Een paar maanden geleden word ik gebeld door onze goede oude vriend Radiovader. Is op dit moment aan het tetteren bij een andere zender, dus ja, we noemen geen namen.
1: Nee.
0: Rick Romein. Die zegt van, ik heb een hit. Ik heb echt een hit. En ja, als Rick zegt, ik heb een hit, dan ga ik toch altijd even twee keer luisteren. Eerder wie hierin toekomt. Het is nu een paar maanden later echt aan het knallen, want je weet pas dat het echt een hit is. Als het de meest gedraaide track is in de meest luxueuze keuken van het geprivilegeerde Utrechtse witte vrouwen, namelijk het Huis van Wijnand.
1: Ja, nou, het komt door mijn dochters. En ik moet zeggen, ik heb hem op mijn radar gekregen door alle filmpjes die nu online zijn. Je hebt Sarah Larsen natuurlijk, Lush Life, waar mensen op het podium komen en een filmpje, een filmpje, een dansje doen. Ja. Dat wordt dan weer gefilmd en gedeeld. Maar deze heeft ook een dansje, maar die is ingewikkelder.
0: Ja.
1: Dit liedje.
0: Niet aan beginnen, speel. Ik ken jouw motoriek. Niet aan beginnen.
1: 3fm.nl/live. Ik ga het ook proberen. In een geintje. Ik ga het niet proberen, maar toen kwam dat dus op mijn Instagram.
0: Ja.
1: En toen

0: Er wordt een heel ander vrolijk mens wordt er wakker, hè? De man die gisteravond de kater had, is helemaal verdwenen. Het is ongelooflijk. Het is bizar.
1: Dat wel lekker, ja. Cameron Withkamp is hier. King nummer 4, goedemorgen.

0: Nathan vraagt nog, waar is Jamie vandaag? Het is vrijdag.
1: Ja, jongens.
0: De middagshow werkt 4 dagen. Jamie 4 dagen. En Barend is dus van de middagshow nu 5e dag. Mag hij er even aan proeven hoe dat is om echt hard te werken.
1: Ja.
0: Over echt hard werken gesproken. De ruggengraat van de samenleving die krijgt er geld bij. Dat vind ik meer dan terecht. Welke beroepsgroep dat is?
1: We gaan het er even over hebben. Ik denk dat ze sowieso wel goed zitten, die jongens. Hoor. Maar jij bent heel blij. We gaan het erover hebben. Zometeen. 3FM.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
10: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. 1 Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
18: Simyo.
19: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk.
18: Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
20: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
18: Nu bij Dirk, Douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino, 1,99.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
22: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
21: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
22: Ja, toch?
21: Kijk op wakkerdier.nl.

0: Het is 7 uur, het is bijna weekend. En NOS op 3 krijg je van Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Excuses van de bondscoach van Oranje.
2: We did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
1: Nou, je kan wel raden waar hij het over heeft, denk ik. NOS op 3. Zometeen meer over het Nederlandse elftal. Eerst nieuws uit de Tweede Kamer, want die wil dat meer bedrijven goederen over het spoor gaan vervoeren en minder over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven doen dat nog niet, want het is duur. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. Maar de staatssecretaris wil eerst nog even een vragenrondje doen.
3: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren. Maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
4: Zou een subsidie voor u een optie zijn?
3: Ik heb de Kamer beloofd dat ik alle mogelijkheden bekijk. En dat doe ik ook.
1: In Nederland gaat er de afgelopen jaren steeds minder vracht per trein. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een enorme medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil er diabetes- en afslankpillen maken. En veel Katwijkers maken zich zorgen, bijvoorbeeld over al het water en energie die de megafabriek zal verbruiken, maar ook over de veiligheid. Het complex komt vlakbij een recreatieplas te staan. Vakbonden en werkgevers gaan woensdag weer praten met het kabinet. Dat wilden ze een tijdje niet, omdat het kabinet wilde bezuinigen op de sociale zekerheid. Die bezuinigingen zijn nu van tafel en dus komen er weer gesprekken. Het gaat woensdag bijvoorbeeld over de problemen met de VIA, het tekort aan verzekeringsartsen en de lange wachtlijsten. En Oranje heeft in Griekenland op het nippertje gelijk gespeeld. Het werd uiteindelijk 2-2 in de Nations League. Oranje kwam al snel 2-0 achter, maar na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren. Na twee afgekeurde goals viel de gelijkmaker in de 89e minuut. Bondscoach Xavi die baalt toch, want hij is nooit blij met een gelijkspel.
2: I'm never happy with a draw, but watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach. Maybe I confused the players in some positions and we didn't attack well the spaces. Then we did a reaction, amazing reaction in the second one. We could have won, but okay, it's a draw. I think it's part of the process. We need to improve.
1: Ja, hopelijk lukt dat improven voor zondag. Dan is namelijk de volgende wedstrijd van Oranje in de Nations League tegen Servië. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt een droge dag met zon en stapelwolken. Het is alleen niet zo warm meer als eerder deze week. 19 tot 21 graden.
5: Jasper, dankjewel. Yo. Verkeersinfo, het is niet heel veel. Eén opvallende file, A28, volle richting Assen. Voor de afrit Ruinen, 15 minuten vertraging. 3FM.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteer.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autostraat24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
8: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
7: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
8: Ja, toch?
7: Kijk op wakkerdier.nl.

0: Zou het een business voor jou zijn, die tak van sport?
1: Ik weet het niet, man. Ik denk dat het... onhandigheid is wel een ding, hoor.
0: Ja, dat wordt wel een probleem. Ja, wordt wel lastig. Er zo meer over.

0: goed dit. Al My Soul, Bruno Mars, hoor je. Timo, die ziet een berichtje. Waarom klinkt het begin van deze plaat alsof er een nieuwe aflevering van Gooitje Vrouwen begint?
1: Nee, maar is wel echt zo, ja. Het is 100% zo. Doe eens even terughalen.
0: Ja, dit.
1: Okay. Welkom bij Gooitje Vrouwen. Marten Moreno laat vandaag zijn hond uit. En Annette zit alweer klaar op de bank.
0: Ja, lekker hè? Ja, wel echt goed.
1: Lekker goed, hè? Gelijk.
0: Gelijk, Timo. Het is de ochtendshow van 3FM voor de vrijdag. Dus Jamie is er niet meer, Barend van Delen is staande bij. En dit is 21 Pilots Stressed Out op je radio. 9 over 7. Goedemorgen.

0: You need to make money.
1: Zo is het.
0: 21 Pilots. Zo. FM. Wijnald en Jamie. In de ochtend. Over dat geld gaan we het zo meteen ook nog even hebben. Het is de dag van vandaag, vrijdag 12 over 7. Vergeet niet, in mijn Utrecht al de hele week overal gouden kalveren op straat, opgeblazen, van steen. Want de gouden kalveren, het is het filmfestival in Nederland, en de gouden kalveren worden uitgereikt. Vanavond gaat dat gebeuren. Joe Speedboat, grote kans hebben van een van de beste boeken ooit geschreven door Tommy Wiering.
1: Ah, die heb je nooit gelezen.
0: Heb ik 100%
1: nee,
0: gelezen.
1: Niet gelezen.
0: Nee, die heb ik wel gelezen.
1: Nee, Wijn, jij bent niet verder gekomen dan Wim Kieft, eerlijk.
0: Nee, dat ben jij. Maar, Tommy Wiering gaat Joe Speedboat. Als je nog een goed boek wil lezen, is echt fantastisch. En dat is dus nu verfilmd, ook een mooie film. 9 nominaties voor die film. En over geld gesproken, you need to make money. Er is een beroepsgroep die het echt goed doet, want de cao-lonen zijn afgelopen jaar weer gestegen.
1: Ja.
0: Mannen en vrouwen in de bouw die profiteren het meeste met een stijging van 5%. Dat mag voor geklapt worden, vind ik.
1: Ja, maar er was toch helemaal niet het idee. Ik vind het leuk hoor, ik gun iedereen zijn centen. Steken nog iedereen meer dan zijn centen. Maar het waren toch geen jongens die het sowieso lastig hadden? Dat was toch, die jongens hebben het toch hartstikke goed? Ik kreeg een ongelukkige bouwvakker. Je gaat lekker die steiger op 's ochtends. Je doet lekker 8 boterhammen met ei en kaas erin. Je hebt de hele dag lekker koffie. Je kunt op zaterdag nog een beetje 150, 350 euro zwart in je zak steken.
0: Om 4:30 gaat de bus gevuld weer worden om 4:30 in de wagen te zitten.
1: Nee, die jongens van de bouw hebben het topleven. En ook nog 5% omhoog.
0: Ja, krijgen ze erbij. In de horeca zijn de cao-lonen het minst gestegen met zo'n 2,9%.
1: Oh, dat zou je niet zeggen als je bij Van der Valk weer eens niet zo afrekent voor 42,30 euro.
0: Ja, toch?
1: Hey.
0: Maar hey, een stijging is een plus. Dat is allemaal goed nieuws voor ons allemaal, toch?
1: Zo is het.

0: Weekend ook morgen een beetje bewolking.
1: Maat, het wordt echt, het wordt volgende week wordt het verschrikkelijk. Dit weekend wordt echt helemaal top.
0: Tot en met dinsdag. Gewoon 19 graden en een zonnetje.
1: Is lekker, man. Heerlijk. Morgen weer lekker voetballen kijken bij de boys. Fantastisch.
0: We rijgen de fenomenen hier aan elkaar in de ochtendshow van 3FM. Van de week was ze hier, vorige week nog in de middagshow. We zijn echt fan, hè, van deze meid.
1: 100.000% echt gegund. Gegund, ja.
0: Haar naam Isabel Ascher. Haar allernieuwste heet Niemand Wil Een Popster. Je hoort hem nu. 3FM.

0: Heaven op 3FM, Barend en Wijnand. Jij bent natuurlijk ook vaste luisteraar van de ochtendshow, dus jij weet dat de cup terug is, hè?
1: De cup is terug. De cup is de cup met de hele, hele grote oren. Dat is niet normaal. De Edwin en Rijnand cup, toch?
0: Ja, bijna. De Peter en Petra cup.
1: Ja, ja, dat was een lekker.
0: Heel erg goed. Waar we op zoek gaan naar de meest grappige stelletjesnamen. De combinatie van namen bij stelletjes. Gisteren hadden we eerst Bob aan de lijn.
1: Ja.
0: Wie hoort er bij Bob?
1: De bouwer.
0: Nee. Nou ja, de partner van Bob nam op.
2: Hallo, met wie?
3: Met Marley.
1: Hey. Bob en Marley is goed, hoor.
0: We hebben Bob en Marley, oftewel Bob Marley. Weet je wat het mooi was in deze twee? Ze waren ook nog gek op reggae.
1: Ja, natuurlijk. Ja, maar het verbindt toch, weet je wel. Dat is ook wel weer waar.
0: Zometeen hebben we weer een nieuwe naamcombinatie. Het is aan jou om te raden wie er bij wie hoort. Een nieuw stelletje voor de longlist van de Peter en

0: zeg je nou net? Ice. Ring my bell op 3FM, maar jij komt tijdens die plaat.
1: Ja.
0: Met het nieuws.
1: Nou, wat hij heel slim heeft gedaan, die Ice, die heeft allerlei gasten die heel succesvol zijn. Eet allemaal prima, Ice, weet je wel. Hij leeft ervan, dan vind je het allemaal goed. Nee, maar hij heeft allerlei gasten uit landen gewoon omheen op die track gezet. Dus succesvolle gasten uit België, uit Duitsland, om die streams meer te laten exploderen. En in Nederland is er een gast die heet Dope Boy, vind ik altijd al een fenomeen, omdat hij gewoon een heel bizar, vet stemgeluid heeft. En die zit erop, op deze moet je

0: Niet normaal, hè? 30 jaar oud en alsof je hem net uit het cellofaan haalt.
1: Dat is het, hè?
0: Het is alsof je net de Free Record Shop uitkomt lopen. Dat je nog net even een zak flippo's in je achterzak duwt. Terwijl John de Wolf voor het eerst wordt opgeroepen voor het Nederlands elftal.
1: Ja, bizar. Het jaar dat mijn opa overleed. Ik was 8.
0: 1996. Ik deed hier mijn eerste proefshowtje. Maar toen dachten ze, ja, om nou niet de generatie helemaal in de war te maken, geef die jongens zich even een beetje een kans, weet je wel. Toen heb ik Ekdom en Beel even voorrang gegeven. Toen ben ik nog een paar jaar gewacht. Dat was een beetje 96
1: hier. Live and joy, dreamer.
2: Mooi, mooi was dat. Dat
1: is gunnen.
0: Openstaan voor de ander.
1: Het is inmiddels 7:30, Jasper Leegwater, NOS3. Wat is het laatste nieuws, Jasper?
3: Goedemorgen, jongens. In Frankrijk blijven 400 scholen vandaag dicht. Heeft alles te maken met de heftige protesten op Franse middelbare scholen. Leerlingen zijn boos omdat ze in veel te volle klassen zitten en er te weinig docenten zijn. Ze gebruiken een boel geweld om een punt te maken. Zo is meerdere keren met zoutzuur en benzine gegooid en wordt er een boel gesloopt en in de fik gestoken. Inmiddels komen ook veel mensen af op de demonstraties die puur komen om te rellen. Correspondent Saskia Houtuin weet waarom de protesten zo uit de hand zijn gelopen.
4: Veel scholieren die wij ook zelf hebben gesproken deze week, die zijn ook boos op hoe de regering, hoe de politie ook met name op hen reageert. En die ziet het ook weer als een reden om juist daarom te gaan protesteren. Er zijn ook scholieren van privéscholen, ook hier in Parijs, die demonstreren. Niet omdat het er bij hen zo slecht aan toe gaat, maar ook weer uit solidariteit met hun leeftijdsgenoten. Dus ja, eigenlijk is dat zo zo'n olievlek eigenlijk over het land uitgebreid.
1: Opinion, maar kijk, ik weet nog dat ik zo oud was. Ja. En als er dan ergens herres was, als je dan ergens kon rellen, vond je dat ook gewoon lachen. Ja, dus het klinkt allemaal heel mooi dat ze allemaal uit solidariteit met elkaar. Maar mensen die komen ook gewoon op de chaos natuurlijk.
0: Saskia
1: af,
0: is het een beetje aan het verkopen als een uit de hand gelopen tripje van het koor in Groningen. We zijn wel eens aan het klagen over Nederland. Weet je dat het daar moeilijk is in bepaalde wijken. In Frankrijk ben je pas echt de lul. Ik zat gisteren ook naar het journaal te kijken. Ik denk, wat gebeurt er allemaal? Het is natuurlijk heel vervelend dat het licht een keertje niet brandt. Maar om het zoutvuur te gaan gooien en die boel te slopen, is ongekend. Weet je, dat hoeven we ook niet te bagatelliseren. Wat een tuig, man. Niet normaal.
3: Ja. Niks aan toe te voegen.
0: Kijk, dat is mooi. Zo hoor ik het graag.
1: Zijn er mensen opgepakt eigenlijk?
0: Van ja en amen.
3: Oh, dat vroeg jij je nog af natuurlijk. Ja, ja, dat snap ik. Ja, er zijn honderden mensen opgepakt en ook honderden gewonden gevallen bij die protesten. De NS gaat drones gebruiken om graffiti. Ik ben helemaal in de war van dat woord altijd. Graffiti, graffiti. Ja,
0: hebben
3: graffiti.
0: Wij ook, ja. Hebben wij ook, hoor.
3: Sinds wat zeggen jullie?
0: Sinds we het niet meer spuiten, weet ik het niet meer.
3: Ik ga het gewoon opnieuw proberen. De NS gaat drones gebruiken om graffiti-spuiters op rangeerterreinen te spotten. Die drones houden dan 's nachts toezicht en filmen als verdachten in actie komen, schrijft de Telegraaf vanmorgen. Beveiligers kunnen via een speaker in de drone ook graffiti-spuiters aanspreken. Vandalisme is een groot probleem voor NS. Elke dag doet het bedrijf aangifte van zo'n 15 gevallen van graffiti op treinen. En die treinen moeten dan uit de dienst, waardoor reizigers in kortere treinen zitten. In Zwitserland werkt dat plan met die drones supergoed. Daar is al het graffiti-gedoe verdwenen. En Herman van der Zand heeft gisteravond stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen bij De Slimste Mens. Dat deed hij aan het begin van het programma, waar zij de rest van dit seizoen nog te zien is als jurylid.
5: Paulien was, zoals u haar heeft leren kennen uit de boeken en de columns en van tv, vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Wij gaan haar hier ongelooflijk missen.
3: Het was de eerste uitzending na haar overlijden. De aflevering van woensdag werd geschrapt en vanaf nu is De Slimste weer iedere avond op tv. Ik heb het weer nog. Het wordt een droge dag met zon en stapelwolken. Het is wel klaar met die warme zomerse temperaturen. Het wordt maximaal 21 graden.
1: Het is gewoon lenteweer. Het is gewoon lekker, hoor.
0: Het is 2 oktober, hè?
3: Het is lekker. Nog steeds niks aan de hand.
0: Het is fantastisch, man.
3: We hoeven niet meer te smeren.
0: Nee, dat is waar.
1: Hou er rekening mee. In het hele land, met uitzondering van Zeeland en Limburg, komen mistbanken voor. Het zit hem vooral in de bochten, opritten, afritten van de snelweg, merkte ik vanmorgen. Hou er een beetje rekening mee. De A9, files dan. Amstelveen richting Alkmaar. Verknoop het Kooimeer, 20 minuutjes. En de A28, Zwolle richting Assen. Voor de afrit Ruinen. Een kwartier vertraging.

0: Wat?
1: Nou ja, stelletjes met een bijzondere naamcombinatie.
0: Gozer, ik loop toch gewoon. Het is niet dat ik over straat loop en dan zeg: hey, hallo, wat leuk. Leuk dat je er bent. Ja, leuk woning hier mooi, hè? Heb je hier toevallig een leuke of een gekke naam?
1: Nee, maar jij hebt een grote familie.
0: Ja, dat klopt.
1: En ik vroeg dit aan Jelmer Gussinklo, onderdeel van Baart en Bennen, de middagshow. Toen zei hij: nou, mijn zus heet Heidi en haar man heet Peter.
0: Dat klopt.
1: Heidi en Peter.
0: Dat klopt, dat klopt.
1: Van Heidi, weet je wel.
0: Ik heb een geweldige Heidi. Buurt. Ik begin me steeds, ondanks dat ik er 10 jaar woon, begin ik me steeds beter thuis te voelen in de contraien die Hooglanderveen heten. Maar ik heb geen idee van gekke stellen.
1: Maar geen leuke buren of zo?
0: Leuke buren sowieso, ja, maar qua namen niet.
1: Van Kaat en Kees of zo, weet je
0: wel. Ree en Anita.
1: Ja.
2: En Petra Cup.
1: Ik zweer het je, die gaat ook op de longlist, want die zag ik ook al binnenkomen. Ree en Anita.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel van dit soort grappige namen van stelletjes waarvan je denkt: Bert en Erna hebben we vorig jaar gehad.
0: Ik heb wel twee nieuwe leuke buurmannen gekregen. Binnenkort eens even vragen of ze toevallig Koen en Koen en Zander heten.
1: Ja, dat zou ook. Dat
0: of Bassie en Adriaan.
1: Ja, dat is
0: wel leuk zijn natuurlijk, weet je wel.
1: Maar het kan rijmen, het kunnen bekende namen zijn, het grappige combinaties.
0: Tuurlijk.
1: Wij zijn ernaar op zoek. Je kan ze doorgeven via de NPO Luisterapp. En de komende dagen hier op 3FM in de ochtendshow hoor je dus ook die stelletjes voorbij komen. En maken we er een klein spelletje van. Je mag gaan raden. We hebben nu ook weer iemand aan de lijn. Met wie?
3: Goedemorgen, met Sietske.
1: Hey, Sietske. Welkom in de show.
3: Dank je.
1: Je strijdt voor de Peter en Petra Club. Dat komt doordat jouw partner in crime een bijzondere naam heeft die heel grappig klinkt in combinatie met die van jou. We geven die naam nog niet weg. Maar ik ben altijd benieuwd. Het moment dat jij hem, want het is een hem, voor het eerst tegenkwam, wist je het toen gelijk?
3: Ja, eigenlijk wel. Want we hebben elkaar leren kennen via een dating-app.
1: Mm-hmm.
3: Dus de openingszin die paste gelijk goed, eigenlijk.
0: Nou ja, lekker. Dat lijkt me wel goed.
1: En hoe is dit voor jullie op verjaardagen? Je komt samen ergens, je komt bij, laten we zeggen, een verjaardag waar je onbekende mensen hebt. Of je komt bij een notaris, je komt ergens in een hotel.
0: Het is altijd lekker openingetje.
1: Het is altijd
0: leuk.
1: Gaat daar ook gelijk licht branden?
3: Nou, als we elkaar alle twee voorstellen, dan zie je vaak wel dat er zo'n klikje komt.
1: Ja.
3: Maar als we apart van elkaar, dus als één iemand diegene al kent en de ander komt erbij, dan duurt het nog wel even af en toe.
1: Ah, ja, het is natuurlijk misschien ook nog wel een generatiedingetje, denk je niet?
3: Ja.
0: Ja, het eerste verschijnsel van deze fenomenen is gewoon, nou, niet normaal. Dat is net na de oorlog.
1: Ja, moet je nagaan.
0: Ja. 49. Ja. Weet je, we waren nog aan het opbouwen in het hele pakket, weet je.
1: En deze combi ontstond. Ja. Ja, en daar word je nu nog, na al die tijd, nog aan herinnerd door heel veel mensen. Oké, we hebben dus Sietske aan de lijn. We gaan vragen aan de luisteraar van 3FM. Als je weet wie de partner van Sietske is, mag je het doorsturen. NPO Luisterapp staat voor je open. Florence and the Machine.

0: Of jaar dat geforceerde gedoe.
1: Hoe noemde jij dat dan vroeger? Zei je altijd, toen hij net doorbrak, noemde jij dat Bamboo House?
0: Ja, Bamboo House, ja. Van Tino Triangle. Maar veel waardering voor. En ik hoor het dan nu in die ochtend, weet je wel, vrijdag met het weekend aan je voeten, 21 graden morgen. Denk ik, ja, lekker, kan hem wel weer horen.
2: De Peter en Petra Cup.
1: Hoppa. Ja, we zitten er midden in. De Peter en Petra Cup, oftewel stelletjesnamen die in combinatie samen echt grappig zijn, fantastisch klinken, of waarvan je denkt, hoe is het in hemelsnaam mogelijk?
0: En wat is dit ongekend populair, jongen. Ik zie die hele app, die ratelt uit elkaar hier. Het is, ja, dat hele conceptteam wat jullie ideeën verzint, is toch, dat zet zo aan de dijk, hè?
1: Dat is niet normaal. Het loopt storm, maar het is ook grappig om erover na te denken. Sietske aan de ene kant van de lijn, maar wie hoort er bij Sietske? Nou,
0: ja.
1: Joni die zegt, daar zal Wietse bij horen. Tom die zegt ook Sietske en Wiske.
0: Ja,
1: vind ik ook wel.
0: Ja, had
1: grappig.
0: Had ook.
1: Sietske en Wietske.
0: Ja.
1: Dus niet Wietse, maar Wietske.
0: Nou.
1: Sietske aan de lijn dus. Maar de vraag, wie hoort er nou bij? Het antwoord kunnen we krijgen van de partner van Sietske. Wie hangt er aan de lijn?
3: Goedemorgen, met Hielke.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja hoor. Kijk eens daar. En samen zijn jullie de schippers van de chameleon.
4: Ja.
1: Ja. Toen ik dit zag, ik moest zo hard lachen. Want ik heb die hele reeks... Heb ik gelezen?
0: Ik ook.
1: Ja.
0: Allemaal verslonden.
1: Fantastisch.
0: Het gekke is nog dat ik zie dat er in 2016 nog boeken van zijn uitgekomen. Maar het duurt natuurlijk al eeuwen. Het voelt een beetje als iets uit het vroegere tijdperk. Maar blijft de herkenning groot? Daar ben ik even benieuwd naar.
3: Eigenlijk wel, ja. Mensen van onze leeftijd, wij zijn beide 23. Soms wel minder, maar die hebben ook wel veel de films gezien natuurlijk.
1: Ja, er is een hele filmreeks natuurlijk nog daarna gekomen. Wat goed. Het ding is natuurlijk wel... Kijk, jullie, man en vrouw, maar Hielke en Sietske, dat zijn gewoon twee broers.
3: Ja. Ja.
1: En maak je er ook nog wel eens gebruik van op een grappige manier? Bijvoorbeeld op een feestje of zo? Ben je wel eens verkleed geweest als?
4: Ja. Een paar jaar geleden zijn we als Hielke en Sietske gegaan voor Halloween.
1: Wat goed, hé.
0: Lekker, man.
1: Ja, heel erg leuk. Hey, guys, jullie zijn officieel genomineerd voor de Peter en Petra Cup. Hielke en Sietske, dankjewel voor jullie tijd. En het is vervolgens aan de luisteraars, want jullie komen op de longlist te staan. En dan kunnen mensen volgende week gaan stemmen.
4: Dankjewel.
0: Leuk.
1: Doei. Ja.

0: die frontman van die gasten. Weet je, die echte Binky Boy, weet je wel? Die Pretty Boy, die, die gespierde, gespierde gast. Alles kan, alles mag, wat ik alsof ik op zijn persoonlijke TikTok zie ik de hele dag gewoon een beetje alsof ik mijn eigen audio stream hoor. Hij is een beetje die, die hitjes aan het lipzinken gewoon van die Nederlandse rappers, weet je wel. Dus hij is de hele dag is die Kevin en Yo Silvio en zo aan het houden. Een beetje mijn, mijn auto is dat.
1: Flair hoorde je door het oog van de nachtbaard. Terwijl er nog luisteraars zijn die nog een kleine kritische noot hebben op de Peter en Petra Cup. Want die zeggen ja, het is dan, het is niet Sietske. Ja, maar het is Sietse. Hielke, ja.
0: Ja, jongens.
1: Ja, gut, ja, jongens, je snapt het principe.
0: Maak het toch allemaal. Daar moet je helemaal niet op terugkomen, joh.
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, vind je dat wel? Ja, maar doe het dan lekker buiten de uitzending op TikTok of zo.
1: Nou, dat gaan we zeker zo meteen doen.
0: Is het. Ja, lekker.
1: Dat is leuk.
0: Dat is lekker.
1: We gaan hem aanzwengelen. Mocht je backstage beelden willen zien van de ochtendshow, ben je ook altijd welkom op onze TikTok.
0: Ja.
1: Want dan gaan we zo meteen nog even live. Barend en Wijnand, nog zeker een uur lang de ochtendshow van 3FM. Met zometeen een airfryer die eruit gaat.
2: 3FM.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
7: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
19: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Wel Simpel kijken.
2: Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo simpel kan het zijn.
20: Happy nieuws! Kaartje de Go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
21: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
0: 3FM. Ochtendshow van 3FM. Het is precies 8 uur. Barend en Wijnand.
1: Heerlijk.
0: Goedemorgen.
1: Zo, hey, lekker Jasper met het nieuws. NOS op 3, daar ga je, jongen.
24: Goedemorgen, even wat optimisten voor... Optimisten, wat is dat nou weer?
0: Het is ook jouw vrijdag, hè?
24: Ja, je merkt het aan alles. Even wat optimisme voor deze vrijdagochtend.
25: Volledige focus op verbetering is natuurlijk de eerste helft... maar er zijn zoveel positieve dingen in de tweede helft.
24: Ja, straks hoor je meer van Big Furt. NOS op 3. Eerst naar Frankrijk, want daar blijven door de heftige protesten... vandaag 400 scholen dicht. Er wordt al anderhalve week geprotesteerd bij scholen door het hele land. Ook gisteren liep het op veel plaatsen helemaal uit de hand. Er werden branden gesticht en met zoutzuur naar de politie gegooid. Alleen gisteren pakte de politie al bijna 2000 mensen op. Honderden mensen raakten tot nu toe gewond, ook agenten. Wat niet helpt, is dat steeds meer mensen van buitenaf... zich aansluiten bij de protesten, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
26: Ja, het lastige hieraan is dat ook steeds onduidelijker wordt... ja, wie nou de scholieren zijn. Of ook onrustokers van buitenaf die zich ermee zijn gaan bemoeien. Want die heb je ook. En die zijn er ja, vooral op uit om te gaan rellen... en helemaal niet om te protesteren. En daarnaast escaleert het ook wel op sommige plekken... vanwege het optreden van de politie zelf.
24: De Franse scholieren en studenten begonnen met protesteren... tegen te volle klassen, een lerarentekort en vervallen school. Gebouwen. Inmiddels wordt ook in België, in Luik, geprotesteerd. Daar blijven vandaag ook alle middelbare scholen dicht. Het leven is weer wat duurder geworden. Door de opgelopen brandstofprijzen was de inflatie vorige maand iets hoger. Het gaat om een stijging van 3,4% in vergelijking met een jaar eerder, zegt het CBS. Ook gas en stroom werden duurder, in tegenstelling tot boodschappen. Die zijn voor de tweede maand op rij juist iets goedkoper. In Leiden krijgt koning Willem-Alexander vandaag de resultaten van het onderzoek... naar de rol van de Oranjes in de koloniale geschiedenis van Nederland. De koning nam zelf het initiatief voor dat onderzoek. Er is jaren aan gewerkt. Het wordt aan het einde van de ochtend gepresenteerd. En Oranje is gisteravond ontsnapt aan een nederlaag tegen Griekenland. In de eerste helft speelde Oranje niet goed en ze stonden met 2-0 achter. Na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Het werd dus 2-2. Mondscoach Xavi zei na afloop sorry voor het slechte spel van het Nederlandse elftal. Van Dijk baalt ook van de eerste helft, maar de aanvoerder ziet ook lichtpuntjes.
25: Volledige focus op verbetering is natuurlijk de eerste helft, maar er zijn zoveel positieve dingen in de tweede helft. En daar kunnen we ook op door, natuurlijk. Maar goed, we bleven wel pushen en verdienden op basis van de tweede helft verdienen we minimaal een punt. Maar als we zo spelen als de eerste helft, dan wordt het nog heel moeilijk allemaal.
27: Blijft er nou het meest hangen, die eerste helft of de tweede helft?
25: Tweede helft.
24: Ja, dat lijkt me een strak plan. Zondag speelt Oranje trouwens weer tegen Servië dan. Ik heb het weer nog voor je. Het is droog, de zon komt eraan... en ook wat stapelwolken in de mix vandaag. En het wordt 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel Jasper. Yo. Verkeersinfo nog 25 kilometer. Meest opvallende op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Verknopend Kooimeer. 2 rijstroken dicht na een onwelwording daar. Let erop, 25 minuten vertraging en de A28 Zwolle richting Assen. Voor afrit Ruinen nog een kwartier door bergingswerkzaamheden. 3FM.
28: Ster. Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken... Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
23: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier... voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
4: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
1: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
2: De show van 3FM, nog voor 9 uur gaan we met z'n allen geld verdienen. Ik, Barend en jij, zorg dat je blijft luisteren, want je gaat echt een stukje wijzer worden.

0: is vrijdag.
1: Air Friday!
0: Je kan even laten weten waarom jij gelukkig gemaakt moet worden. Heel simpel, met een airfryer gaat het gebeuren. Hoe doe je dat? Even airfryer sturen via de NPO Luisteren.
2: Het is een beest van een airfryer. Ik had gistermiddag de kipkrokantjes er weer in liggen, joh. Het leven wordt alleen maar beter en beter.

0: Sommier Feels Part 2.
1: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: Daar gaan we, jongens. Het is Barend en Wijnand voor de grote vrijdagmorgen. Mag ik eerst even beginnen met gewoon een ding waarvan ik niet vind. En ik anders dan vergeten we het, want wij zijn druk en we zijn live op TikTok en het hele pakket. Maar ik vind, hè, als supporters van Suzanne Freek. Ik vind dat we Suzanne Freek, de nieuwe tune. Hè, album gaat er aankomen, het hele pakket. We hebben hem even niet gepland in het lijstje. En ik weet niet of jij het ermee eens bent. Maar ik wil die track van morgen wel verdraaien, man.
0: Die ja, mensen zeker.
2: Die zijn bezig en die zijn wat aan het maken van het leven. Die willen zich laten horen. Ongekend veel respect voor Suzanne Freek gaan we absoluut nog draaien.
3: Ik had hem nog niet in mijn playlist gezet. Waarom? Omdat ik gewoon niet op de hoogte was van het feit dat het vandaag allemaal ging gebeuren. Dus ja, er komt zoveel nieuwe muziek.
2: Jij was druk met die oude avond gisteren, hè? Waar jij zelf 15 liter witte wijn naar binnen hebt zitten gooien.
3: Dat viel wel mee. Dat viel
2: 14.
3: Mee. Ik had gisteren een pleindiner op school. Dat was super gezellig met allemaal ouders, weet je wel. Hartstikke leuke, lange rijen tafels, gezellig. En ik had echt, ik denk, ik ga Fully Barend van delen. Gewoon op de 0.0. En dat ging ook best wel goed. Ik moet zeggen, je komt binnen, ik kreeg een soort van glaasje met kava. Dus even gezondig. Maar toen heb ik inderdaad wel 0.0 biertjes gedronken. Maar toen leerde ik op een gegeven moment Thijs kennen. Thijs zat tegenover me. En Thijs die had een flesje wijn. Ja, en dan kom je op een gegeven moment kom je in een gesprek over zijn werk, over mijn werk. En dan blijf je, ja, Thijs die bleef gewoon, die keek het aan, wil je nog een glaasje?
2: Nee, en Arie was ook dol, hè?
3: Welke Arie?
2: Arie, waar je deed het mee sleutelpuntjes ging doen.
3: Ah, dat is niet waar. Nee. Die tijd hebben we gehad. Maak je geen zorgen. Gisteren ook een mooie tijd gehad, mocht je niet op het oude feest geweest zijn bij mij op school voor de televisie. Want het was spannend gisteravond.
2: In Nederland zelfs heeft gisteren een hele moeilijke eerste helft gehad. Kwam met 2-0 achter en in de tweede helft werd het allemaal weer gelijk getrokken.
4: Hier komt de volgende kans aan voor de Grieken. En dat is ook een grote. En nu is het wel raak. Ioannidis. 1-0. Ioannidis. En dan komt daar de 2-0. Van Massouras. Veerman trapt en daar is dus de goal. Van Virgil van Dijk. 2-1. Op basis van de tweede helft verdient Nederland de gelijkmaker. Dan moet het nu gebeuren en het gebeurt. Reinders 2-2.
3: Tijani Reinders uiteindelijk 2-2 op het bord. Zo mooi, want vanmorgen, kijk, jouw jongens die hebben dit gisteravond niet meegekregen.
2: Boas en Abel.
3: En die gaan dan 's ochtends. Die hebben natuurlijk geen mobiele telefoon, dus die weten niet wat de uitslag is. Die gaan dan naar beneden en die gaan dan de wedstrijd van gisteren in de ochtend helemaal terug zitten kijken.
2: Wordt een ontbijtje wordt klaargezet voor ze door Hanna en die gaan dan lekker zitten. Ja. En Boas die heeft me net even gefacetimed en die had een hele goede conclusie. Papa, ook al ben je in het Nederlands elftal, zo kun je nooit aan een wedstrijd beginnen. Nou, dat is even een wetenschap die je meepakt.
3: De toekomstig bondscoach van het Nederlands elftal.
1: Vrijdagochtend. De belangrijkste track van de week. De nieuwe 3FM. Mega hits.
3: Ash gaat al eventjes mee. 8 jaar geleden brak ze door op de social media met Moral of the Story. Dat is deze. Ken je misschien?

inmiddels is er een nieuwe single uit, gebombardeerd tot 3FM mega hit Ash en Stop the Wedding. 3FM.

0: Project.
1: Wie?
0: The Wham Do Project.
1: The Wham Do Project. Wauw, ik heb het nog nooit gehoord. Ik zei altijd The Wham Do Project, maar jij kan het veel beter Engels dan ik. Dus dat is goed.
0: Ik kan niet op een voorbeeld komen, maar er was ook zoiets wat jij ooit zo lang anders aankondigde dan dat het daadwerkelijk maakte.
1: Nou, ik heb, dat is in principe niet zo heel ingewikkeld. Ik heb in de eerste 2 jaar van mijn glanzende radiocarrière bij Radio Decibel in Amsterdam heb ik Deadmau5 altijd aangekondigd als Deadmau5.
0: Ja.
1: Hier is Deadmau5.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
0: Laatste letter, we spelen het elke dag. Je kan de kans maken op een airfryer. En die airfryer gaat er op Air Friday, dat is vandaag.
1: Air Friday!
0: Gaat hij eruit. Dus het spelletje laatste letter staat helemaal klaar. In dit geval voor Joyce. Joyce was er in alle vroegte vanmorgen. Ook al bij Joyce, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nou, toen ging het even missen, hè?
3: Toen ging
0: ik
3: niet zo goed mee.
0: Nee. We staan nu op speaker of niet?
3: Nee, ik sta niet op speaker.
1: Oh, ja, nu
0: klinkt het net ietsje beter.
3: Ik ga even een stapje iets dichter bij het raam staan.
0: Ah, fijn. We gaan het spelletje laatste letter nog een keer met jou spelen. Je kiest een beginletter, krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed? Ga je door naar een volgende categorie, maar gebruik je als eerste letter de laatste letter van het vorige antwoord. En wat ging er vanmorgen mis? Ja, jij zei iets en wij twijfelden veel te lang. De jury kwam niet tot uitsluitsel. En dat kostte jou zoveel tijd dat we zeiden we doen een rematch. Dat is dus nu. Wat is nu je startletter?
3: De N.
1: De letter N. Heel goed. Ik wil een land met de letter N.
3: Namibië.
1: Heel goed. Dan wil ik een festival item.
0: Met de E. Iets wat je meeneemt naar een festival met de E.
3: Eten.
1: Heel goed. Een stad of een dorp?
0: Met de N.
3: New York.
1: Heel goed. Meisjesnaam met de K.
3: Karin.
1: Iets dat rond is.
3: Nachtiebal.
1: Drankje. Een hel.
3: Limonade.
1: Ja.
0: Zo
1: lekker. Dit zijn de spelers die je nodig hebt, hè? Dit zijn de spelers die je nodig hebt. Dit is lekker. Gewoon vers overgestapt voor het eerst deze week bij de ochtendshow. En ze laat het nooit meer los.
0: Het is 6. Jouw uitslag. Je hebt 6 categorieën goed weggespeeld. Dat is dezelfde score als Linda. Linda hangt er ook bij. Linda, goedemorgen. Onderweg in de auto, ik ga het even uitleggen. We krijgen een shootout vraag. Wie als eerste haar naam roept, die mag antwoord geven. En dat is dus ook weer een letter geven we en een categorie. Zijn jullie klaar voor?
3: Ja.
0: Als je dus een idee hebt, noem je je eigen naam en dan mag je het zeggen. We zijn op zoek naar een Disney-figuur met de letter B.
3: Joyce
1: was de allereerste.
3: Oh, Bambi.
1: Ja, Bambi. Dames en heren, Bambi is
0: een goed antwoord. Dat betekent dat jij de airfryer wint, Joyce!
1: Hey, hij gaat er gewoon uit, hè? Hij gaat er gewoon weer uit. Het is niet normaal.
0: Dat is leuk, hè, Joyce?
3: Dat is fantastisch, ik ga nooit meer weg hier.
2: Hey. Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app en speel maandag mee.
0: Ja, jij bent gelukkig, je komt aan het, Joyce. Joyce is de airfryer aan het aanzetten.
1: Die staat de vriezer uit de ruimen natuurlijk. Ja. Ik

0: show. Voor de vrijdag dan, hè, in ieder geval.
1: En dan de 55 Ultra.
0: Ja, door de week zit je nummer 1 natuurlijk.
1: Dat is waar.
0: Vrijdag blijven bescheiden.
1: Ja. We gaan het zo meteen even hebben over een bijzonder fenomeen waar ik echt geïnteresseerd in ben. Een manier waarvan ik altijd denk, ja, maar hier kun je heel veel geld mee besparen. Maar is dat daadwerkelijk zo? Wat er aan de hand is, je hoort het zo meteen. Eerst het laatste nieuws. Het is precies 8:30 en Jasper Leegwater komt in de studio inlopen. Goedemorgen, Jappie.
2: Goedemorgen. In Katwijk komt een grote medicijnfabriek van een Amerikaans bedrijf. Daar heeft de gemeenteraad gisteravond mee ingestemd. Het is een fabriek van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen worden gemaakt. Een deel van de raad is wel bezorgd om die grote fabriek.
3: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer.
2: Anderen zien juist de voordelen van zo'n grote pillenfabriek in Katwijk. Zo levert de fabriek zo'n 500 banen op.
1: Ja, dat is natuurlijk het ding, hè. Er wordt gewoon heel veel geld mee verdiend. En wat weegt dan op tegen wat?
2: Ja, meer dan een miljard volgens mij.
0: Ja, maar ja, jongens, heel simpel, 500 baantjes, weet je wel. Dat is toch ook weer prachtig. Die regio die floreert weer een beetje.
1: Ja, ja, maar ho. Als dan blijkt dat ze daar dus afvalwater voor de productie van medicijnen gewoon in de natuur droppen.
2: Ja. Zit een recreatieplas naast. Dat is ook,
0: In Nederland zit je al 2 jaar vast als je een kievitsei wegneemt. Er gaan echt wel ongekend veel regels komen om dat allemaal netjes weg te doen, hoor. Beetje rustig aan allemaal.
1: Gewoon laten zijpelen, zeg jij.
0: Ja, dat komt allemaal goed, joh. Tuurlijk.
2: Goed nieuws.
1: Krijg je een hele magere mail, maar krijg je afvalwater van een producent die afslankmiddelen maakt.
0: Maar jongens, je mag in dit land een huis niet bouwen als er een vleermuis op je schoorsteen zit, hè? Dus, geen paniek, hoor. Er komen 17.000 regels per vierkante centimeter. Oh. Ja, maar is zo.
1: Ander nieuws dan, Jasper.
2: Ja, zal ik?
0: Ja, natuurlijk.
2: Er staan steeds meer leraren voor de klas op de basisschool, schrijft het AD vanmorgen. 1 op de 5 nieuwe leerkrachten is nu een man. 10 jaar geleden was dat nog 1 op de 7. Vorig jaar kregen dik 850 mannen het papiertje waarmee ze voor de klas mogen staan.
1: Ja.
2: Experts denken dat het populairder is geworden om leraar te worden, doordat de salarissen zijn gestegen en het onderwijs een beter imago heeft gekregen.
1: Wat zou jij voor leraar worden als je leraar zou worden, Barend?
0: Ik zit dit serieus te overwegen, man. Ik denk dat ik in mijn laatste radiocontract zit.
1: Ja?
0: Dus dat ik dit vak nog 2,5 jaar doe. Ik vind het leven te kort om alleen maar 1 ding te doen. Het zou heel goed kunnen zijn dat ik 2 dagen voor de klas ga staan.
1: En wat ga je dan voor lesgeven?
0: Nou, weet ik niet. Gewoon geschiedenis groep 8 of zo. Lijkt me echt leuk, man.
1: Geschiedenis zou ik ook wel leuk vinden, inderdaad. Ja.
0: Ja.
2: In Middelburg kregen kinderen een angstaanjagende verkeersles. Ze leerden hoe lang de remweg van een auto is en hoe hard de klap is bij een ongeluk. Dat deden ze met een auto die heel hard op een teddybeer afrijdt en dat ding dan metershoog de lucht inslingert. En het klonk zo.
4: Zielige beer. Ja.
5: Ik vond het wel grappig, want die vloog echt heel ver weg.
6: Zo'n beer, denk ik dat helpt. Het is misschien wat heftig. Maar ik denk wel dat kinderen daardoor eerder zien van oké, zo'n remweg, dat is wel echt iets waar ik rekening mee moet houden. En dat kan ook gewoon gevaarlijk zijn als ik dat niet doe.
2: Ja, mijn kinderen kregen ook nog les over de dode hoek en over bijvoorbeeld trekkers met een aanhanger die erg kunnen uitzwinken als ze een bocht maken.
1: Ik weet niet of ik dit de manier vind, want ik vind het wel heel spannend klinken, maar verkeerslessen zijn altijd goed, toch?
0: Ja, altijd goed.
2: Zolang het niet groep 1 is, moet het kunnen, denk ik.
0: Ja, zo is het ook. Ja, vind ik heel goed.
2: Ik heb het weer nog. Het wordt een droge dag, zon en stapelwolken en maximaal 21 graden.
1: Even kijken, het is rustig op de weg. De A4 Den Haag richting Rotterdam voor Den Hoorn. Wegwerkzaamheden op de N211 zorgen daarvoor 10 minuten vertraging.
7: Bad bitches schreeuwen good morning. Bad bitches zijn al uit bed. Bad bitches die zijn vroeg wakker.

0: My Body Isn't Ready. Ja, het blijft natuurlijk ook gewoon de NPO 3FM. NPO 3FM. Dus dat hele maatschappelijke, ook andere mensen wat willen leren, dat zit er bij ons ook gewoon in.
1: Ja, nee, dat zit er heel erg in.
0: Goed omgaan met je geld. En ik vind het ook gewoon bijster interessant. Want in het nieuws gisteren, de vakantieparken van Peter Gillis, die zijn onder de hamer gegaan.
1: Loopt niet goed af.
0: 27 miljoen.
1: Mark, zet die koelkast eens even uit. Ik stook hier niet voor de vogels, hè. Dat kost al genoeg zo'n park.
0: Mark, 27 miljoen. Ook Henny van der Most, dat is natuurlijk een groot bekend ondernemer, maar zijn landgoed gaat vandaag weer onder de hamer. En dan heb je nog hele andere executieverkopen, zoals dat dan volgens mij met een mooi woord heet.
1: Ja.
0: Waar je dan op een website komt en dan zie je gewoon een Land Rover voor 10.000 euro staan.
1: Waar?
0: Met 100k op de meter. Of een. Ik zat gisteren nog ergens te kijken. En dan zie ik een Harley Davidson voor 3500 euro te koop staan. En ik denk altijd, ja, waarom ga ik nog naar de autodealer? Ik kan toch veel beter daar en veel goedkoper daar mijn auto halen. Hoe werkt het nu? We vragen het aan Richard Dieteren. Hij is expert in online veilingen. Richard, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wel leuk om even uit te leggen, want ik noemde het woord executieveiling. Wat houdt dat precies in?
2: Nou, je hebt een aantal type veilingen. En de executieveiling is er eentje van. En de executieveiling, dat gebeurt in opdracht van een schuldeiser. Die heeft een vordering op iemand en die zegt, ik ga beslag leggen bijvoorbeeld op jouw spullen of op jouw woning. En dat ga ik vervolgens veilen. Maar zo heb je naast de executie ook de faillissementveiling. Dus de ondernemer die een kopje onder is gegaan. En er moet worden geveild in opdracht van de curator of de bank.
0: Ja, ik vind het altijd interessant. Ik zat vanmorgen nog even op vastgoedveilingen.nl. En dan zie ik bijvoorbeeld landgoed De Haart, Gorssel staan. Dat is van Henny van der Most. Daar staat nu nog 0 euro. Dus ik denk dan, nou goed, dan ga ik gewoon wachten. Bied ik 1000 euro, ben ik dan de eigenaar?
2: Landgoed De Haar in Gorssel is een van de veilingen die wij dadelijk op vastgoedveiling organiseren. En wij starten eigenlijk al onze veilingen op 0 euro. Het oordeel van zo starten is dat je de markt het werk laat doen. En dat hebben we gisteren ook met het vakantiepark van Gillis gedaan. Je hebt het er net al over. 20 miljoen euro voor één vakantiepark. Maar we starten hem op 0 euro. Dus door laag te starten als veilinghuis, ja, zorg je ervoor dat er automatisch meer interesse is. Dus ook bijvoorbeeld bij die auto die je net noemde.
0: Mm-hmm. Maar kijk, komt het altijd wel goed? Of kan ik daar echt nog een soort van voordeeltje uit halen? Want voor hetzelfde geld is het wel leuk dat je zegt, we starten hem op 0 euro. Maar voor hetzelfde geld is het zometeen 100.000 euro. En dan heb ik een heel landgoed voor 100.000 euro. Is het zo mooi? Want mijn vader heeft me altijd geleerd, als het te mooi is om waar te zijn, dan is het dan dat vaak ook. Werkt het zo? Kan het zo werken dat ik voor 100.000 euro het landgoed van Henny van der Most kan kopen?
2: Nou, vastgoed staat in de regel altijd onder gunning. Dus er moet altijd, de schuldeiser moet daar nog akkoord op geven.
0: Ja.
2: Maar kijk je bijvoorbeeld op de veilingen van die auto's op Troostwijk die je net zag.
0: Ja.
2: Daar staan ze ook vaak genoeg niet onder gunning. Nou ja, en daar staan diverse mooie auto's. Bijvoorbeeld een mooie Audi RS5. En het eerste bod is 7.500 euro.
0: Maar waar moet ik op letten? Ja. Want het ziet er heel mooi uit. 7.500 euro voor een RS5.
1: Niks is gratis.
0: Maar niks is gratis inderdaad. Wat komt er nog bij? En wat is belangrijk om te checken voordat je gaat bieden?
2: Nou, een hele goede vraag. Bovenop je bod komen veilingkosten. BTW en nou ja, soms ook nog wel een paar andere kosten. Dus kijk altijd naar het bedrag dat je uiteindelijk moet betalen. Daarnaast is echt mijn advies, lees de kavelomschrijving goed. Wat koop je precies bij die auto? Welke onderdelen horen erbij? Werkt die? Is die getest? Zijn sleutels aanwezig? Hebben we genoeg documentatie? Alles wat een veilinghuis weet, zullen ze ook omschrijven. Maar als hij schade heeft, dan zullen ze dat ook benoemen. Dus echt mijn advies is, lees heel goed, waar koop je? Waar bied je op?
0: Heb jij het ooit zelf gedaan, een mooie auto gekocht? Of ga je er wel voor naar de dealer? Daar ben ik ook wel even benieuwd naar.
2: Nee, ik heb nog nooit zelf een auto gekocht.
1: Nee, maar het verdient natuurlijk zo goed die veiling al, omdat jij gewoon naar de dealer kan.
2: Nou ja, wat was het maar zo'n feest, hè?
1: Heel goed. Heel goed.
0: Ja. Goed om van je te horen. Vandaag dus dat landgoed van Henny van der Most. Waarvoor denk je dat het gaat?
2: Nou, dit gaat niet voor een 100.000 euro, dit gaat in de miljoenen. Ja. Maar ook dat, en dat is het mooie van een veiling. De markt gaat vandaag bepalen wat het waard is.
0: Ik kan wel. Landgoed De Haart, de Gorssel.
1: Mooie plek hoor, Gorssel.
0: Richard Dieteren is expert in online veilingen. Dankjewel. De ochtendshow van 3FM met zometeen op de allernieuwste. Ja, we hebben het beloofd van Suzanne en Freek. Pijnstiller staat voor je klaar. Eerst Californication, dit zijn de Red Hot Chili Peppers 3FM.
2: Wat een veilinghuis weet, zullen ze ook omschrijven. Maar als hij schade heeft, dan zullen ze dat ook benoemen. Dus echt mijn advies is, lees heel goed waar koop je. Waar bied je op?
0: Heb jij het ooit zelf gedaan, een mooie auto gekocht? Of ga je er wel voor naar de dealer? Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
2: Nee, ik heb nog nooit zelf een auto gekocht.
1: Nee, maar het verdient natuurlijk zo goed die veiling handel dat jij gewoon naar de dealer kan.
2: Nou ja, wat was het maar zo'n feest, hè?
1: Heel goed.
0: Ja. Goed om van je te horen. Vandaag dus dat landgoed van Henny van der Most. Waarvoor denk je dat het gaat?
2: Nou, dit gaat niet voor een 100.000 euro, dit gaat in de miljoenen. Maar ook dat, en dat is het mooie van een veiling. De markt gaat vandaag bepalen wat het waard is.
0: Landgoed de Haarten, Gorssel.
1: Mooie plek hoor, Gorssel.
0: Richard Dieterhuis, expert in online veilingen. Dankjewel. De ochtendshow van 3FM met zometeen op de allernieuwste. Ja, we hebben het beloofd van Suzanne en Freek. Pijnstiller staat voor je klaar. Eerst Californication, dit zijn de Red Hot Chili Peppers, 3FM.

0: Waarvoor denk je dat het gaat?
1: Nou, dit gaat niet voor een 100.000 euro, dit gaat in de miljoenen. Ja. Maar ook dat, en dat is het mooie van een veiling. De markt gaat vandaag bepalen wat het waard is.
0: Kijk dan, Landgoed de Haarten, Gorssel.
2: Mooie plek hoor, Gorssel.
0: Richard Dieterij is expert in online veilingen. Dankjewel. De ochtendshow van 3FM met zometeen op de allernieuwste. Ja, we hebben het beloofd van Suzanne en Freek. Pijnstiller staat voor je klaar. Eerst Californication, dit zijn de Red Hot Chili Peppers 3FM.

0: van 3FM Barend en Wijnand. Jamie vrij op vrijdag. En we hebben opnieuw Music Friday nieuwe muziek.
1: Suzanne en Freek, jongens, zijn gisteren uitgekomen met een nieuwe track. En Suzanne en Freek zijn sowieso natuurlijk de meest, van de afgelopen jaren zo ongekend succesvol qua shows in het Gelderdoom. Wat er allemaal gebeurt sowieso de laatste jaren. Maar ze zitten persoonlijk natuurlijk ook in een hele pijnlijke fase. Freek is ernstig ziek, ongeneeslijk zelfs. En ondanks dat hebben ze toch nummers opgenomen. Gaat er ook een album komen. En ik vind Suzanne en Freek, als die wat nieuws hebben, moet je altijd laten horen. En om die reden draaien we het ook. Pijnstiller bij de Ochtendshow.

0: November komt het nieuwe album uit, Pijnstiller. De gelijknamige single hoorde je net. Suzanne en Freek, Pijnstiller. Anne stuurt ook nog een berichtje, een mooi nummer, prachtig zeg. Nieuwe muziek van Suzanne en Freek.
1: Oh jongens, we gaan lekker de bandjes piepen. Ik ben altijd, dat is mooi, het is nu 8 uur.
2: Werken die bandjes voor jou weer?
1: Ja, hij was bizar, ja.
2: Niet normaal, wat is daar gebeurd?
0: Daar hebben we het niet eens over gehad, dat was van de week, jongens.
1: Zoveel in dat leven. Nee, enorme klapband had ik.
0: Waar ben je tegenaan gegaan? Dacht jij dat ook, Ivo? Ik dacht namelijk, ik zag die auto, hij maakte er een foto van. En die band die lag echt, die was helemaal uit.
2: Niet normaal, was niet normaal.
0: Ik denk, die is weer ergens tegenaan gereden.
1: Dat heeft met iets anders te maken. Het heeft te maken met het feit dat ik eerst 17.000 signalen krijg in die auto. En denk, nou, het zal er allemaal wel meevallen. En dat ik ben nog zeker met een met nul op de barmeter ben ik denk ik nog een kilometer of anderhalf doorgereden.
0: Oh, hij gaat
1: daarom is hij zo, was hij zo slecht. Ik dacht dat het een klap was. Dus je gaat niet langs de snelweg staan. Hè. Ik moest bij Barnes even af. Maar geholpen, Kees Bergnet. En ja, jongens, we mogen geen namen noemen. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, wat een geweldenaren, weet je wel. Dit niet te geloven. Jongens van Hyundai Nederland.
0: Die tijdloze tracks.
1: Ja, heerlijk, lekker. Van Breukelen komt eraan. Altijd goed gewenst op vrijdag tussen 9 en 12. Houd de radio aan. 3FM.
3: Wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
11: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij iWis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
14: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar €0,82. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp.
7: gewoon naar Gamma.
18: Dat zeg ik.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
20: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
21: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
22: Oké.
21: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
23: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
24: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
25: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
7: 3FM. Goedemorgen, zometeen de tijdloze tracks van deze vrijdag 2 oktober. Onder andere Rihanna in Kensington. En het nieuws van 9 uur krijg je van Jasper Leegwater. Goedemorgen.
26: Goedemorgen. De NS gaat drones gebruiken. Nou, waarvoor dan precies, dat vertel ik je zometeen. Eerst nieuws over de inflatie, want die is door de hoge brandstofprijzen vorige maand nu ook iets hoger. Het gaat om een stijging van 3,4% in vergelijking met een jaar eerder. Ook gas en stroom werden duurder. Er is wel goed nieuws over boodschappen. Die zijn juist iets minder duur, zegt het CBS.
27: Dat was de vorige maand ook al zo. Ook in augustus zagen we dat ze goedkoper waren dan augustus vorig jaar. En die daling is nog weer wat groter geworden. Dus dat is op zich wel positief nieuws. Er staat natuurlijk wel tegenover dat de prijzen in de supermarkten nog steeds op een heel hoog niveau liggen door die Russische invasie. Maar ze zijn wel iets goedkoper geworden en dat zullen veel mensen wel positief vinden.
26: Bij een massabegrafenis in Gaza-stad hebben 105 Palestijnen eindelijk een graf gekregen. Ze zijn onder het puin vandaan gehaald van een appartementencomplex dat al in oktober 2023 door Israël werd aangevallen. Toen konden reddingswerkers niet bij de lichamen komen omdat ook zij werden aangevallen. Een jubileum vandaag, want het is 75 jaar geleden dat in Nederland de allereerste tv-uitzending te zien was. Nu ben je me natuurlijk benieuwd hoe dat klonk. Ik ook. Laten we luisteren.
28: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
26: Dat is wel wat anders dan wat we nu horen natuurlijk. Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid in Hilversum een tentoonstelling over 75 jaar Nederlandse tv. En de NS gaat drones gebruiken om graffiti-spuiters op rangeerterreinen te spotten. Die drones houden dan 's nachts toezicht. Ze hebben felle lampen, ze filmen en maken foto's van verdachten. En ook kunnen beveiligers via een speakertje op die drone mensen aanspreken. In Zwitserland werken de drones al supergoed, vertelt de NS.
29: Daar zie je echt wel heel goed een afname. Dus vandaar dat wij het idee hebben overgenomen. Dat zou ook onze wens zijn. Maar dat is de komende periode kijken hoe dat bij ons gaat werken.
26: De NS doet nu elke dag aangifte van zo'n 15 gevallen van graffiti op treinen. Die treinstellen kunnen dan niet rijden, waardoor mensen in kortere treinen moeten zitten. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt een niets aan de hand dagje eigenlijk, met zon en stapelwolken. Het is wel wat frisser dan de afgelopen dagen. Max 21 graden.
7: Dankjewel Jasper.
26: Hoi.

0: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl. Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
11: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.

0: tijdloze track. Ivo van Breukelen.
1: Jawel hoor. Het is vrijdag. Je hoorde Harry Styles en American Girls. En we zijn begonnen.
0: Tijdloze tracks.
1: Tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 12 hier met 3FM. Tijdloze tracks. Goedemorgen, mijn naam is Ivo. Op deze bijna weekend vrijdag.
2: Bijna weekend vrijdag!
1: Ja, waar de playlist weer echt om door een ringetje te halen is werkelijk waar. Je vraagt je af wie dat toch elke dag maakt hier. Nou ja, kan ik ook wel een keer zeggen. Dat zijn Hugo. Samen met mezelf eigenlijk doen we dat. Toch elke keer applausje voor Hugo. Horen wat we nu weer klaar hebben staan.
3: Hey Ivo, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen.
2: Gast erop.
1: Hou je van jaren 80? Ja, even lekker meeblaren. Mooi, hier is Michael Cimbello en Maniac.

de najaarstour van Rondé. En ik zit even te kijken, maar ja, die crossen wel echt het hele land weer door, hoor. Hey. Trappen het volgende week af in Zwolle. Gaan nog door langs Nijmegen, Nimma. Amsterdam, Eindhoven, Maastricht, Groningen. Lekker, hoor. Hey. Er zijn nog kaarten te koop, dus ik zou zeggen, doe daar je voordeel mee. Net als met...

En Emmanuel Angel, niet te vergeten. Moving to the Sun. Tijdloze tracks. Op zich een leuke combinatie van namen wel, hè? Toch.

0: waanzinnige combi in de show. Luister even naar een vrouwmaal van gisteren.
1: Is de partner van Bob naar heel veel opties die binnenkomen?
2: Maaike die zegt, is het Claire? Van Bob zit Claire.
1: Ook goed, net zoals Kirsten die komt met, dat moet Dylan zijn. Bob Dylan.
2: En Lars die zegt nog, en deze vind ik ook hilarisch, zijn vriendin heet Slee. Bobslee. Maar de vraag is natuurlijk, wie hoort er bij Bob? Wat is de aparte namencombinatie? Wie hebben we aan de telefoon? Hallo, met wie?
3: Met Marley.
1: We hebben Bob, Bob en Marley, Marley, oftewel Bob Marley aan de telefoon.
0: Ja, en hij hield ook nog eens allebei van reggae. Dat was mooi, hè? Maandag dan gaat dit hele feest weer door de Beter en Beter aankoop.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement

0: van 10 uur, Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Guten Morgen, sprichst du ein bisschen Deutsch?
2: Hoezo? Nee hoor, wij zijn Hollanders, hè?
0: Ja, het is wie
1: zo? Dat is ook zo, maar ja. We moeten zo meteen toch even naar Duitsland. NOS op 3. Eerst naar Frankrijk, want daar blijven 400 scholen vandaag dicht. Heeft alles te maken met de heftige protesten op Franse middelbare scholen. Leerlingen zijn boos omdat ze in veel te volle klassen zitten en er te weinig docenten zijn. Ze gebruiken veel geweld om hun punt te maken. Zo is meerdere keren met zoutzuur en benzine gegooid en wordt er een boel gesloopt en in de fik gestoken. Inmiddels komen ook veel mensen af op de demonstraties die puur komen om te rellen. Correspondent Saskia Houtuin weet waarom de protesten zo uit de hand zijn gelopen.
3: Veel scholieren die wij ook zelf hebben gesproken deze week, die zijn ook boos op hoe de regering, hoe de politie ook met name op hen reageert. En die ziet het ook weer als een reden om juist daarom te gaan protesteren. Er zijn ook scholieren van privéscholen, ook hier in Parijs, die demonstreren. Niet omdat het er bij hen zo slecht aan toe gaat, maar ook weer uit solidariteit met hun leeftijdsgenoten. Dus ja, eigenlijk is dat zo zo'n olievlek eigenlijk over het land uitgebreid.
1: Bij de protesten zijn al duizenden demonstranten opgepakt en ook honderden gewonden gevallen. Nieuws over Hans dan, want die gaat het net even anders doen. Bij brillenwinkel Hans Anders kan je vanaf vandaag geen Meta-brillen meer kopen. Ze halen die camerabrillen uit de schappen omdat er veel discussie is over de privacy-risico's. Mensen die bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij Defensie werken maken zich grote zorgen, omdat ze echt niet willen dat ze ongemerkt gefilmd worden en op het internet belanden. Curaçao heeft weer gewonnen in de Nations League. De ploeg van Dick Advocaat won met 1-0 van Trinidad en Tobago. Juninho Bacuna scoorde de enige goal. Curaçao won de afgelopen weken ook al van Costa Rica en Nicaragua. En daarmee zijn ze hard onderweg richting de kwartfinales van de Nations League van Midden-Amerika. En tanken in Duitsland is weer wat goedkoper. De accijns op diesel en benzine is daar met 17 cent verlaagd. En daarom gaan veel Nederlanders de grens over voor een volle tank. Maar deze mensen in Drenthe, ja, die snappen er echt helemaal niks van.
4: Bent u niet knettergek dat u hier gaat tanken?
2: Hoezo?
4: Nou, een paar kilometer verderop.
2: Ah, Duitsland toch echt niet. Nee hoor, wij zijn Hollanders, hè. Wij tanken gewoon hier in Nederland. Niet in Duitsland. En die 15 cent per liter, dus zit me geen bal.
4: Heeft u naar de prijs gekeken?
5: Helpt toch niks. Je kunt klagen wat je wilt. Moet je bij de klaagmuur zijn.
1: Ja, de accijnsverlaging bij onze oosterburen die staat in ieder geval vast tot het einde van het jaar. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt een niets aan de hand dagje eigenlijk. Zon en stapelwolken in de mix. Het is wel wat frisser dan de afgelopen dagen. Het wordt 19 tot maximaal 21 graden.
6: En zo meteen door je Ivo.
7: 3FM.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
13: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
11: Fans van voordeel.
13: Aldi.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel.
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
17: Behalen zeg. Koffie.
16: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
14: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
18: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteert.
15: ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
20: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
19: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
20: Ja toch?
19: Kijk op wakkerdier.nl.
15: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
21: Met deze week in de bonus...
22: Ach.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: 3FM. Hallo NCRV. Ivo van Breukelen.
3: Goedemorgen. Je luistert tijdloze tracks voor deze bijna week vrijdag met Portugal de Menzo. Gorillaz komt eraan met Dare. En eerst Chesto en Leno.

Oh yeah, het is vrijdag en dat betekent dat wij goed gemut zijn. Ik moet zeggen, dat zijn we op zich de hele week. Maar op vrijdag is het toch altijd net even dat extra level van goed gemutstijd.

0: Wil jij alles leren over podcasting?
1: Of droom je van werken bij de radio?
0: Meld je dan aan voor de KRO-NCRV Radioschool.
1: Want wij helpen jou de beste te worden.
0: En het kost je niks.
2: Nou ja, misschien alleen wat tijd.
1: Check krocrv.nl/radioschool.
0: En maak werk van die radiodroom.

Whitcomb, een Kingdom of Fear, hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. Goedemorgen, hij is lekker weer vandaag. Eerlijk is eerlijk. Bakkie Breuk is goed op smaak, zometeen te winnen. Een bakkie Breuk, koffiebonen, gemalen koffie of thee. Als je meespeelt met Breukjes Blend, dan weet je raden welke twee tracks in de mashup zitten. Sia en Kendrick Lamar komen eraan en je hoort eerst Montel Jordan, Get It On Tonight bij 3FM.

0: Nathalie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ivo.
0: Hey, heb je al weekend?
1: Nee, nog niet. Vanmiddag pas.
0: Even aan de beuk nog. Wat ben je aan het doen? Wat doe je voor werk?
1: Ik werk in de theezorg. Dus thuiszorg bij mensen thuis. Helpen.
0: Ik begrijp het. Nou, dat is nobel werk. Zo, ja, ik vind dat nobel werk. Mooi.
1: Ja, het is ook heel leuk werk. Met mensen vind ik leuk. Ja.
0: Dat is hartstikke leuk. En dat houdt je ook onder de mensen natuurlijk.
1: Precies.
0: Juist. Hey, aan jou het hoge woord, Nathalie. Welke twee tracks staat in deze mashup? Kom maar door.
1: The Killers met Human. En The Cure, Friday I'm in Love.
0: Hartstikke idee. Een bakje breuk voor jou. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee, Nathalie?
1: Gemalen koffie graag.
0: Nou, gaan we die jouw kant op sturen. Ik dank je wel voor het meespelen. Succes nog vandaag en een mooi weekend.
1: Jij ook.

The Killers en Human hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. Het is feest, er mogen feesttoeters van stal gehaald worden. De kerkklokken die mogen geluid worden. En er mag worden geapplaudisseerd.

Riverside, motherfucker.

0: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
1: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
15: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
17: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
18: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: Nieuws met Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dit wonder bestaat 75 jaar.
2: Dat is net iets groter dan je telefoon. En daar gingen mensen met een hele groep omheen zitten om het wonder te aanschouwen.
1: Ja, ik verklap je alvast één ding. Het was niet de allereerste tuinkabouter. NOS op 3. Waar het wel over gaat, vertel ik je zo meteen. Eerst dit. Minister Van Wil zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stoppen van steun aan Sierra Leone. Er is irritatie bij andere landen, omdat de Nederlandse minister zegt dat er geen geld meer naar Sierra Leone gaat om zo de druk op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Nou, volgens Brussel is het stopzetten van die miljoenensteun een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag namelijk helemaal niet. Maar Van Wil blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Nog een paar uurtjes en dan krijgt koning Willem-Alexander in Leiden de resultaten van een onderzoek naar de Oranjes. De koning wilde namelijk weten wat hun rol was in de koloniale geschiedenis van Nederland. En de koning nam zelf het initiatief, want hij wil schoon schip maken, vertelt verslaggever Bo Heijmensen.
3: Hij heeft gezegd dat je het verleden moet begrijpen om te weten hoe dit doorwerkt in het heden, zodat je ook de impact daarvan begrijpt en dat je ook weet hoe dat op verschillende gemeenschappen doorwerkt. Hij heeft daarom ook zelf inderdaad om dit onderzoek gevraagd, wat uniek is. Hij betaalt het inderdaad ook zelf. Het is geen politiek besluit geweest. En het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Leiden. Maar er is wel heel erg duidelijk afgesproken dat het geheel onafhankelijk is. Dus dat hij er echt geen invloed op heeft. En dus ook pas helemaal aan het einde de resultaten krijgt.
1: Er is ruim 3 jaar aan het onderzoek gewerkt. Vanmiddag worden de resultaten bekendgemaakt. En een jubileum vandaag, want het is 75 jaar geleden dat in Nederland de eerste tv-uitzending te zien was. Ja, je bent vast benieuwd hoe dat klonk. Nou, zo.
4: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
1: Ja, vandaag opent in Museum Beeld en Geluid in Hilversum een tentoonstelling over 75 jaar Nederlandse tv. Verslaggever Mark Hamer vertelt wat er allemaal te zien is.
5: Nou, onder andere in de tentoonstellingsruimte staan 75 televisies in een cirkel. En een televisie, gebouwd in elk jaar van die 75 jaar. Even naar 1951, dat was wel een heel klein tv'tje.
2: Ja, het is net iets groter dan je telefoon. Alleen de resolutie is veel lager, dus kun je nagaan. En daar gingen mensen met een hele groep om heen zitten om het wonder te aanschouwen.
1: Heb ik het weer nog voor je. Een lentedag in oktober. Een beetje gek, maar wel lekker eigenlijk. Zon, wat sluierbewolking en wat frisser dan de afgelopen dagen. 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel Jasper.
1: Graag gedaan hoor.
0: 3FM Verkeer dan door de ANWB. Met 2 vertragingen in Nederland. De A8 Zaanstad Amsterdam voor knooppunt Zaandam. Daar is je vertraging 10 minuten. En die andere op de A12 Duitse grens Arnhem. Voor Duiven, daar is je vertraging 6 minuten. Toch fijn dat we het verkeersmuziekje nog gehad hebben.
6: En zo meteen hoor je Ivo.
7: 3FM.
8: Ster. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdij filet, 900 gram voor maar €7,99.
12: Fans van voordeel.
14: Aldi.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
18: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
19: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
20: Ga je niet in te smeren?
19: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
23: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag.

Gavin hoorde je bij 3FM, waar in de tijdloze trackstudio alles weer in gereedheid gebracht wordt voor Request Roulette. Is aanstaande, gooien we een balletje op onze roulette wiel op en dan weten we binnen no time in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Maar het is ook gewoon 11:15 en dus...

0: Self-aware.
1: In tijdloze tracks bij 3FM. Nou, ik zei net, we zijn alles in gereedheid aan het brengen. Dat is inmiddels gebeurd, hè?
2: Ja.
1: Roulette winnetje klaar.
2: Alles klaar, tip-top in orde. Doorgesmeerd.
1: Doorgesmeerd, het Google Docs document met alle categorieën is er weer bijgepakt. Hé. Hey.
2: Wel een beetje jammer van de magie nu dat je zegt dat het in een Google Docs documentje staat.
1: Nou ja, ja.
2: Goed, het kwaad is al geschied. We
1: zo is
2: door.
1: Het ook. Zometeen dus, nou, dat is hoezo magie. Mensen snappen toch heus wel dat wij dat gewoon, dat is toch logisch dat het gewoon op een A4'tje staat afgedrukt. Welke categorie, ja, we weten dat toch ook niet uit ons hoofd, lieve mensen.

En Marie en Shania Twain, Unhealthy. God, wat is het, zijn we toe aan weekend, hè? Kan het hebben zo, hè, op vrijdag. Goed, Request Rutte, elke dag. Gooi je wel een balletje op. Op het roulettewiel, om erachter te komen in welke

0: gesproken. Maar wij hebben ze met grote dank aan Robert Jansma, die vanmiddag weer hoort, hè, 4 uur. Voor een gloedje nieuwe vrijdag vuurwerk show. Zou ik heel even spieken of die al doorgestuurd heeft? Wat
1: ja, er zit van alles in.
0: Oh ja, bommetje volle show vanmiddag. Ja. Bam. Wat lees ik hier allemaal? Duncan Massing. Onze eigen Vince over de Minecraft Creator SMP. Het grootste online event op het gebied van Nederlandse gaming content. Zo, dit is een gaming Friday is het vandaag.
1: En Koen van de Jacht van Het Feitje Dagelijks, die gaat vertellen over het weekend van de wetenschap.
0: Ah, wat leuk. Vanmiddag weer 4 uur een nieuwe vrijdag vuurwerkshow met Robert Jansma. Rob, dankjewel voor het lenen van de pauken. Croupier, take it away.
1: Rienne van Plek.
0: Ik dank u wel. We gaan voor de korte vrijdagsvuur, hoor ik alweer.
1: En er is al witte rook.
0: Nou, kan je nagaan.
1: En dit is wel hartstikke leuk, hoor. Het is geworden, moet ik even goed kijken, nummer 27, de tijdloze langspeelplaat.
0: Oh, dat is terecht een voor de muziekliefhebbers. Dat is leuk. Dat is namelijk een liedje wat langer dan 5 minuten duurt.
1: Nou, heel leuk.
0: Dat zijn vaak geen slechte liedjes, eerlijk is eerlijk. Dus kom maar door, wat wil je horen in de categorie langspeelplaat? Als het maar langer dan 5 minuten duurt, mag alles ingestuurd worden. Komt u maar door via de gratis NPO Luisterapp.
1: Bijvoorbeeld Dromen van Katon van de jeugd van tegenwoordig.
0: Ja, leuk. Of de 6e symfonie van Beethoven.

0: Je hoorde het begin van menig lekker gelegd. La Roue. Bulletproof met 3FM. Een roetje maken, weet je wel. Weet je niet wat het is? Een roetje maken. Een roetje maken met bloemenboter en zo. Oké. Okay. Gaan wij door. We zijn Avalon bij het onderdeel Request Roulette, namelijk Lars. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik zet hem alvast wat zachtig.
0: Ja,
1: dat is heel mooi.
0: Hallo. Wat een waanzinnige plaat heb je aangevraagd.
1: Dat is een understatement.
0: Zeg dat wel, inderdaad. we kunnen er lang of kort over lullen. Maar misschien moeten we het maar gewoon kort houden en de muziek het werk laten doen. Waar gaan wij van genieten, Lars?
1: Wij gaan genieten van de War on Drugs met Who's That?
0: 5:12, wij rekenen hem goed. Komt hij aan.

0: stelling van zetten vandaag.
1: Oeh.
0: En we hadden krentenbolletjes van gisteren.
1: Krentenbolletjes, ja, maar jij hebt een hele zak gekocht natuurlijk.
0: Ja, uiteraard.
1: Value for money.
0: Zo is het. Ja. Die ga je niet weggooien natuurlijk.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Eet weggooien, dat doe je niet.
1: Hoewel, ik moet zeggen, ik heb wel vandaag de kazen uitbollen heb ik nu weggegooid. Maar die zitten al sinds maandag in de tas.
0: Ik denk dat die ook heel vies worden na een dag of twee.
1: Het is niet lekker. Ik heb hem afgenomen vandaag hoor. Ik ga geen eten weggooien zomaar inderdaad. Dus ik heb het wel geprobeerd, maar het was niet te eten.
0: Maar wel eens niet meer te beuken. Nou, je hebt groot gelijk.
1: De hakken. Goed. Wat is er aan de hand? Ik zie geconsterneerde kopjes hier in de studio.
0: Het cameraatje dat op mijn hoofd staat, dat is helemaal naar de zijkant. Dus ik was eigenlijk niet in beeld. En ik dacht, dat willen de fans natuurlijk
1: wel. Nee,
0: dus ik ben even in beeld gaan zetten.
1: De fans willen dat zien. Sorry. Nou goed, fijn dat jij weer in beeld bent. Dan kun je meteen vertellen, ook aan de kijkers, wat er zometeen gaat gebeuren.
0: Zo is het. Zometeen, voor de kijkers aan de rechterkant van het tijd zijn, hebben we de 3 over 12, de 3 belangrijkste tracks van de dag. Met erin onder andere de comeback van Lil Nas X. Vandaag teruggekomen met een nieuw liedje, dat hoor je zometeen.
1: Veel plezier met de vrijdag. Lunch
2: met Marco. Yes, love.
3: Dit is onze nieuwe single.
2: Nieuw.
4: You on Free FM. Ray. Joy. Met 3FM ontdek je nog.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM. Maart. Met onder andere deze...

0: Beste Woonverzekering.
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
10: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
9: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
10: Ja toch?
9: Kijk op wakkerdier.nl.
11: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
16: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
17: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
18: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
19: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
18: Sorry Bo, het is beauty.
19: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
22: Nee, ik heb een leiding geraakt.
21: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
22: Ah, hier kan het.
21: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
23: 3FM. En goedemiddag. De drie belangrijkste liedjes van deze vrijdag staan traditiegetrouw weer voor je klaar. De 3 over 12 hoor je zo meteen. Na het nieuws en daarvoor gaan we naar Michel Koenen.
0: Goedemiddag, 16 en dan al je eigen zaak?
1: Ik zou zeggen, kom zeker een keer langs en ervaren hoe het smaakt.
0: Ja, en wat dan precies smaakt, dat hoor je zo. NOS op 3. Maar eerst nieuws over de Oranjes, want zij hebben eeuwenlang het kolonialisme gesteund en daar flink aan verdiend. Dat is de duidelijke conclusie na jarenlang onderzoek van de Universiteit Leiden.
2: Het Huis Oranje Nassau was met overtuiging en zonder wezenlijke bedenkingen betrokken bij het kolonialisme. Ons onderzoek laat geen andere conclusie toe. En dat geldt uitdrukkelijk ook voor hun opvattingen over de slavernij. Alle stadhouders, koningen en koninginnen, althans tot en met Wilhelmina, waren overtuigd van de legitimiteit van het kolonialisme en het belang ervan voor Nederland. En al die Oranjes achten koloniale oorlogvoering en gewelddadige onderdrukking van opstanden onvermijdelijk en gerechtvaardigd.
0: De presentatie van het onderzoek is net klaar. Koning Willem-Alexander die had zelf gevraagd om het onderzoek. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza dat helemaal niet was, zegt het OM. De uitspraken van de student die zorgden voor ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. NS gaat drones gebruiken om graffiti-spuiters op rangeerterreinen te spotten. De drones die houden 's nachts toezicht, hebben felle lampen, filmen en maken foto's van verdachten. Ook kunnen beveiligers via een speaker mensen aanspreken. Nou, in Zwitserland werken de drones goed. Daar worden treinen niet meer volgeklieterd met graffiti. En Alblasserdam heeft er een jonge ondernemer bij. Het is Lauran, hij is pas 16 en heeft nu al zijn eigen frietkar. Hij doet alles zelf, van de aardappels snijden tot afbakken. En hij kan niet wachten om te beginnen.
1: Ja, contact met klanten, gewoon gezellig praatje. Ja, dat vind ik leuk. En sowieso, gewoon als het druk is, gewoon snel werken. Daar hou ik ook van.
0: Ja, na een testavond weet hij ook precies welke friet er in de smaak valt.
1: Het is friet met truffel, mayonaise, parmezaanse kaas en dan nog bosuit eroverheen. Dus ik zou zeggen, kom zeker een keer langs en ervaren hoe het smaakt.
0: Is wat anders dan een frietje oorlog. Lau's Frietboutique is binnenkort iedere zaterdag open en hij staat op de Dam in Alblasserdam. Krijg je nog het weer volop zon, maar ook wat wolken. Het waait amper bij een graad of 20 en dat is warm voor de tijd van het jaar.
23: Dan de verkeer van de ANWB. Het is nog helemaal niet druk voor een vrijdag. Op de A1 en de A12 sta je voor de Duitse grens bij de controles op dit moment 10 minuutjes te wachten. En verder op de A2 tussen de Belgische grens en Maastricht. Bij Maastricht-Zuid is lading van een vrachtwagen afgevallen. Daardoor is de weg daar dicht. Je moet omrijden via Heerlen. Doe je over de A79 en de A76. Vertraging is daar op dit moment een kwartiertje. Sta je ergens anders in Nederland in de file, dan ben je binnen 5 minuten weer onderweg. 3FM.
4: Ster. Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
24: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
25: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
26: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
27: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
28: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
27: Ja, werkt wel.
28: Social Deal, deals die je niet mag missen.
26: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
28: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
29: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
30: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
31: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
10: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
9: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
11: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
12: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
11: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
12: Ja toch?
11: Kijk op wakkerdier.nl.

0: voor je meegenomen. Met op nummer 3 vandaag de TikTok viral van de Britse Jamie Miller. Dat liedje heet Baby Doll.
1: 3 over 12. Nummer 3.

0: 12.
1: Eindelijk een nieuw liedje van Lil Nas X. Het is afgelopen jaar, en ik denk nog wel iets langer zelfs, heel veel te doen geweest om deze man. Hij werd opgenomen in een rehab clinic, weet je, om af te kicken. Na een heel rare situatie waar hij naakt over straat rende en een politieagent aanviel onder invloed van verdovende middelen. Maar hij is terug en naar eigen zeggen beter dan ooit. En ik heb ook filmpjes van hem op Instagram gezien dat ik dacht, ja, volgens mij zit jij in een betere headspace, Lil Nas X. En dat nieuwe tijdperk, dat luidt hij op met een nieuw liedje. Dat heet World's Greatest. En je hoorde het zojuist op nummer 2 in de 3 over 12 van 3FM. Mijn naam is Mart en ik hou je iedere dag even up-to-date over de meest relevante tracks van de dag. Met een pareltje wel hoor, op nummer 1 vandaag. Het is New Music Friday. Het wekelijkse moment waarop de wereld wordt volgepompt met nieuwe muziek. Maar ik heb een liedje meegenomen dat niet helemaal meer nieuw is. Maar wel vandaag eindelijk de aandacht en het label krijgt dat het liedje verdient. Muziek van Ash, Amerikaanse singer-songwriter die zeker met dit liedje online heel veel vergeleken wordt met Chappell Roan. Haar liedje Stop the Wedding stijgt inmiddels over de hele wereld in de hitlijsten. En ook in Nederland strijkt ze neer. Onthoud waar je dit liedje voor het eerst gehoord hebt, want je gaat nog wel meer van Ash horen. De mega-hit van komende week staat bovenaan de 3 over 12. 3.

en klaar. Vind ik zo heerlijk aan het liedje. Dat sleep je gewoon helemaal mee en dan aan het einde, boem, afgelopen. Zorg ervoor dat je altijd een beetje meer wil. Nou, goed nieuws, dat gaat wel lukken, want 3FM megahit van komende week. Ash en Stop the Wedding stond bovenaan de 3 over 12 van vandaag. Bijna weekend, vrijdag. Goedemiddag, Marten hier met het nieuwste Fontaine. Zometeen Galantis komt eraan en eerst is dit Sienna Spyro. In my

De nummer 1 van de verlanglijst. Morgen een nieuwe editie vanaf 4 uur te horen hier op 3FM. De meest democratische hitlijst van Nederland. Jij kiest welke liedjes hoog en laag staan. Welke liedjes erin komen en er weer uitgaan via 3FM.nl/verlanglijst. Kan je ook een mooi speakertje mee winnen trouwens. Morgen hoor je of Marianne van Fontaine's DC voor de derde week op rij de nummer 1 is. Sorry aan Danielle die een berichtje stuurt via de NPO Luister. Want ik heb net geroepen nieuwste liedje van Fontaine's DC. En ze zegt ik zat vol verwachting klaar voor Tang. Ja, het spijt me. Had ik heel even gemist. De echte diehard fans weten dat er al een nieuw liedje uit is. Van een album dat eraan gaat komen. Dopamine Chamber, zo heet het nieuwe album van Fontaine's DC. Dat over 2 weken uitkomt. En daar is deze week de tweede single van uitgekomen. Die heet dus Tang. Ik zal even een stukje ervan laten horen. Ik ga het niet helemaal doen, want we hebben een beetje heel veel Fontaine's DC gehad. Maar dit is hoe dat liedje klinkt. Hij is echt heel bijzonder. Luister even.

in, wat bijna een beetje creepy is. Het is een heel bijzonder liedje van Fontaines. Voelt als een herfstliedje, maar dan niet dat gezellige... oh, laten we lekker een kopje thee met sterrenijs erin zetten... en lekker onder een kleedje bij de haard gaan zitten. Maar eigenlijk meer een soort Halloween-herfst. Maar ik vind het wel vet, man. Die sound, het zou in een soort Netflix-serie kunnen of zo. Echt waanzinnig. Ik ben zeer benieuwd naar dat album Dopamine Chamber... dat dus over 2 weken uitkomt van Fontaines DC. Je hoorde Marianne, niet hun nieuwste liedje. Zojuist dus bij 3FM. Met Bruno Mars en On My Soul zometeen. Eerst Man in the Mirror van Michael Jackson.

bij 3FM. Normaliter zou ik zeggen, als je vrienden hebt die alles wat je tegen ze zegt misbruiken voor hun eigen gewin, dan moet je ze zo snel mogelijk uit je leven weren. Mensen die bijvoorbeeld, weet ik veel, je berichten naar andere mensen doorsturen of 3 jaar later komen met, oh ja, vind je dat? Nou, 3 jaar geleden zei je zus en zo. Er is 1 uitzondering, dat is Fred again. Als je hem een spraakmemootje stuurt of met hem in gesprek bent, zou het zomaar kunnen dat hij iets uit jullie gesprek gaat gebruiken om een liedje mee te maken, want dat is eigenlijk zijn hele trademark. Maar ja, als je spraakmemo dan vereeuwigd is in een liedje als dit, dan zou ik toch niet mopperen. Geweldige tune van Fred again voor de bijna weekend vrijdag van 3FM. Dit is Delilah.

potentieel goed nieuws voor de grote fans van James Bay. Als de theorie voor iedere artiest hetzelfde klopt, komt volgend jaar een gigantisch album van James Bay uit. Maar echt zoals

potentieel goed nieuws voor de grote fans van James Bay. Als de theorie voor iedere artiest hetzelfde klopt, komt volgend jaar een gigantisch album van James Bay uit. Maar echt zoals je nog nooit gigantische hit, nummer 1 hit album. Want Miley Cyrus, die hoor je binnen een minuutje met haar nieuwste liedje, stond 13 jaar geleden voor het laatst op nummer 1 in de lijst met de populairste albums van Amerika, de Billboard 200. Destijds was ze 20, het was even nadat ze bekend was geworden als Hannah Montana in de gelijknamige kinderserie. En op dat moment bracht ze haar derde succesvolle album uit met die megagrote hit Wrecking Ball erop. Nou, dat is de laatste keer dat zij nummer 1 album gescoord heeft. In de tussentijd wel een paar keer dichtbij geweest, maar net niet. En nu, dit jaar, 13 jaar later, is dan het moment dat Miley weer een nummer 1 album heeft over de hele wereld met Bass Persuade. Dat is haar nieuwste album. En toen dacht ik, hoe lang geleden is eigenlijk Hold Back the River van James Bay? Nou, je zal het niet geloven, maar 12 jaar geleden. Dus als James Bay een beetje hetzelfde pad volgt als Miley Cyrus, dan zou volgend jaar het grote moment voor James Bay moeten zijn. Want die man met een gezellige hoed en met de gitaar gewoon weer terug. En pakt hij een nummer 1 album. Wordt u juist Hold Back the River van James Bay. En van dat nieuwe nummer 1 album van Miley Cyrus is dit de titeltrack. Die heet dus Bay.

0: God, als je toch de kans hebt, dan zou ik je aanraden om naar buiten te gaan. Ervan uitgaande dat, kijk, Hilversum is natuurlijk het centrum van het universum. Dat weet iedereen. Is ervan uitgaande dat de rest van Nederland er net zo uitziet als Hilversum nu. Met een zonnetje op de nog steeds zo prachtig groene bladeren en een mooie blauwe hemel met een paar schapenwolkjes eraan. En anders gun je jezelf gewoon even een pauzetje buiten, als dat kan, qua werk. Zet even de wagen aan de kant, maar even een paar stapjes in de benen. Ik weet niet waarom ik dit vertel, maar het kwam ineens tot mij. Dat gebeurt af en toe. Je hoorde Somber met Homewreckers juist op die heerlijke vrijdag van 3FM, die we nog lekkerder gaan maken met heel veel fijne muziek. Waaronder de ex-meegeet van Malcolm Todd, Earrings zometeen.
1: Zometeen op 3FM.

0: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
1: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteert.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
3: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
11: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
14: Ja.
13: En nu?
14: Domeinnamen kopen.
13: Voor je bedrijf?
14: Ja.
13: Welk bedrijf?
14: Ja, dat weet ik nog niet.
13: Welke domeinen dan?
14: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
13: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.

0: gaan eerst naar het nieuws van inmiddels 5 seconden overheen met Michel Koenen.
1: Pas op met paddenstoelen in de natuur. NOS op 3. Waarom dat is, vertel ik je zo. Eerst koning Willem-Alexander, die is blij dat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar het koloniale verleden van Nederland en de link met het Koningshuis. De conclusie van de onderzoekers van de Universiteit Leiden is dat de Oranjes het kolonialisme eeuwenlang hebben gesteund en er een flinke smak geld aan overhielden. De koning die noemde die conclusie schrijnend en confronterend, maar...
2: Voor mij is uw onderzoek, met zijn ongemakkelijke uitkomsten, een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
1: De Oranjes zouden zeker 500 miljoen hebben verdiend aan alle kolonies. Veruit het meeste geld werd verdiend in Nederlands-Indië. Opnieuw wordt er vandaag in Frankrijk gedemonstreerd door scholieren en studenten. De afgelopen dagen gebeurde dat ook al, toen liep het op veel plekken uit op rellen. En ook vandaag is het onrustig, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: In onder meer Straatsburg zijn vandaag rellen uitgebroken. En we zien op video's dat straatmobilair hekken door de lucht gaan. En ook de politie reageert daar weer op met traangas. En ook in Parijs zijn vandaag weer brandstichtingen geweest. Er zijn 2 deuren van scholen in de fik gegaan.
1: Scholieren in Frankrijk zijn onder meer boos over de te grote klassen en het lerarentekort. Uit voorzorg blijven 400 Franse scholen dicht vandaag. Ja, je zou het bijna niet zeggen met zon en een graad of 20 buiten, maar het is herfst en dat betekent dat er overal weer paddenstoelen uit de grond opduiken. Mooi, maar ook oppassen geblazen. Vooral als je, zoals Gijs dit weekend in een bos in Utrecht, de dodelijke groene knolammoniet tegenkomt.
4: Ik had dat een keer opgezocht. Wat nou de giftigste paddenstoel is die je in Nederland kan vinden. En dat is de groene knolammoniet. Als je hem zo ziet, zou je hem niet meteen denken van oh, dat is iets heel speciaals. Maar toch, de groene kleur en hoe die eruit ziet, ik herkende hem gewoon. Ja.
1: En vaak herkennen mensen de paddenstoel dus niet en raken hem bijvoorbeeld aan met flinke gevolgen. Want als je hem opeet, kun je ernstige nier- en leverschade krijgen. Er is een tegengif, maar dat moet je dan wel snel krijgen. Gebeurde dit jaar al 7 keer. 1 keer kwam de hulp te laat. Het weer dan nog, volop zon dus, maar ook wat wolken. Het waait amper bij een graad of 20 en dat is toch warm voor de tijd van het jaar.
0: Dan 3 van verkeer van de ANWB. Langzaam is het wat drukker aan het worden. Dat is vaak zo op de vroege vrijdagmiddag. 60 kilometer file in Nederland op dit moment, dat wilde ik zeggen. Onder andere op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Eigenlijk altijd raak voor beest een kwartiertje. De grenscontrole op de A12 levert je een kwartiertje vertraging op. En op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven is bij knooppunt Batadorp een ongeluk gebeurd. Daar zijn de 2 rijstroken dicht en moet je 35 minuten bij je reistijd optellen. Richting Eindhoven kan je ook omrijden. Ga je via Den Bosch over de A65 en de A2. Succes daar. Sta je in een van de andere files in Nederland, ben je binnen 10 minuten weer onderweg. 3FM.
5: Ster. Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Brilbeu, lenzen zat of... Wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
8: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
9: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Shopper de Shop. Alleen dit weekend in

Martin Garrix. Samen met Ed Sheeran. Repeat It hoorde je bij 3FM. Middag, Mart hier. En ik heb schokkend nieuws. Geesten bestaan. Je hoort over een paar tellen het nieuwe liedje van Malcolm Todd, ex-3FM megahit. En die was aan het opnemen in de studio die ooit van gitaarlegende Jimi Hendrix was. Nou, hij zat daar nog midden in de nacht te werken aan een liedje, te worstelen met dat liedje. Hij kreeg het maar niet af, hij wist niet hoe hij verder moest. En toen, rond 2 uur 's nachts, toen hij het net wilde opgeven, ging er uit het niks in die studio een radio aan. Had niemand aangezeten, radio ging ineens aan. En je raadt nooit wat voor liedje er speelde. Een liedje van Jimi Hendrix. Nou, Malcolm Todd is er heilig van overtuigd dat dat de geest van Jimi Hendrix was die hem een handje wilde helpen. Jimi Hendrix is in 1970 al overleden. Toen dacht ik, ja, weet ik veel. Als mensen dat willen geloven, dan moeten ze dat vooral doen. En ik ken genoeg mensen die denken dat ze een geest in huis hebben. Fine by me, als hij je niet aanvalt, vind ik het allemaal goed. Maar ik zat wel te denken, dat zou toch zo'n ongelooflijk goede prank geweest zijn van Jimi Hendrix. Als hij op een bepaald punt dacht, weet je wat ik ga doen? Voor als ik er niet meer ben. Ik heb het even uitgezocht. In 1970 bestonden de tijdschakelaars al. Ik zet gewoon een tijdschakelaartje aan op een radio. En dat die dan om 2 uur 's nachts afgaat. Zodat als er dan mensen midden in de nacht nog aan het werk zijn in die studio, dat er dan ineens een liedje van mij gaat spelen en dat ze denken dat mijn geest daar rondwaart. Lijkt me een goede prank. Ik weet het niet, durf het niet te zeggen, maar hoe het ook zij, het gaf hem wel inspiratie om verder te werken. En het resultaat mag er zijn. Malcolm Todd en Earrings is hier bij 3.

ik weet niet in wat voor mood je vandaag bent. Misschien ben je in dezelfde mood als ik. Ja, sorry dat ik het zeg, maar dit doet iedereen wel eens op zijn werk. Toch? Ik ben al de hele tijd schoenen aan het shoppen. Tenminste, aan het doen alsof ik schoenen shop. Namelijk heet het kijken en denk ik, niet mooi, niet mooi. Oh, wel mooi, te duur, niet mooi, niet mooi. Ik hoop dat je een beetje zit te ontspannen. Wel een stukje wijs levensadvies dat ik van de week hoorde. Ik zat een podcast te luisteren met Paulien Cornelissen. De dag dat zij dat bekend werd dat zij was overleden. En daar vertelde zij in dat een van de meest wijze lessen die zij ooit geleerd heeft is... alles wat je op een bepaald moment denkt, wat soort van existentieel voelt, moet ik stoppen met mijn baan, dan moet ik mijn relatie uitmaken, dat moet je even 12 en 24 uur later nog een keertje bedenken en dan kijken of je het nog steeds met jezelf eens bent. Omdat je soms gewoon niet doorhebt onder invloed van welke dingen je iets bepaalds denkt. Voornamelijk na 9 uur 's avonds, zei ze. Denk er dan de volgende dag 's middags nog een keertje aan. Of als je een existentiële crisis hebt, dat is het levensadvies van Ronnie Flex, koop gewoon iets nieuws. Dat vond ik zo'n absurd ding. Ronnie Flex heeft blijkbaar kort geleden op het punt te staan om te stoppen met muziek. Hij had er helemaal geen lol meer in, vond het niet meer leuk, vond het niet meer geinig. Maar toen kocht hij een nieuwe laptop en had hij er weer helemaal zin in. Zo simpel kan het dus zijn. Dat je denkt, nou, ik vind mijn werk niet meer leuk. Oh, maar met een nieuwe laptop vind ik het wel leuk. Geen zin om te sporten? Koop een nieuwe outfit. Geen zin om te koken? Haal een nieuwe pannenset. Heb je geen zin om je moeder te bellen voor de verjaardag? Koop een nieuwe telefoon. Ik zat wel te denken, als ik voor iedere keer dat ik geen zin heb om te gaan sporten en een nieuwe outfit zou moeten kopen, zou ik gewoon een heel tweede huis erbij moeten huren om al mijn sportoutfits in kwijt te kunnen. Maar dat is

Direct and My Friend bij 3FM. Ik moet iets vertellen over mijn vriend Ivo van Breukelen. Die is licht territoriaal af en toe. En Ivo is de man die je kent van tijdloze tracks. Tussen 9 en 12, elke werkdag bij 3FM. Liedjes met eeuwigheidswaarde. Maakt niet uit of ze gisteren of vorige eeuw zijn uitgekomen. Liedjes waarvan je weet, die gaan gewoon niet kapot. En Ivo heeft mij ooit een keertje de sleutel van zijn tijdloze tracks archief gegeven. Maar ik moet eigenlijk altijd toestemming vragen om een tijdloze track van hem te lenen. Maar ik had vandaag zoveel zin in deze op de bijna weekend vrijdag. Dat ik hem stiekem uit het bakkie gepakt heb. Maar Ivo ziet alles. Dus die was woedend vandaag. Hij zei, waar de fuck is Superstring gebleven? Zat hij er helemaal doorheen te klauwen? Ik heb niet gezegd dat ik het was. Dus Ivo, als je de radio aan hebt, sorry, ik zal hem na 2 uur weer heel netjes in je bakkie terugzetten. Maar deze moest even op de bijna weekend vrijdag van 3FM. Onderweg naar een heerlijk zonnig begin van je weekend. Met onder andere om 4 uur de vrijdag vuurwerkshow met Rob van de Radio. Hoor je nu dus Sickness X en Superstring bij 3FM. En Ivo, sorry nog.

0: stond gisteravond in Tivoli in Utrecht. En ik zag beelden van het concert. Volgens mij was het heel leuk om bij te zijn. Mag je bevestigen of ontkennen als je er daadwerkelijk bij was. Douwe op 3FM, This World's Our Home. Binnen een minuutje hoor je Florence and the Machine. Nou, dat minuutje kan ik trouwens niet beloven, want ik moet je wat laten horen. Maar let op, de zangeres van Florence and the Machine heet Florence. Kans is groot dat je dat weet. Maar weet je ook wie The Machine is? Ik heb altijd gedacht, The Machine, dat is dan haar band. Misschien dacht jij dat ook. Maar nee, The Machine was de bijnaam van, let op, de babysitter van het zusje van Florence. Zij heet eigenlijk Isabella, haar bijnaam was The Machine. En zij had een klein muziekstudiootje thuis, omdat zij graag DJ wilde worden. In de eerste dagen van Florence and the Machine ging zij samen met Florence in dat studiootje zitten om muziek te maken. Maar ze werd nooit echt onderdeel van de band. Heeft wel eens een paar liedjes meegeschreven, maar dat was het wel. En ik dacht, wat doet die vrouw dan nu? Als zij dat eigenlijk allemaal heeft aangezet, die Isabella The Machine Summers, zoals zij heet. Nou, ze maakt nog steeds muziek en heel misschien komt het je wel bekend voor, want zij maakt muziek voor Netflix films en series. Dat soort dingen. Er is ook allemaal prijzen voor in ontvangst genomen voor beste original soundtrack voor alle series en zo. Ik kan even doorheen. Dit is The Magic Faraway Tree. Dat op Netflix staat. Nog nooit van gehoord. Even iets anders aanklikken van dat album. Oh, dit is dan weer heel heftig. Even nog eentje. Oh, wat de hel. Oké. Nou. Dit is die Bijna Weekend Vrijdagmoed waar ik naar op zoek ben.
1: Bijna Weekend Vrijdag!
0: Nou goed, dit is dus wie The Machine van Florence and the Machine is. Dit liedje komt uit de tijd dat zij nog daadwerkelijk meewerkte aan de albums van Florence and the Machine en niet voor Netflix dingen maakte, mede omdat Netflix toen ook nog niet bestond. Florence and the Machine en Spectrum.

on Milieu en Fuels Part 2 bij 3FM. Ik zit even heerlijk te Google Street Viewen door het dorp waar de band Kingfisher vandaan komt. Ik ben toch zo verliefd op Ierland. Zoals bij bijna elke Ierse stad geldt ook voor Letterkenny. Dat is namelijk de stad waar ze vandaan komen. In het centrum hoef je niet te zijn. Gare tankstations, allemaal van die vervallen winkels, afgebladderde verf op dingen. De stadcentra in Ierland zien er niet uit, maar buiten het centrum. Als je daar zo doorheen zit te klikken, dat is zo heerlijk. Van die glooiende wegen met groene terpjes waar allemaal verschillende kleuren huisjes op staan. De rivier die door het dorp heen loopt, heet de Swilly. Vind ik ook prachtig eerst in die mond, dan iets verderop uit in de Atlantische Oceaan met van die dramatische kliffen. En daar lopen dan geitjes en schaapjes overheen. Om verliefd op te worden, zo idyllisch allemaal. En als je dat ziet, ga er maar even naartoe op je Google Maps, je Street View. Je baas kijkt toch niet meer mee, het is bijna weekend. Letterkenny, zo heet het waar ze vandaan komen. En als je dat ziet, dan snap je ook wel waarom deze mannen zulke fijne, zalvende folkmuziek maken. Ze heten dus Kingfisher. En dit is hun nieuwste liedje, How Lonely, bij 3FM.

0: van dit liedje weer in die ene remix gaat horen die iedereen iedere avond wel weet te gebruiken in de club. En dan van een Boombaton remix. Ik zit even te kijken, maar we hebben hem helemaal niet in de computer. Anders had ik je die eventjes laten horen. Maar ik denk dat we wijselijk hebben besloten om alleen het origineel over te houden. Van Natasha Bedingfield en Unwritten. Je bent onderweg naar het weekend met 3FM. Zometeen om 4 uur de vrijdag vuurwerkshow met Rob van de Radio. Maar daartussenin ook Sophie Hielkema. Met onder andere een nieuwe Hocus Focus mix. Mocht je eigenlijk dat Boombaton gevoel al net even iets eerder willen voor die laatste beetjes energie op de werkdag, dan gaat Sophie daar zometeen voor zorgen.
1: Zometeen op 3FM.
2: Sophie.
1: Met onder andere deze.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
8: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
9: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
8: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
9: Ja toch?
8: Kijk op wakkerdier.nl.
10: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
13: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
12: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
13: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel.
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
14: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
17: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
15: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AHA-app.
22: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
22: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
23: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
24: 3FM. Een hele goede middag op deze bijna weekend vrijdag. Zometeen Far East Movement en Like a G6. Eerst naar het laatste nieuws van exact 2 uur. Dat krijg je van Michel Koenen. Goedemiddag.
25: Goedemiddag Sophie. We hebben een nieuw ruimterecord.
26: Dragon SpaceX on the big loop. Dragon contact and soft capture complete.
24: NOS op 3.
25: Hoor je zo meer over, maar eerst naar koning Willem-Alexander, want die noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. De koning die wilde heel graag dat zo'n onderzoek er zou komen.
27: Omdat ik ervan overtuigd ben dat kennis van het verleden cruciaal is om het heden te begrijpen. Zonder erkenning van wat er is gebeurd, kunnen we niet verder.
25: Volgens verslaggever Bo Heijmessen bleek dat ook wel uit het onderzoek.
28: De voorgangers van koning Willem-Alexander hebben niet alleen weggekeken, ze hebben er niets tegen ondernomen en ze stonden dus ook achter het koloniale beleid. Volgens de onderzoekers uitte dat kolonialisme bij de Oranje zich onder meer in het aanstellen van bedienden, het opbouwen van collecties, waardoor ze dus meer prestige hadden en wellicht ook wel plezier.
25: Uit het onderzoek blijkt ook dat de Oranjes omgerekend ruim een €500 miljard hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Willem-Alexander zei dat die conclusie hem raakt. De VS stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Eind van de maand sluit het schip aan bij de 2 schepen die er nu al liggen. Ook zullen er wel meer dan 9000 bemanningsleden worden gestuurd, waarmee er in totaal meer dan 20.000 Amerikanen zullen zijn. De nieuwe versterkingen die komen door de aankondigingen van Trump dat hij nieuwe aanvallen op Iran wil uitvoeren. In de Democratische Republiek Congo zijn volgens de overheid inmiddels meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus. In totaal zijn er nu ongeveer 8300 mensen mee besmet. En de uitbraak die begon half mei en is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. En 4 astronauten die zijn in een recordtempo naar het ISS gereisd. Het kostte ze net geen 8 uur om aan te komen in het internationale ruimtestation.
26: Dragon SpaceX on the big loop. Dragon contact and soft capture complete.
29: The total transit time from launch to docking, 7 hours and 55 minutes, the fastest for an American spacecraft to the International Space Station.
25: En volgens de NASA is het dus een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Er werd een nieuwe raket gebruikt van SpaceX. En de 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus, die blijven ongeveer een half jaar in het ISS. Krijg je nog het weer? Ja, volop zon, maar ook wat wolken. Het waait amper bij een graad of 20 en dat is toch warm voor

0: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie olifant!
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Like a G6.
1: Kan zijn, hè, dat je je zo voelt. Op de vrijdagmiddag, Like a G6. Zo'n beetje het idee achter deze track. Je voelt je niet letterlijk als een vliegtuig, maar gewoon heel luxe en uitgesproken en lekker aanwezig. Een beetje het gevoel alsof je dat tweede rozeetje op hebt op een verjaardag. Je begint iets harder te giechelen en dan komt er ineens een bakje met kaasstengels voorbij. Dat je denkt, ja, oh, dat ik net zin in. Ik leef echt het leven. Nou goed, ik denk wel dat Far East Movement, die je net hoorde, dat ze iets meer dan kaasstengels hebben gegeten in de tijd dat dit uitkwam. Ik ging het even checken. Inmiddels 1 miljard keer gestreamd op Spotify. Je zou maar zo'n hit gemaakt hebben. En op deze 2 oktober blik ik meteen met je vooruit naar de volgende maand. Want nou, die kunnen we omdopen tot Bentemaand. Dat nieuwe album van haar komt uit. Het staat ook overal op social media. Dwars gaat het heten. Ja, en wat daarop komt te staan. Ik heb geen idee, maar ik ben er zo reuze benieuwd naar. Ik vermoed allemaal meesterwerk.

maand die zit erop. Dat betekent dat we het weer zelf moeten doen, hè. We moeten zelf weer die portemonnee trekken om al die tickets te kopen voor concerten. En ik moet stiekem lachen om een bepaalde situatie. Want ik had het eerder deze week al over de Oasis-tickets. 3/4 van de aarde die wilde tickets verscoren. Nou, nu durft hij een DJ van dienst toe te voegen dat ze geen interesse had. Ja, ik wil dan toch gewoon eerlijk tegen je zijn. Maar misschien denk je dan wel van, ja, Sophie, je kan wel stoelen van, oh, ik hoef die tickets niet. Waar ga je dan wel voor in de rij liggen? Nou, voor de komende, de volgende vrouw die ik voor je ga draaien. Ja, het contrast is mega. Lizzie McGuire, dat was vroeger echt mijn hele wereld. Dat keek ik altijd. Hilary Duff, echt puur jeugdsentiment. En volgend jaar staat ze dus in Nederland een gigantische show weg te geven. Nou, als ik alle TikToks mag geloven, is dat een soort van hedende avond met allemaal millennials die gaan huilen van geluk. Nou, ik dacht, ik deel dit sentiment graag met je, want als dit geen banger is voor op de vrijdag, dan weet ik het ook niet meer. Hilary Duff en Come Clean, ik daag je uit om niet mee te gaan zingen bij deze.

weer erbij. Thanks dat je luistert. Allereerst, daar ben ik echt iedere dag weer blij mee. We doen het toch een beetje samen, weet je wel, tijdens die werkdagen. Met zometeen weer een kleine opsteker speciaal voor jou. In de vorm van een megahit Memory. Dat is een terugblik naar alle fijne liedjes die er ooit zijn uitgeroepen tot megahit. En het leuke is, jij mag altijd bewijzen hoe goed je bent, hoe muzikaal je bent. En ik weet dat je dat bent. Ik ga er een heel klein stukje van laten horen. En aan jou de taak om in de NPO Luister-app te vermelden. Welke megahit Memory heb ik vandaag voor je? Ja, dit is wel een herkenbare, toch? Nou, bewijs het maar in die NPO Luister-app. Zet het even in een berichtje. Ik zoek de artiest en de titel. Heb je het goed, dan krijg je een shout-out zometeen. Nu, dat heb ik het team.

0: voelde me echt een noob. Maar ik dacht, wat voor kleur is emerald ook alweer? Ik heb jou even de moeite bespaard en dat even gegoogeld. Het is smaragd van die steen, weet je wel. Van het hele mooie groen is dat. Emerald.
1: Mega hit memories.
0: Zo, misschien heb jij net zo genoten als ik. Ja, dat hoop ik. Het is hand in eigen boezem dit. Maar we hadden echt een lekker weekje wat betreft die mega hit memories. Kendrick Lamar hadden we op maandag met King Kunta uit 2015. De Temper Trap op dinsdag met Sweet Disposition. Toen Craig David en Rewind, ook echt een banger. En Scouting for Girls en This Ain't a Love Song op de donderdag. Maar we gaan op de vrijdag natuurlijk niet een mager mega-hitje nemen. Nee, er mag even uitgepakt worden. Wel geinig om te bedenken dat de DJ van dienst dit ging draaien in zijn set. En niemand had interesse in dit liedje. Niemand ging erop los. Het hele publiek zat een beetje schaapachtig voor zich uit te staren. Nou, dan kan je dus als DJ denken, dit is geen succes. Ik stop dat liedje gewoon weer in de platenkoffer. Ik vergeet dit gênante moment. Maar een jaartje later dacht hij, weet je wat, ik ga nog één keertje draaien. En toen was er één fan in het publiek die dat moment ging vastleggen met zo'n cracky camera waarschijnlijk. Die gooide dat op YouTube. En in no time had dat echt duizenden en duizenden views. Dus het is met een soort van omweg gegaan. Iets wat we nu natuurlijk meer kennen. Online doet het dan veel en daarna heel veel op radio en Spotify. Nou, ook anno 2026 nog steeds een groot succes. Met ADE gaat hij gewoon draaien op 22 oktober in de Gashouder in Amsterdam. Mega jaloers als je erbij bent. Goed geraden door Boy, Marcello, Henriette, Johan, Joas en Gabriella.

The Script en Superheroes. Ik ga Vrouwtje voor je draaien met Geen Rem. Nou, ik heb afgelopen week de live versie gezien bij Eva in de show. Het programma van Avatros, dat was echt geweldig. Ga ik je zo meteen een klein stukje van laten horen. Maar eerst dan het origineel. Vrouwtje dus, Geen Rem.

The Script en Superheroes. Ik ga een vrouwtje voor je draaien met geen rem. Nou, ik heb afgelopen week de live versie gezien bij Eva in de show. Het programma van Avatros, dat was echt geweldig. Ga ik je zo meteen een klein stukje van laten horen. Maar eerst dan het origineel. Vrouwtje dus, geen rem.

The Script en Superheroes. Ik ga een vrouwtje voor je draaien met geen rem. Nou, ik heb afgelopen week de live versie gezien bij Eva in de show. Het programma van Avatros, dat was echt geweldig. Ga ik je zo meteen een klein stukje van laten horen. Maar eerst dan het origineel. Vrouwtje dus, geen rem.

al draaien we eens al een tijdje Vrouwtje en Geen Rem. Maar vandaag is haar nieuwste album uitgekomen. Kijk je naar mij? Om dat allemaal te vieren, dat heugelijke feit, trad ze afgelopen week live op bij Eva in haar talkshow. Deed ze deze Geen Rem live. En ik dacht echt, wat vet!

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptij filet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
7: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
10: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
11: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
14: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
12: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
15: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
16: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
15: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
16: Ja toch?
15: Kijk op wakkerdier.nl.
17: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's.
19: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is trakteerd.
19: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
21: Nu bij Quantum. 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat?
0: Quantum.
18: Een hele goede middag. Zometeen een extra feestelijke vrijdag Hocus Focus Mix op je radio. Maar nu eerst... het laatste nieuws van 3 uur. Dat krijg je van Michel Koenen. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. De Oranjes die hebben jarenlang niets gedaan... terwijl ze wisten dat er verzet was tegen de slavernij.
23: NOS op 3.
22: Dat staat allemaal in een onderzoek van de Universiteit Leiden... dat vandaag werd gepresenteerd. En ook hebben de mensen van het Koninklijk Huis... eeuwenlang kolonialisme gesteund. En daar hebben ze omgerekend honderden miljoenen euro's mee verdiend. Koning Willem-Alexander noemt die conclusies confronterend. Het Nationaal Slavernijmuseum vindt het belangrijk... dat het onderzoek er nu ligt.
24: Als voorbeeld. Voorbeeld voor hoe je naar je geschiedenis kan kijken. Hoe je dat eerlijk in de ogen kan kijken. Dat is in deze context heel bijzonder... natuurlijk ook omdat het Koninklijk Huis is. Alle Europese landen waren onderdeel van dit verhaal. En er is geen enkel land wat zo eerlijk zegt... we moeten het erover hebben, want dit is onderdeel van onze geschiedenis.
22: De gezagsvoerder die eergisteren op een vlucht naar Tel Aviv werd neergestoken door zijn co-piloot, heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere passagiers konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van de Premier League. Eerder deze week werd duidelijk dat de Engelse topvoetbalclub... meer dan 100 financiële overtredingen heeft begaan. Zou jarenlang met honderden miljoenen euro's zijn gesjoemeld. City zegt dat daar niets van waar is. NS heeft een nieuw wapen in de strijd tegen graffiti op treinen, namelijk de drone. Sinds deze maand vliegen er drones rond op de terreinen waar 's nachts treinen staan opgeslagen. De drones die hebben felle lampen en kunnen scannen of er mensen met spuitbussen rondlopen. En onder de drone hangt ook een geluidsbox.
25: Die spreken dus de onbevoegde toe van de trein moeten verlaten. En die maken hele mooie beelden en foto's van de persoon.
22: En die kunnen zo makkelijker worden opgespoord. Onder meer in Zwitserland werkt deze methode al goed, zegt NS. De treinen die onder de graffiti zitten, die kosten de spoorwegen elk jaar miljoenen euro's. Krijg je nog het weer? Het is een warme en zonnige oktoberdag met amper wind, soms wat wolken. Het is een graad of 20.

0: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
1: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
0: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
1: Ja, toch?
0: Kijk op wakkerdier.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou. Voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
11: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: 3FM.
14: Ja, wat was?
13: Sophie Hielkema.
14: Och, wat een heerlijke mix vandaag. Met erin Delirium en Silence. Ook Lady Gaga is erin te vinden. En Jet van der Steen met Goed Genoeg. En voor nu deze banger van Shawn Mendes.

vind het altijd zo vermoeiend van die vrouwen die dan alles kunnen. Echt alles. Ten eerste, een album op nummer 1 belandt in de albumcharts in Amerika. Adela vliegt ook de hele wereld over om op te treden. Living the fabulous life. En ze kan ook eindelijk een ander talent laten zien. Haar ballerina skills. Ze heeft jaren en jaren vanaf kleins af aan heeft ze aan de bar gehangen. En dan bedoel ik niet waar je een biertje bestelt, maar zo'n groot rek dat altijd gebruikt wordt door ballerina's, waar ze dan aanstaan, weet je wel? Ja, dat heet een bar. Ja, daar kan ik nou ook niks aan doen. Blijf je lekker in de vrijdagse termen, toch? Nieuwe muziek, Adela en Ain't in L.A. En ineens zat ik te denken, omdat ze allebei van die uitgesproken types zijn, zowel in uiterlijk als in muziek, wil ik een voorstel doen bij het management van Adela en het management van Samber, als ze zitten te luisteren. Ja, die moeten toch samen de studio in. Dat zou echt een geweldige combinatie zijn.

dat minstens zo te gek was. Was een optreden in een bar van een high school campus. Somewhere in America. Ik draai binnen een minuutje mijn favoriete liedje van John Summit. In Amerika, echt een icoon in de hitlijsten. In de dance scene is het ook een supergrote naam. Maar ook hij is natuurlijk ergens begonnen. Namelijk op zo'n campus van zo'n middelbare school. En gisteren dacht hij, ik kom daar weer eens terug en ik ga daar een optreden geven. Nou, je hoort amper de muziek, want die scholieren daar die gingen helemaal uit hun plaat. Het is ook wel eens leuk als je een blokuur geschiedenis hebt, weet je wel. Even wat anders.

0: a girl. Ja, shame, I'm just a girl.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Ja, die to-do-lijst van mij, weet je, is geen haar beter. Dus we gaan het over die van jou hebben. Kijk, op die van mij staan ook al dingen. Dat moet al een week gebeuren. Pakketten die dan thuis liggen waarvan je denkt, ja, het moet echt teruggestuurd worden. Het moet retour. Want als ik het dan hou, dan moet ik het ook echt gaan betalen. Daar heeft natuurlijk niemand zin in. De vriezer die is vastgevroren. Eén lade gaat bij mij niet meer open. Nou, daar mag ik ook wel eens wat aan gaan doen. En El Hypocrito vertelt jou dan iedere werkdag dat jij lekker aan de bak moet. Hè? Zo is het dan ook alweer hier op de radio. Dus laat het maar weten. Ik ga zo meteen de Hocus Focus Mix voor je draaien. Dat is dé uitgelezen kans om eindelijk even wat aan te pakken wat al een tijdje in je hoofd zit. Misschien al een paar maanden, een paar weken of sinds vanochtend. Dat maakt mij in principe niet uit. Maar ik weet wel hoe lekker het voelt als je het dan eindelijk...

0: of op de werkvloer. Jeannette die zegt, hoi, ik ga tijdens de Hocus Focus Mix lekker aan de gang met de stofzuiger. Ik stel het al een aantal dagen uit, maar nu blijft er wel heel veel aan de sokken plakken. Jeannette, het is tijd. Heel veel succes met die stofzuiger. En wat jij ook gaat uitvoeren tijdens die mix, laat het even weten in de NPO Luister app. Want als je dat doet, dan weet ik aan wie ik die snoeppot kwijt kan die ik heb klaarstaan. Maar eerst de mix zelf, daar gaan we.
1: De Hocus Focus Mix.

0: Goedemiddag.
1: Wat een rotklus.
0: Behoorlijk.
1: Vreselijk. Ja. Ik denk dat dit misschien wel de stomste klus is die er bestaat in het universum in het huishouden. Toch of niet?
0: Om te doen wel.
1: Ja.
0: Maar als je klaar bent.
1: Ja, dan geeft het ook wel heel veel satisfaction.
0: Oh, heerlijk. Die geur dat is... en de schone badkamer, ja. Dan is het fantastisch. Ja, maar,
1: ja. Nee, daar ben ik met je eens. Wat vind je van je eigen schoonmaakskills?
0: Best wel aardig.
1: Best wel aardig.
0: Ja, de ene keer wat beter dan de andere keer, hè?
1: Ja, soms doe je het even met een Frans slagje, hè? Die ken je ook.
0: Precies.
1: Ja, dat doe ik ook wel eens. Dat ik dan denk, ik poets het eventjes, maar is het echt goed schoon? Ik weet het niet, maar...
0: Nee, voor maar een bloot oog dan, hè? Blinky blink.
1: Ja, ik zit het eventjes te checken in de NPO Luister-app, want je hebt ook een fotootje meegestuurd. Ik zie een toilet, een badkamervloer. En die is aan het shinen als nooit tevoren.
0: Nou, precies, hè?
1: En heeft dat nog een bijzondere reden omdat er iemand langskomt? Of doe je dit echt puur en alleen voor jezelf?
0: Dit doe ik puur voor mij en mijn kinderen, want het moet toch af en toe gebeuren.
1: Ja.
0: En ik heb vandaag een beetje veel energie, dus ik dacht, die kan mooi in die badkamer stoppen.
1: Kijk, dat is
0: dat delirium wat net voorbij kwam. Ik ga vanavond naar een feest waar die waarschijnlijk ook gedraaid wordt, dus ik ben helemaal in de stemming.
1: Kijk eens even, je hebt lekker gedweld en dan vanavond kan je lekker aan de party.
0: Nou, precies.
1: En wat voor party is dat dan, Lonneke?
0: Dat heet Sint-Oni en dat is in het AFAS in Amsterdam.
1: Zo, oké.
0: Ik weet niet of je het kent.
1: Nee, ik ken het niet. Is dat een beetje beuken en zo?
0: Het is, legendarische house nummers die ze daar gaan spelen. Een DJ met visuals en een orkest en dat moet fantastisch zijn.
1: Nou, dat klinkt als uitermate veel vertier. Ik wens jou ontzettend veel plezier. Check in de NPO Luister-app, want je hebt ook een fotootje meegestuurd. Ik zie een toilet, een badkamervloer. En die is aan het shinen als nooit tevoren.
0: Nou, precies, hè?
1: En heeft dat nog een bijzondere reden omdat er iemand langskomt? Of doe je dit echt puur en alleen voor jezelf?
0: Dit doe ik puur voor mij en mijn kinderen, want het moet toch af en toe gebeuren?
1: Ja.
0: En ik heb vandaag een beetje veel energie, dus ik dacht, die kan mooi in die badkamer stoppen.
1: Kijk, dat is
0: dat delirium wat net voorbij kwam. Ik ga vanavond naar een feest waar die waarschijnlijk ook gedraaid wordt, dus ik ben helemaal in de stemming.
1: Kijk eens even, je hebt lekker gedweld en dan vanavond kan je lekker aan de party.
0: Nou, precies.
1: En wat voor party is dat dan, Lonneke?
0: Dat heet Sint-Oni en dat is in het AFAS in Amsterdam.
1: Zo, oké.
0: Ik weet niet of je het kent.
1: Nee, ik ken het niet. Is dat een beetje beuken en zo?
0: Het is, legendarische house nummers die ze daar gaan spelen. Een DJ met visuals en een orkest en dat moet fantastisch zijn.
1: Nou, dat klinkt als uitermate veel vertier. Ik wens jou ontzettend veel plezier vanavond in AFAS. Het dweltje kan je opbergen en je kan hard gaan juichen.

0: de party.
1: Nou, precies.
0: En wat voor party is dat dan, Lonneke?
1: Dat heet Sint-Tony en dat is in het AFAS in Amsterdam.
0: Zo, oké.
1: Ik weet niet of je het kent.
0: Nee, ik ken het niet. Is dat een beetje beuken en zo?
1: Het is, legendarische house nummers die ze daar gaan spelen. Een DJ met visuals en een orkest en dat moet fantastisch zijn.
0: Nou, dat klinkt als uitermate veel vertier. Ik wens jou ontzettend veel plezier vanavond in AFAS. Het dwelsje kan je opbergen en je kan hard gaan juichen, want de snoeppot is van jou!

0: ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
3: Honda, the power of dreams.
4: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
7: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
7: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar, met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
15: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
16: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
17: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: geïnfecteerd.
1: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.

0: Buitenlandse Zaken, Michel Koenen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, het is weer onrustig in Frankrijk. NOS op 3. Want in verschillende steden lopen al de hele dag studentenprotesten uit de hand. Ook in de hoofdstad Parijs, zegt correspondent Saskia Houtaan.
2: We hebben meerdere scholen gezien waar vandaag nog flink is gereld. Waar schoolpoorten en fietsen en prullenbakken in brand zijn gezet. En ook elders in Frankrijk is het op sommige plekken echt wel goed raak.
1: Uit voorzorg voor nieuwe rellen waren vandaag zo'n 400 scholen in Frankrijk dicht. De studenten die zijn de slechte staat van het onderwijs zat. Ze zijn de klassen overvol, de gebouwen vervallen. En ook zijn er veel te weinig leraren. Vapen wordt in de toekomst een stuk duurder. Het kabinet is van plan er accijnzen op in te voeren. Bovenop de 21% BTW die je nu al over vapes en navullingen betaalt. Staatssecretaris Ehrenburg hoopt dat vooral jongeren zo minder gaan vapen.
3: Nou, wat het uiteindelijk op gaat leveren is natuurlijk dat je gewoon straks als consument ziet dat een vape en een e-sigaret fors duurder wordt. En waarvan ik dan denk dat als mensen dat zien, dat ze nog eens twee keer nadenken of ze hun geld aan deze ongezonde troep uit willen geven.
1: En voorlopig kun je nog wel relatief goedkoop blijven vapen. De accijns die gaat pas over ruim 2 jaar in. En 26 basisscholen in Rotterdam die krijgen naast taal en rekenen bijzondere vakken als koken, timmeren en tuinieren. Het doel van het initiatief is om kinderen meer zelfvertrouwen te geven en ervoor te zorgen dat ze met plezier naar school gaan. De kinderen die zijn er maar wat blij mee.
4: Je krijgt meer zelfvertrouwen. Van staf, je weet niet hoe je moet koken. Ja, dan leer je het hier ook.
5: Je leert ook heel veel andere vaardigheden wat je ook nodig hebt in het leven.
6: Vooral echt leuke lessen. Dus ja, ze inspireren ze kinderen.
1: Het initiatief in Rotterdam wordt elk jaar groter en er is al een duurzaamheidsprijs mee gewonnen. Krijg je nog het weer? Het is een warme en zonnige oktoberdag met amper wind en soms wat wolken. Het is een graad of 20.
0: Dankjewel. We zullen even kijken hoe het op de weg is. De AIWB verkeersinformatie. Robot Rob, de digitale versie van mijzelf. Waar staat het vast?
7: A12 van Zevenaar naar knooppunt Grijshoort. Veiligheidsmaatregelen houden je 30 minuten bezig, want het is daar dicht. A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Je staat tussen knooppunt Deil en Hardingsveld Giessendam voor 71 minuten vast door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A27 van Gorkum naar knooppunt Rijnsweert. Door een ongeluk sta je 25 minuten stil en het is dicht. Omrijden via de A2, A9 en A1 richting Almere. A50 van Oss richting Arnhem, van knooppunt Valburg naar knooppunt Grijshoort. Daar sta je 51 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
8: Zometeen na de reclame. De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
9: Ster. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
14: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
18: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
19: Fans van voordeel.
11: Aldi.
20: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
19: Fans van voordeel.
11: Aldi.
21: Het nu volgende programma is niet bedoeld voor mensen met een kort lontje.

lichting astronauten is in een Amerikaanse recordtijd aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. De reis duurde slechts 8 uur. 8 uur om mensen de ruimte in te schieten. Ik heb gisteren 3 kwartier lopen kutten om een hoeslaken om een matras te krijgen.

0: die man die op het liedje hoort zingen, dat is Romanthony, een Amerikaanse gospelzanger. Hij heeft het er speciaal hiervoor ingezongen, werd hij helemaal zo geautotuned en zo. Die was niet gewend om zoveel geld te verdienen met muziek. Dus toen hij zag hoeveel geld hij verdiende met deze One More Time, is hij naar het platenlabel gestapt met de vraag: kunnen jullie misschien minder betalen? Anders ben ik bang dat ik onverstandige dingen ga kopen. Uiteindelijk zijn ze dus, ja, dit is echt niet normaal, zijn ze uitgekomen op $10,000 per maand. Want ja, daar hou je natuurlijk echt geen geld meer over voor onverstandige dingen. Dat is toch een heel raar verhaal, Robin van de Broek.
1: Ja, dit is
0: een
1: heel gek verhaal.
0: En die je ook zegt, nou ja, doe dan maar 10.000. Dat zullen ze bij platenlabel ook wel hebben gedacht. Van, oké, One More Time, Love Hard.

0: is zo met je voet een beetje hupsen. En dan met die andere, met het andere been, je knie steeds optrekken. Terwijl je dat hupsje doet. En dan een soort pepermolenbeweging met je hand. En dan met je schouders ook nog heen en weer wiegen. En dat dan in je keuken.
1: Wat ben jij nou aan het doen?
0: Het is een dansje wat ik voorbij zie komen al 3-4 dagen op TikTok en op Instagram. Ik kan gewoon niet meer scrollen. Het zijn mensen die daar heel raar uitzien. Die gekke jassen aan hebben, gekke ponies, gekke kapsels. En er zit ook een heel raar Frans liedje onder.

0: vast even aan het opzoeken. Het is een oud Frans liedje van Patrick Sébastien. Een petit piepe, hoera. Dat betekent een klein pijpje voor het slapen gaan. Of een klein pijpje in de slaapkamer. En dat zou je natuurlijk dubbelzinnig kunnen opvatten. Ik weet allemaal niet waar het vandaan komt. En wat er erger is, Robin, van de productie.
1: Nou?
0: Na 4 keer zag ik pas dat het de AI was. Dus het einde is bereikt. Ik ben zelf videomaker ook. Ik ben editor. Ik ben al sinds dat ik 16 ben ik met beeld bezig. En ik kan het gewoon niet meer zien. Maar het einde is bereikt. Ik kan niet meer zien of het nep is of niet.
1: Maar hoe frustrerend is het? En dan dat je dit dus continu nog blijft krijgen?
0: Ja. Er is een account, die heeft 4 filmpjes gemaakt. En die heeft 600.000 volgers. Wow. Miljoenen dingen, miljoenen views. Er zijn 6 video's op het kanaal. En eentje daarvan doet hij dus dit dansje.

0: ben blij dat ik het nu ook bij meerdere mensen heb kunnen droppen. Ik hoop dat jullie er allemaal heel veel last van hebben. Ik ben er niet alleen.
1: Ik kende dit nog niet, dus dank je wel hiervoor.
0: Ja, alsjeblieft. Zo. Ik hoop dat ik er nou vanaf ben. Dua Lipa is hier.

0: Drie platen waar ik niet doorheen ging praten. Sigma, Nobody to Love. Fontaine Zee, de nieuwe, heet Marianne. En Dua Lipa daarvoor nog. Dance the Night. Oh, is het alweer zo laat?
1: Hij leest voor jou de files op Robot Rob.
0: Het is de digitale versie van mezelf, de AIWB verkeersinformatie. Robot Rob, waar staat het vast? A12 Utrecht richting Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Grijshoort. Met de rechterrijstrook dicht door opruimwerkzaamheden. 34 minuten. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoort. 57 minuten. A27 Gorkum richting Utrecht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Rijnsweerd. Door een ongeluk 29 minuten. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoort. 73 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Zo, 73 minuten file. Sterk als je erin staat. Doen wij gewoon lekker de rest.
2: NOS op 3.
0: Michel Koenen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat is het nieuws?
3: Nou, 3 jaar lang werd er door tientallen onderzoekers aan gewerkt en vandaag werden de uitkomsten gepresenteerd. De rol van het Koninklijk Huis en het koloniale verleden. De onderzoeksresultaten die waren niet mals, zegt de koning.
4: Uw bevindingen zijn onverbloemd en indringend.
3: Aan de kolonies werd zeker €500 miljoen verdiend door het Koningshuis. Mm. Vooral aan Nederlands-Indië hielden de Oranjes veel geld over. En de koning, kun je misschien nog wel herinneren, bood eerder al excuses aan in Indonesië voor alle jaren van Nederlandse bezetting en uitbuiting.
5: I would like to express my and repeat regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years.
0: Wat een spreker is die man, hè?
3: Ja, het gaat in het Nederlands beter dan het Engels, ja, constateren wij.
0: Maar goed, het gaat om de boodschap in dit geval.
3: Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Deze week gingen 500 dood die in het park waren uitgelaten en daarop werden waarschuwingsborden neergezet. De honden die hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten.
0: Oh.
3: En vanavond om 19:15 is het precies 75 jaar geleden dat de eerste tv-uitzending was in Nederland. Het was een proef volgens de KRO.
6: Dat wil zeggen dat men dus van ons in deze periode niet volmaakt geslaagde programma's mag en dus ook niet moet verwachten.
3: Een beetje de verwachtingen temperen,
0: ja,
3: deed hij.
0: Ja, ja, ja.
3: Waarom, denk je dan? Nou, eigenlijk zat de KRO, de katholieke omroep, er helemaal niet op te wachten op dat tv. Die wilden het gewoon bij radio houden.
7: We hebben te strijden tegen de boze geesten in de lucht. Van daaruit worden dwaling, ongeloof, verkeerde zedelijke opvatting uw huizen binnengevoerd.
0: Ja, ze dachten echt, dit is natuurlijk ook het apparaat van de hel, van de duivel.
3: Het is een beetje, die zagen SBS al een beetje aankomen, toch?
0: Ja, nou ja, daar kan ik dan weer niet zo over. want het is precies 75 jaar geleden vanavond, ja. 2 oktober was, ja, dat dan.
3: Je moest er ook echt goed voor gaan zitten. Ja. Het duurde maar 2 uur in totaal. En er waren grofweg maar zo'n 500 gezinnen in Nederland die überhaupt zo'n beeldbuis hadden.
0: En nu heb je dan helemaal, ja, hoeveel zenders hebben we nu wel niet? In ieder land wel 100.000.
3: Je kunt blijven zappen. En tv doen we natuurlijk nog maar amper. Het is alleen maar streamingsdienst.
0: Ja, ja, lineaire tv, kijk jij het?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Heb je een abonnement?
3: Of zo. Ik heb nog wel een abonnement, NLC, dus heb je alles een beetje, zeg,
0: ja,
3: maar.
0: Oh ja.
3: Maar nee, betrekkelijk weinig.
0: Maar je hebt geen fysieke tv-aanbiederkast thuis?
3: Wel, maar eigenlijk maak ik er amper gebruik,
0: ja,
3: van.
0: Ja, nee, grappig
3: alles,
0: is dat, hè?
3: Het gaat gewoon lekker via zo'n streamingkastje.
0: Ja, ja, ja, ja, 75 jaar tv. Nou ja, video dan maar. Laten we het daar dan maar bij houden. Dat blijft altijd overeind. Vandaag in de show ook Vince Stick is hier, want die gaat een enorm video-ding, online gaming-ding doen met Minecraft. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen met begrijpen, maar hij gaat het ons allemaal uitleggen. Heb je dan ook nog het weekendweerbericht?
3: Zeker, het is oktober, maar het voelt als augustus. Er staat amper winter, is volop zon en het is een graad of 20. En ook het weekend nog warm, droog en zonnig na zomerweer. En terwijl het gewoon herfst is, weet je wel.
0: Ja, lekker. Michel, dankjewel. Ella Langley is hier, de

0: Vuurwerkshow met Rob van de Radio.
1: Ja, die jongen doet dat wel aardig.
2: Ja.
1: Met een blote billenhoofd.
2: Ja. Ja. Ja.
3: Die Rob Jansen.
4: Doet hij aan
1: steengril. Ja. 3.
0: FM.

0: Deze is voor iedereen die op de fiets zit.
1: De trapper van de week.
0: Of in de auto om het gaspedaal lekker in te trappen. Richting het weekend. Ik weet niet waar je naartoe gaat. Ik weet niet wat je gaat doen, maar maak er wat moois van. En

0: fijne. En ik wist niet dat het alweer 2018 was dat hij hem deed. Maar daarna heeft hij eigenlijk geen seconde meer stilgezeten. Toert de hele wereld over, heeft ondertussen ook een gezin. Maakt ook een nieuwe house tracks en blijft maar aan de gang. En zijn nieuwste die gaat over het heerlijke leventje dat hij nu heeft. What a Life heet die nieuwe van Fisher dus. Samen met Florence Armand, die staat op de vocalen. Ik heb hem gehoord, het is fantastisch om lekker door te trappen als je nog echt even door moet. Dus daarom is What a Life van Fisher deze week.
1: De trapper

0: ik heb nog niet te veel gezegd. Het gaat voorlopig gewoon niet meer uit je hoofd. Fisher en op de vocale Florence Armand. En What a Life, What a Life. Blijft gewoon lekker zo een beetje in je hoofd dartelen. De nieuwe van Fisher is de nieuwe trapper van de week. Je vindt ze allemaal terug via 3fm.nl/trapper. Kom je in de Spotify-lijst.
1: De trapper van de week.
0: Zometeen een twee categorieën spel. Eerst Pommelien Thijs. Is naar het strand geweest vandaag.

0: In het kader van de door de overheid ingestelde cultuurregels volgt nu een verplicht stukje kleinkunstbeleving.
1: Ze was een lief jong meisje, niet schuchter nog brutaal. Steeds vrolijk als een seisje en reuze muzikaal. Zodra zij 2-3 tellen alleen gelaten werd, dan zong zij die forelle, forelle van Schubert. Bis, dan zong zij die forelle, forelle van Schubert.
0: Was een door de overheid verplicht gesteld stukje kleinkunstbeleving.

0: heerlijke muziek om het weekend mee te beginnen, zegt Richard. Dat klopt ook. Just Stay, Jack Style en John. En Turn the Lights Off. En Pommelien Thijs was er ook.
1: Het twee-categorieën spel.
2: Met Rob van de Radio.
0: En in de studio Robin van de productie. Hallo, kun je even een slinger geven aan het rad van het twee-categorieën spel?
3: Komt-ie aan!
0: Kijk, zo, daar draait hij. En als we tot stilstand, als hij tot stilstand komt, moet ik zeggen, dan komen we erachter welke twee categorieën we verbouwen tot een woordspeling, een grapje. Gewoon om even de hersens te kaken en om leuke prijzen te winnen. Wat is het geworden vandaag?
4: Het is vandaag geworden tv-programma's en dieren.
0: Oh, dat is ook toevallig, omdat het dan vandaag 75 jaar tv is. Maar dat kun je natuurlijk niet weten van tevoren met het rad.
4: Nee, dat is gewoon het rad bepaald.
0: Nou, wat leuk. TV-programma's en dieren. In je hoofd gooi je die tot elkaar. Die meng je een beetje met elkaar. En dan maak je er een soort gebakje van. En dat stuur je dan via de NPO Luister-app. Klik je op 3FM, spraakwolkje. En doe je 3 keer de flikvlak achterover. En dan kom je zo hier in de studio uit. Dan kiezen wij de winnaar. Dan win je stickers van de Vrijdag Vuurwerk Show. En een greep uit een grabbelton van 3FM. TV-programma's en dieren. Oh, hadden we nou bedacht om het wel of niet met dat nieuwe geluidje te doen?
4: Het nieuwe geluidje?
0: Het nieuwe geluidje.
4: Oh, dit is...
0: Wat was er vorige keer ook weer uitgekomen? Ik weet het niet meer.
4: Volgens mij niet. We hebben dit in de podcast van dit programma ook besproken.
0: Oh ja? Ja, iedere maandag om 1 uur een nieuwe aflevering.
4: Volgens mij was de conclusie, laten we het niet doen, want het was een heel lang geluidje.
0: Oh ja, dat is waar, ja. Ja, nou heb ik hem al klaarstaan.
4: Ja.
0: TV-programma's en dieren. Eend vandaag. Ik vind het nou al lang.
4: Ja, ja, dat zei ik toch.
0: Ja, dan moet hij nog 3 keer. Ja. Okay. TV-programma's en dieren.
4: De merel draait door.
0: De merel draait door.
4: De merel draait door.
0: Televisieprogramma's en dieren komen door via de NPO Luister-app. Dan ga ik voor... Goede tijger, slechte tijger.

0: vloerkleed.nl. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido. Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbers.nl.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
3: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij iWis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
13: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
14: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
15: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Nu niet 1, maar 2 merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
15: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
16: Nu 2 merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
17: Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
18: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
19: Goedemiddag, zometeen het tweede deel van de Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. Hi, met Rob van de Radio. We spelen het 2-categorie spel met televisieprogramma's en dieren. Je kunt nog steeds meedoen via de NPO Luister-app. Televisieprogramma's en dieren. En Erik stuurt Hert van Nederland.

0: is!
1: Appio, luister. Wat was er mis met de app van 3FM? Kan er dan nooit eens een keer eens hetzelfde blijven?
0: Nee!
1: Oké.
2: Okay. 3FM.
3: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.

0: zaken zijn er ook nog. Michel Koenen, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, de inflatie slaat toe in de schoolkantine.
2: Ik heb hier een pistoletje met een beetje tonijnsla, komkommer en sla voor €2,10. Ja, dat vind ik niet normaal.
1: NOS op 3. NOS Stories die heeft er onderzoek naar gedaan. Dat hoor je straks. Eerst dit. Het kabinet gaat niet opnieuw geld uittrekken voor herstelbetalingen in verband met het koloniale verleden. Vandaag bleek uit een onderzoek dat het Nederlandse Koningshuis daar honderden jaren lang zeker een 500 miljard mee heeft verdiend. Onder meer met de slavenhandel. Eerder bood koning Willem-Alexander daar al excuses voor aan. En toen werd er ook al geld uitgetrokken, zegt premier Jette.
3: We zijn natuurlijk al langer ook bezig met een aantal trajecten om voortdurend met verschillende gemeenschappen in Nederland, Caribisch Nederland, Suriname, te blijven praten over die koloniale geschiedenis. Het Slavernijmuseum dat in Amsterdam gaat worden geopend, maar ook heel veel mooie maatschappelijke en culturele initiatieven over de hele wereld die allemaal kunnen bijdragen aan goede verzoening en afsluiting die we toch samen moeten doorleven.
1: Voetbalclub Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van de Premier League. Eerder deze week werd duidelijk dat de Engelse topclub meer dan 100 financiële overtredingen heeft begaan. Zou jarenlang met honderden miljoenen euro's zijn gesjoemeld. De club zegt daar klopt helemaal niks van. Maar volgens correspondent Arjen van der Horst zijn veel andere clubs heel boos op City.
4: Zoals een van de clubs het omschreef, Man City behaalde deze successen met financiële doping. Want mede door die illegale schijncontracten had ze City bijna een miljard euro meer te besteden aan spelers dan als ze wel de financiële regels gevolgd hadden. Al deze clubs hebben nu advocaten in de arm genomen om te kijken of ze bijvoorbeeld schadevergoeding gaan eisen.
1: Zijn schoolkantines te duur? Nou, veel scholieren die vinden van wel, al is de kwaliteit in de kantine wel oké.
5: Ik vind de broodjes wel echt erg lekker.
6: Lekker.
5: En wat vind je van de prijzen?
6: Duur.
2: Ja, een beetje zonde van mijn geld. Ik heb hier een pistoletje met een beetje tonijnsla, komkommer en sla voor €2,10. Ja, dat vind ik niet normaal.
6: Ik mag hier niet echt een broodje kopen, dan wordt mijn moeder boos. Nu mag ik maar 1 keer per week wat kopen, anders blokkeren ze mijn pinpas.
1: NOS Stories onderzocht het met een vragenlijst die zo'n 10.000 leerlingen hebben ingevuld. Nou, daaruit blijkt dat duizenden middelbare scholieren een schoolkantine te duur vinden. De jongeren die vonden het eigenlijk al altijd prijzig, maar merken dat de prijzen door de inflatie wel extreem duur zijn nu. Krijg je nog het weer? Het is een warme en zonnige oktoberdag met amper wind, soms wat wolken. Het is een graad of 20.
0: Michel, dankjewel. Even kijken hoe het op de weg is. De AIWB verkeersinformatie. De digitale versie van mezelf, Robot Rob. Waar staat het vast? A12 Utrecht richting Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Grijsoord staat een file door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar het duurt nog 22 minuten. A12 Duitse grens richting Utrecht. Van Zevenaar tot knooppunt Waterberg ben je 46 minuten onderweg door opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A27 Gorkum richting Utrecht tussen Hagenstein en knooppunt Rijnsweert zorgt een ongeluk voor een stop van 31 minuten. Richting Almere omrijden via A2 naar Amsterdam. Dan A9 en A1. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Grijsoord staat een file van 36 minuten. A348 Doesburg richting Arnhem. Van Reden tot knooppunt Velperbroek ben je 55 minuten kwijt. En 325 Duitse grens richting knooppunt Velperbroek tussen Lent en Westervoort heb je 44 minuten nodig. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
7: Zometeen na de reclame. De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
8: Ster. Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
10: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
16: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
18: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
19: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
20: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteert.
19: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Van de radio.
0: Hallo, goedemiddag. Als Martin Garrix aan zijn muziek werkt, dan vergeet hij te eten. Het is inmiddels zo erg.

0: Martin Garrix.
1: I love this feeling.
0: Ed Sheeran.
1: So rewind, repeat it.
0: And repeat it.
2: Het twee categorieën spel.
3: Met Rob van de Radio.
0: En in de studio Robin van de productie. Hallo.
4: Hallo.
0: Het is een bomvolle show. Vince Stick komt naar de studio.
4: Zeker.
0: Voor sommige mensen nog bekend als cameraman Vince. Maar die heeft een hele andere afslag genomen. Samen met
4: Duncan Massink.
0: En we gaan zo meteen ook nog bellen in het kader van het weekend van de week over het weekend van de wetenschap. Maar nu eerst. Televisieprogramma's en dieren. Dat zijn de twee categorieën van de twee categorieën spel. Er zijn wat foute inzendingen binnengekomen.
4: Oei.
0: Ja. Daar wil ik normaal nooit te lang bij stilstaan. Zo heel vaak komen er ook niet zo vaak fouten binnen.
4: Nee.
0: Maar nu wel. En het is niet om mensen dit dan terecht te wijzen, maar ik denk toch, ja, als er een spel is, dan kun je het ook fout hebben natuurlijk. Dus twee programma's en dieren. Als het bijvoorbeeld bekend Nederlanders is en dieren, dan is Paul de Leeuw, bijvoorbeeld als voorbeeld altijd, is fout. Want er is al iets, er bestaat al. Dus Erik de Voorthuizen, tv-programma's en dieren, de lama's. Ja, dat is natuurlijk, ik begrijp het, dat is goed meegedacht, dankjewel. Maar dat bestaat, dat bestaat al. Er is al een dier. Roosmarijn, of dat is al een tv-programma met een dier, snap je? Roosmarijn die stuurt televisieprogramma's en dieren. Pauw en Witteman. Ja. Nog bedankt voor het meedoen. Volgende keer meer succes. De eervolle vermeldingen dan voordat we naar de winnaar gaan. Televisieprogramma's en dieren. Damir, die zegt... Casa di bo, no bo. Ja, dat is goed.
4: Thijs Wijnen komt met 1 tegen honden.
0: 1 tegen honden. Ja, heel goed. Televisieprogramma's en dieren. Ashley, puppy langkous.
4: Goed. Louis de Blok, 9 jaar oud, komt met het NOS... Jeugdjournaligator.
0: Jongen. Wat goed zeg, Louis. Dankjewel. Televisieprogramma's en dieren. Timo. Willems. Flamlingo. Heel goed, dankjewel, Timo.
4: Wilco komt met Wagyu Wagyu.
0: Wakku wakku. Ja, wat is Wagyu ook alweer?
4: Dat is van dat hele dure biefstuk of zo.
0: Oh, dus ja.
4: Van die dieren die echt speciaal helemaal gevoed worden op een bepaalde manier.
0: Is dat Chinees rund? Japans rund?
4: Wagyu steak.
0: Japans runderjas. Ja, klopt ja. Wat grappig zeg. En dan hebben we nog televisieprogramma's en dieren. Lars van der Weijden, de hondgenoten. Maar er kan er maar één de grappig zijn. Dat is vandaag Sophie, 30 jaar, uit Elsendorp.
5: Goedemiddag.
0: Televisieprogramma's en dieren.
5: Temptation Eland.
0: Temptation Eland. Prezen bij de grammaton van 3FM. Robin zit er met zijn hand in. Als je hoort, als je stop zegt, dan haalt hij voor jou een prachtige prijs uit.
5: Stop.
0: Oh, meteen al. Kijk. Jij krijgt de stickers van de Vrijdag Vuurwerkshow. En... Stop! Alles gaat mis. En?
4: Handmade 40 crystal soil pearl shape.
0: Wat?
4: Ik heb geen idee.
5: Geweldig!
4: Water,
5: ik ga
4: water
5: kralen. Dus dit komt goed.
0: Kijk hoor. Handmade 4D crystal soil pearl shape. Is a soil for growing all indoor plants. Wat is dit joh? Het zijn balletjes en die worden. Oh, op de achterkant staat als je de balletjes. Als je, hele kleine plastic balletjes. Als je er water bij doet, dan wordt het groter.
5: En dan nou, klinkt dan, goed.
0: En soil is toch. Wat is dat? Soil is toch om planten in te doen?
4: Ja, dat is gewoon een soort mest, toch?
0: Je krijgt handmade 4D crystal soil pearl shape 10 gram. Wat ga je ermee doen?
5: Vanavond cadeau geven.
0: Aan wie?
5: Aan Ronald.
0: Oké, Ronald. Ken jij Ronald ook of niet? Hallo?
5: Ja?
0: Of je Ronald zelf ook kent?
5: Ja, zeker.
0: Oh, wat toch? Nee, dat is fijn. Dankjewel, Sophie. Fijn weekend.

het online. Ze gaan na 25 jaar weer optreden. De makers van dit prachtige liedje uit 1990. Met een hele fijne boodschap die ik altijd heb onthouden. Doe het en voor de show. Maar doe alles, alles, alles wat je doet. Met hart en ziel.

0: 25 over 5 als je haast hebt. 9 voor half 6. Rob van de Radio hier in de Vrijdag Vuurwerk Show. De Trucker naar Kees daarvoor. Met hart en ziel komen ze terug. Na 25 jaar gaan ze weer optreden. Ja, ik vind het gewoon een hele fijne, fijn, lekker liedje. Er is een gast die elke dag een feitje vertelt op het internet. En zometeen is hij ook nog op de radio. Die hoor je zometeen hier. En hallo met Rob.
1: Met Jarno spreek je. Hoi Rob.
0: Jarno, wat kan ik voor je doen?
1: Ja, ontzettend graag die mee reed. Absoluut, wat een knaller. 3FM. Mee gaat dit.

0: The Wedding. Uit Amerika komt ze, heeft het nogal geïnspireerd op ABBA. Ja, dat had ik wel gehoord. Moet je tegenwoordig mee oppassen, hè? Free dikke pants.
1: 3FM.
2: De Vrijdag Vuurwerkshow. Met Rob van de Radio.
0: In het kader van het weekend van de week bel ik iedere week met iemand die dit weekend iets bijzonders gaat doen of beleven. En dit weekend openen meer dan 300 organisaties in heel Nederland hun deuren tijdens het weekend van de wetenschap. En Koen van de Jacht die maakte online video's als Feitje Dagelijks. En die is een van die ambassadeurs van het weekend. Koen, goedemiddag.
3: Hoi Rob.
0: Wat is er zo mooi in de wetenschap?
3: Ja, wetenschap vind ik prachtig om allemaal nieuwe dingen te leren. En ook zo fijn dat er zoveel te doen is, ook dit weekend waar je allemaal naartoe kan, om hoe breed wetenschap nou eigenlijk is.
0: Zaterdag en zondag is dus het weekend van de wetenschap. Wat kunnen we daar beleven?
3: Heel veel. Dus door heel Nederland is er van alles te doen. Er zijn honderden locaties waar je gewoon naar binnen kunt lopen om eventjes wat te zien wat er aan de hand is of wat er gebeurt.
0: En morgen ben jij zelf ook onderdeel van dit hele weekend, hè?
3: Ja, morgen zaterdag sta ik in Tyler's Museum in Haarlem. Live shows te doen. Dus ga ik live een half uurtje feitjes stellen, 2 keer. 1 keer om 1 uur en 1 keer om 3 uur.
0: Ga je gewoon feitjes vertellen?
3: Ja. Mocht er iemand in de buurt zijn van Haarlem, kom even lekker kijken. 1 keertje om 1 uur en 1 keertje om 3 uur.
0: Ja, in het Tyler's Museum.
3: Ja.
0: Koen van de Jacht, ik heb de telefoon. Hij is ambassadeur van het weekend van de wetenschap. Maar we kennen je ook van je Instagram en TikTok-account, @feitjedagelijks. Wat is het feitje van vandaag, van 2 oktober?
3: Ja, wat ik een heel leuk feitje vind over Nederland is dat wij het eerste land waren met die 3-kleurenvlag zoals we hem kennen. Dus wij hebben rood, wit, blauw.
0: Ja.
3: Duitsland heeft natuurlijk 3 kleuren. België, Frankrijk, Rusland, Italië, noem maar op. En dat is allemaal begonnen eigenlijk bij ons. Wij zijn het eerste land geweest die zo'n vlag had gestandaardiseerd, genormaliseerd.
0: Ja, en dat zijn feitjes die jij gewoon weet. En of hebt een keer hebt gehoord en die knal je dan gewoon online. En dat is gewoon, heel veel mensen zien dat.
3: Ja, online. Ik heb ook recent een boek geschreven die volgende week uitkomt.
0: Okay.
3: Waarom hebben we de zebra niet getemd? En andere dingen die in tweestands googelt. Die is van de volgende week ook beschikbaar.
0: Dit weekend dus. Meer dan 300 organisaties in Nederland die openen de deuren tijdens het weekend van de wetenschappen. Koen van de Jacht die maakte daar zijn debuut als live feitjesverteller.
3: Waarom niet? Debuut. Kom kijken.
0: Maar hoe ziet dat eruit dan? Dan kom je op en zeg je goeiedag en dan ga je gewoon 30 minuten alleen maar feitjes knallen.
3: Ja, weet je wat het is? Ik heb inmiddels over zoveel verschillende onderwerpen feitjes, video's gemaakt. En ik weet inmiddels daardoor, ik heb zoveel geleerd in de tussentijd, dat je heel makkelijk van het ene feitje, als je daarover vertelt, oh, dat doet me denken aan dit. En zo door kan gaan in wat anders.
0: Ja, we maken een podcast iedere maandag, dat is dit eigenlijk ook. Dit is gewoon het gaat.
3: Ja. Van wat ik net vertelde, dat de eerste waren.
0: Ja.
3: Peter de Grote, dat was een Russische tsaar, die vond dat super vet. Dus die heeft de vlag eigenlijk overgenomen. Ja, met een kleine tweak. Die heeft namelijk Grote aan de onderkant gezet. En die heeft nog wel heel veel meer invloeden uit Nederland getrokken. Sint-Petersburg bijvoorbeeld als stad, die is een beetje als model van Amsterdam gemaakt en gebouwd.
0: Het is niet normaal. Koen, het blijft doorgaan. Het is een eindeloze, never-ending story aan weetjes. En dat tijdens het weekend van de wetenschap. Wat er aankomt, we gaan het zien. Je kunt onder andere bij het KNMI langs. De campus Friesland in Leeuwarden stelt de deuren open. Amsterdam Science Park. Jij staat er zelf in het Tyler's Museum. Lauwers Oog kun je meekijken bij de ontleding van een zeehond. Het is echt waar. Dat gaat allemaal dit weekend gebeuren. Ja. En Koen van de Jacht is daar dus de ambassadeur voor. Koen, ik ga snel voor je staan voordat je ons nog allemaal weetjes om de oren slaat.

0: dit jaar één keer dus ook aan jou. Heel veel plezier dit weekend.
1: Dankjewel.
0: En wat zou je nog tegen iedereen willen zeggen die nu luistert?
1: Bij zijn is meemaken.

0: Er zijn nu al mensen naar de studio te appen dat ze Vince Stikker voor de camera voorbij zien springen. Samen hier met Duncan Massing, ze gaan alles vertellen over een evenement waar ik helemaal niks van begrijp. Maar dat komt zometeen.
1: Ja, je robot, robot, Rob. Hij leest voor jou de files op. Robot Rob.
0: Eerst naar de digitale versie van mijzelf, de AIWB verkeersinformatie. Robot Rob, waar staat het vast? A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen. 19 kilometer met een oponthoud van 41 minuten. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Born en knooppunt Kerensheide. 7 kilometer vanwege een ongeval met de linkerrijstrook dicht. 32 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. 8 kilometer door een ongeluk met de rechterrijstrook dicht. 30 minuten. A348 Doesburg richting Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek. 2 kilometer met een vol uur hinder van 61 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Sterk als je in de file staat. Blijf lekker luisteren. Dan doen wij gewoon de rest vandaag. Michel
2: Koenen,
0: goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is het nieuws?
2: Wisselende reacties op het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. De meeste die zijn positief, maar er zijn ook kritische geluiden. Zo zou er te weinig aandacht zijn voor bijvoorbeeld inheemse tot slaafgemaakte in Suriname en het Caribisch gebied. Ook vandaag waren er weer protesten in Wallonië en Frankrijk tegen de slechte staat van het onderwijs. De hevigste protesten die zijn in Frankrijk al dagenlang. En ook buiten de hoofdstad Parijs was het onrustig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: In Belfort, in het oosten van het land, is vanochtend een agent in burger zwaar mishandeld bij de protesten. Bij Nice, in het zuiden van het land, is het onrustig. Nou ja, noem maar op. Op veel plekken gebeurt er nu toch best wel veel nog.
2: In Luik in België werden agenten bekogeld met stenen.
0: Sorry, ik had even heel snel door jullie berichten ingekeken. Dat het al gaat over Frankrijk. Doe er even leuk muziekje onder. Maar dat is niet heel erg gepast.
2: Er werd met meer dan stokbroden geslagen.
0: Sorry daarvoor.
2: Jaantje uit Breda dan nog even, want die is boos op de gemeente. Al 15 jaar strijdt ze voor woonwagenstandplaatsen voor haar familie. Ja. Nou, de hoop was gevestigd op een plek in een nieuwbouwwijk. Nou, de gemeente kwam wel met een aanbod, maar tot haar stomme verbazing was dat alleen 10 stenen sociale huurwoningen. Ja, dat is niet wat ze wil.
4: Ik voel me gediscrimineerd, ik ben om de tuin geleid, ze hebben gelogen tegen me. Nou, word ik onder druk gezet, daar hou ik ook niet van. Dat nog met lege handen, ja, met een stapeltje papieren. Daarom heet het ook gemeente. Dan laat je de T en de E weg en blijft alleen het woordje gemeen over. Zo denk ik over de gemeente.
2: Heeft Jaantje er over nagedacht? Ja, dat is stevige taal. Als Breda nou niet met een ander voorstel komt, dan overweegt Jaantje naar de rechter te stappen.
0: Ja, als er nog nieuws is, dan hou je ons op de hoogte, hè?
2: Zeker, zeker, zeker. Breaking news, loop ik binnen.
0: Nou, inderdaad. En wat is het weekendweerbericht?
2: Nou, vanavond en vannacht kans op wat nevel of mist. En ook het weekend wordt het weer gewoon lekker nazomerweer in oktober. Zon en wolken bij een graad of 20. Ja, en even vooruitblikken nog. Maandag en dinsdag nog iets warmer.
0: Nog warmer?
2: Ja.
0: Het is wel op die gedachte geweest dan.
2: Ja, dik oktober dan dus. En daarna is het wel echt een beetje herfst.
0: Ja, dat zeg je nu.
2: Ja.
0: Dan moet ik weer de korte broek uit de kast halen.
2: Heb je hem überhaupt al opgeborgen dan?
0: Nee, ik heb hem nu aan.

0: komende zondag begint het vierde seizoen van de Minecraft Creator SMP Hardcore. Groot online evenement met 90 Nederlandstalige gaming creators. Vince, wat moet je nou al lachen?
1: Nou ja, ik vind dat je het heel goed doet.
0: Dankjewel. Dit is het fragmentje van vorig jaar.

0: twee van de mensen die meedoen. Duncan Massik en Vince Stick. Voor mensen die vaker naar mijn shows hebben gekeken, is Vince misschien wel een bekende. Op vrijdagavond was je nog cameraman.
1: Ja. Ja,
0: en nu
1: ja.
0: heb je gewoon een manager.
1: Nou, dat is eigenlijk toen begonnen, hè?
0: Ja. Toen zei jij, ik moet soms wat eerder weg. Zei jij, dat gaat over 4 jaar, 5 jaar geleden.
1: Ja.
0: En want ik moet streamen. Zeiden we allemaal, haha, je moet streamen.
1: Nou ja, toen was het ook haha, want ik had toen 3 kijkers of
0: precies.
1: zo.
0: Precies. En nu heb je een manager.
1: Ja.
0: En nu sponsorsamenwerkingen.
1: Ja.
0: Met merken en gebogen schermen en dingen weggeven.
1: Ja. Ja. Nee, ja, het is wat groter geworden dan dat andere mensen dachten dat het ging worden.
0: En als je denkt, wat is dat streamen dan over zoiets?
2: Wel grappig dat het harde praten een delay heeft. Ik hoor het eerst in het echt en een paar seconden later pas op stream. Groeten aan je overbuurman.
1: Je heet toch geen Thomas?
2: Ik ben je naam vergeten.
0: Maar jij maakt eigenlijk gewoon een radioshow zonder de muziek. En dan stream je dat op Twitch. Daar zitten mensen naar te kijken. En ik voel me nu gewoon heel oud.
1: Nou, dat hoeft helemaal niet. Nee. Want je legt het al goed uit.
0: Nou,
1: het is
0: het.
1: Precies dat.
0: Ja, en Duncan, jij doet het ook.
3: Ja.
0: En jij hebt een evenement bedacht.
3: Klopt.
0: Wat is dat?
3: Oh, jeetje. Heel simpel uitgelegd. Het is 1 Minecraft-wereld. Waarin 3 weken lang 90 Nederlandstalige creators gaan spelen. Iedereen heeft 1 leven. En aan het einde van die 3 weken kan er nog maar 1 iemand overblijven. Dat wordt de winnaar.
0: Ja.
3: Dus eigenlijk, het is een soort mix tussen Hunger Games, Wie is de Mol, Expeditie Robinson. Het is alles in 1.
0: Ja, in Minecraft.
3: In Minecraft.
1: Het is letterlijk overleven in een videogame.
3: Ja,
1: waarbij je 1 leven hebt en je kan.
0: Maar 24-7.
1: Ja,
0: of tussen gestelde tijden.
3: Nee. Het heeft een openingstijd. Om 2 uur 's middags gaat het open. Om 12 uur 's nachts gaat het dicht. Dus je hebt een
0: wat
3: paar
0: raar is voor het internet, hè? Maar anders blijf je. Anders kun je
1: niet allemaal volgen.
0: Ja, nee, ik snap het ook. Oh, ja, dat is ook zo, ja.
3: Ja.
0: Oké, ja. En Vince, voor mensen die het echt niet weten, Minecraft in 2 zinnen?
1: Het is alsof je een boer bent in een wereld waar je zelf kan bepalen wat je wil. En dan ziet alles er. Dit is verkeerd omschreven.
0: Ik ga nog een keer.
1: Ja. Het is eigenlijk een soort digitale Lego. Want je kan alles bouwen wat je wil.
0: Mm-hmm.
1: Je kan je eigen wereld creëren.
0: Ja.
1: En daarin heb je dus 1 leven. Als jij ervoor kiest, ik ga 30 varkens bewaren, dan kan dat.
0: Dan mag je het echt leven natuurlijk
1: ook. Maar je kan ook een ridder worden.
0: Ja, dan kan het echt leven ook.
1: Precies.
0: Ja, maar dan op het internet.
1: Ja,
0: en dan zitten jullie met z'n 90 in dat spel.
1: Ja, de 90
0: is de grootste creators
1: van Nederland.
0: In een grote sporthal of zit iedereen thuis achter zijn eigen set? Hoe werkt het eigenlijk, Duncan?
3: Iedereen zit thuis achter zijn computertje.
0: Ja, precies. Een soort LAN-party wat wij vroeger hadden, maar dan anders.
1: Ja, eigenlijk wel. We zitten allemaal thuis achter onze computer. En we bepalen zelf wat we doen, welke keuzes we maken. Wie we aanvallen, met wie we vrienden worden.
0: Ja, precies, want je moet elkaar eruit vechten of doodschieten. Of wat, hoe werkt het eigenlijk?
3: Ja, je mag elkaar in principe in het spel niet zomaar neer gaan slaan. Het zou wel kunnen.
0: Ja.
3: We hebben een paar kleine regeltjes. Maar in principe wat je merkt is dat mensen toch een soort verhaal gaan maken. Dus als Vince een huisje heeft, dan ga ik zijn spullen jatten.
0: Ja.
3: Vindt hij niet leuk, maar
0: hij zit
3: er
0: de hele tijd bij te praten. En zegt, dit is mijn huisje. En leuk. Ja, ik vind het nu wel leuk. En wat kun je winnen?
3: Niks.
1: Een heel groot ego. Laten we
3: dat is
0: hebben jullie
3: en een
0: toch
3: trofee.
0: Allemaal al?
1: Maar zeg maar, als je wint, dan vindt iedereen je wel echt geweldig, zeg maar.
3: Ja, het is echt wel eeuwige roem, zeg maar.
1: Vorig jaar heeft iemand gewonnen waarvan we eigenlijk al dachten dat hij zou gaan winnen omdat hij zo goed is.
0: Ja, je moet het ook gewoon goed kunnen natuurlijk.
1: En die is echt niet normaal ontploft als je het hebt over kijkersaantallen.
0: Ja. En wie is dat?
1: Clownpiers.
0: Van de. Met die.
1: Nou ja.
0: Die van, met de dingen van de. Robin, die is 23 met producer.
1: Ja.
0: Jij kent hem, hè?
1: Ik heb. Wat hij heeft gekeken
0: voor gevolgd.
1: Ja, dat is echt waar. De bewaking heeft vorig jaar naar mij gekeken.
0: Welke bewaking?
1: Ja, de bewaking van de NPO hier.
0: Achter de balie?
1: Ja, achter de balie.
0: Dat is niet normaal. Het heeft mij niet bereikt, sorry. Maar ik vind het heel interessant. We gaan zo verder lullen ook. Als je vragen hebt aan Duncan Massik en Vince Stick, ze zijn nu in de studio. Kom maar door via de NPO Luister-app. Dat doen wij het gewoon via de ouderwetse lineaire manier. En dan gaan we zo verder lullen. Eerst

0: Dan aan 4, 3FM, 10 voor 6.
1: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio.
2: En
0: Duncan Massink in de studio en Vin Stick. Zij zijn groot op het internet.
3: Ja.
0: En in Twitch en in streaming. En er komt ik ga het nog één keer proberen te zeggen. Er komt een Minecraft Creator S&P Hardcore aan. Het vierde seizoen. Waarin 90 creators, influencers, dat is niet meer hoe je het zegt tegenwoordig. Wat is dat? Wat is het verschil?
3: Mensen zoals Enzo Knol,
0: ja.
3: DutchTuber, noem nog eens een paar.
0: Jelly.
3: Rob van de Radio. Jelly. Nou, dat niet.
0: Nee.
3: Maar

0: Dan aan 4, 3FM, 10 voor 6.
1: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio.
2: En
0: Duncan Massink in de studio en Vin Stick. Zij zijn groot op het internet.
3: Ja.
0: En in Twitch en in streaming. En er komt ik ga het nog één keer proberen te zeggen. Er komt een Minecraft Creator S&P Hardcore aan. Het vierde seizoen. Waarin 90 creators, influencers, dat is niet meer hoe je het zegt tegenwoordig. Wat is dat? Wat is het verschil?
3: Mensen zoals Enzo Knol,
0: ja.
3: DutchTuber, noem nog eens maar.
0: Jelly.
3: Rob van de Radio. Jelly. Nou dat niet.
0: Nee.
3: Maar wie weet, wij dus.
0: Mensen die meer volgen, als je meer volgt.

0: groot op het internet.
1: Ja.
0: En in Twitch en in streaming. En er komt een... ik ga het nog één keer proberen te zeggen. Er komt een Minecraft Creator S&P Hardcore aan. Het vierde seizoen. Waarin 90 creators, influencers... Dat is niet meer hoe je het zegt tegenwoordig. Wat is dat? Wat is het verschil?
1: Mensen zoals Enzo Knol, DutchTuber... noem nog eens maar.
0: Jelly.
1: Rob van de Radio. Jelly. Dat niet.
0: Nee.
1: En maar wie weet, wij dus.
0: Mensen die meer volgers... Als je meer volgers hebt dan X, of hoe werkt het eigenlijk?
1: Nee, je hoeft niet een bepaald aantal volgers te hebben, maar het zijn wel... Je kan ze wel de grootste noemen.
0: Ja, en jij zit er dan zelf ook bij, Vince.
1: Ja, hij mag niet klagen.
0: Nee, Vince die gewoon als cameraman een beetje rond begonnen te lopen is. En toen dacht ik ga eens even wat internetdingen doen. En nu gewoon hier zit bij de manager en...
1: Ja, Duncan heeft de hele selectie gedaan.
0: Iedere week een nieuwe gratis telefoon krijgt. En Duncan, jij hebt ze geselecteerd. Waar heb jij Vince dan op geselecteerd?
2: Vooral op humor. En sowieso ook een beetje aanbeveling van andere creators. Ja. Wij hebben in principe, ik en Jeremy, wij ownen het hele concept. Mm-hmm. En wij hebben eigenlijk gewoon gedacht... We willen gewoon leuke mensen om Minecraft mee te spelen voor 3 weken.
0: Ja. En, 3 weken?
2: Ja, 3 weken lang. Ja. Ja. En uiteindelijk kom je een beetje neer op wie zullen we dan vragen. En dan krijg je gewoon aanbevelingen van persoon te persoon. Dus we kijken niet echt naar volgersaantallen, maar meer naar hoe sluit je aan bij dit concept. Bij wat wij een beetje voor ons zien. En kan je een beetje lol maken. Dat is het leukste,
0: leuk,
2: denk
0: man.
2: Ik.
0: Ik heb nog wat mensen die een vraag hebben gestuurd. Finn die zegt via de NPO Luister, op welke manier hebben jullie je voorbereid op die S&P dan? Finn, hoe kun je het hiervoor trainen?
1: Nou kijk, er zijn heel veel creators die hebben hier al weken voor geoefend.
0: Ja.
1: Ik doe het puur op karakter. ik heb gewoon de skills niet om dit heel goed te kunnen. Dus ik probeer gewoon leuk mee te doen. En dan hoop ik ver te komen. Maar er zijn echt mensen die gewoon... Alsof ze in een zwaarde arena zijn.
0: Ja.
1: En elkaar gaan neerslaan en dan proberen beter te worden. Ja. En dat kun je helemaal oefenen.
0: Waar kan ik dit eigenlijk kijken? Vraag namens mezelf.
1: Je kan het eigenlijk kijken bij iedere creator zelf.
0: Op zijn eigen
1: kanaal. En dat kan op YouTube zijn, dat kan op Twitch zijn, dat kan op TikTok zijn. Waar diegene streamt.
0: Maar is er een soort hoofdvangnetkanaal of is het gewoon een heel ouderwetse
1: kanaal
0: van mij?
1: Nee, het is echt wie je leuk lijkt om te kijken. Als je denkt, ik wil graag Enzo Knol kijken, dan kun je Enzo Knol kijken op YouTube.
0: Het is allemaal tegelijk. Er is niet een soort hoofdschakelkanaal.
1: Nee. Alleen tijdens de finale waarschijnlijk.
0: Een soort ondertussen bij Vince.
2: Alleen voor de finales en de verliezersfinale hebben we een broadcast die gedaan wordt door mij en Jeremy. En dan,
0: met een host en dan zeg je, nu gaan we daar kijken. En dan knal je naar jou toe en dan zie je jou bezig als jij de finale haalt. Maar dat kan bijna niet als ik het zo hoor.
1: Ja, jawel.
0: En nog een vraag van Jochem, die zegt... als je een diamond sword gaat enchanten en je mag kiezen... meteen sharpness 5 of looting 3 plus unbreaking 3, welke pak je dan?
2: Sowieso sharpness 5.
0: Ja, toch? Ja, dacht ik ook al wel.
1: Je kan me echt alles vertellen, maar dat weet ik niet.
0: Nee, als je zo'n diamond sword hebt, dan moet je eigenlijk looting 3 ben je al te ver.
2: Looting is handig.
0: Ja, het is wel handig, maar je gaat beter die sharpness 5, toch?
2: Je moet wel kunnen vechten, ja.
1: Ik heb liever... geef mij maar gewoon leuke... andere dingen.
2: Een bootje.
1: Of eten, of zo, dat ik gewoon levend blijf.
0: Ja. In de game dan, hè?
1: In de game, ja.
0: Het is fascinerend. Wanneer gaat het beginnen?
2: Zondag 4 oktober om 8 uur.
0: Dat is aankomende zondag.
2: Ja.
0: 8 uur 's avonds.
1: En je moet erbij wezen.
2: En je moet er echt bij wezen. We hebben iets speciaals voorbereid, dus zorg dat je er op tijd bent.
0: Bij de opening. Oké. Zondag dus om 8 uur 's avonds, dan gaan we het zien.

0: water ruimt op een walvis, een haai van 3,5 meter. Hoor je zo in De Week is Om.
1: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptij filet, 900 gram voor maar 7,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
15: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
0: Weer vliegen tijd is het leuk, hè? Het is zometeen de vrijdag vuurwerkshow, derde deel. Eerst het nieuws. Michel Koenen.
18: Vapen wordt... Ja, goedenavond wil je nog zeggen?
0: Okay. Ja, dat heb ik gezegd.
18: Ja, oké. Okay. Vapen wordt in de toekomst een stuk duurder.
19: NOS op 3.
18: kabinet wil over 2 jaar namelijk accijnzen invoeren. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. En als je je afvroeg hoeveel duurder die vapes dan zullen worden, nou, staatssecretaris Ehrenburg die legt uit dat dat nog niet helemaal duidelijk is.
19: Nou, daar moeten we nog heel precies aan rekenen. Dat heeft er ook mee te maken dat het natuurlijk net anders is. In een pakje sigaretten weet je gewoon, nou, er zitten een paar sigaretten in. Een vape zit een vulling. Dat werkt anders. Dat werkt met een vloeistof. Maar de bedoeling is dat het straks eigenlijk qua prijs niet meer moet lonen of je het een of het ander doet. Maar eigenlijk natuurlijk ze allebei niet doet.
20: Komt er een paar cent bij of een paar euro?
19: Nee, dit gaat eerder in de bandbreedte van euro's.
18: De afgelopen jaren zijn de regels rondom vapes al strenger geworden. Zo zijn de vapes met smaakjes al uit de schappen gehaald. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen vanwege het koloniale verleden. Dat heeft premier Jette gezegd. Vandaag kwam er een groot onderzoek naar buiten over het koloniale verleden van het Nederlandse Koningshuis. Maar volgens het kabinet is er een paar jaar geleden al veel geld uitgetrokken voor compensatie. De politie in Amsterdam heeft 3 minderjarige jongens van 13, 14 en 15 opgepakt. Ze worden verdacht van zware misdrijven. De 3 die waren onderdeel van een jongere groep die voor een hoop overlast zorgde. De jongens die worden verdacht van poging tot doodslag, zware mishandeling en openlijke geweldpleging. Ze zouden onder meer bij station Amsterdam Centraal een man zwaar hebben mishandeld. Het kan zijn dat je wat ruikt als je naar Ameland gaat. Het karkas van de vinvis die daar onlangs aanspoelde ligt weg te rotten. Het wordt bewust niet weggehaald, want het karkas is belangrijk voor de biodiversiteit, zegt deze ecoloog tegen de Waddenomroep.
21: Als voedingsbron is dat gewoon een goudmijn. Veel meeuwen komen er nu voornamelijk op af. Hè. De eerste die daar mooie gaten in kunnen maken. Die gaten, daar komen weer meer bacteriën in, meer insecten in. Hè, waaronder bijvoorbeeld keversoorten. En zo wordt dat karkas eigenlijk afgebroken door heel veel kleine, maar ook grote dieren.
18: Het ziet er dus niet zo fris uit, maar het kadaver heeft dus wel nut. Het is van grote waarde. Het weer nog vanavond en vannacht. Kans op wat nevel of mist. Ook het weekend weer lekker na zomerweer. Zon en wolken bij een graad of 20.
0: Michel, dankjewel. Het is nog steeds druk op de weg. Even kijken hoe dat is. De AIWB-verkeersinformatie. Robert Rob, waar staat het vast? A2 Den Bosch richting Amsterdam tussen Everdingen en Utrecht-Leidse Rijn door 16 minuten. A4 Amsterdam naar Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Door een ongeluk op de rechte rijstrook merk je dat het 36 minuten duurt. A50 van Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Grijsoord is door 19 minuten. En 325 Duitse grens richting knooppunt Velperbroek tussen Lent en Westervoort draait om 26 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
22: Zometeen na de reclame.
23: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
24: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
26: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
27: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
26: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
28: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
29: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
30: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
31: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
32: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
33: Shopper de shop. Alleen de
1: dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
0: Robin van de productie.
2: Rob van de radio.
0: Zijn we er klaar voor? We gaan het weekend aftrappen, maar niet voordat we hebben geluisterd naar...
23: 3FM.
3: Avotros.
23: Rob van de radio.
0: Een verdwaalde haai van 3,5 meter zwemt al weken rond in een kanaal in Zuid-Korea. Bijna

0: R&B. En die Ring My Bell is natuurlijk een cover met een remix. En er is nu, die is zo populair in Nederland, wil ik zeggen, dat er nu ook een remix is met Dope Boy. Zo. Dat komt omdat die W op een hele rare plek staat.
1: Ja, het is gewoon Dope Boy.
0: Maar waarom schrijven ze dan niet gewoon Dope Boy?
1: Ja, dat bestaat al, denk ik.
0: Oh ja, nou, die is in Nederland.

0: 9-11. Oh, dat is wel lekker, ja. Breaking news, zometeen een portal tussen jou en de radio live. Vanaf 0909-1336. Dat is met je telefoon. Dan kun je live meedoen. Met de 3 Minutes of Fame. Zo, dat was een heel kort Kensington, hoorde je dat?
1: Dat was echt de kortste Kensingtonplaat ooit, ja.
0: 0909-1336. Wat wil je kwijt nu het weekend begonnen is? De groeten, klagen, iemand voor ons schelden, alles kan. 0909-1336, bel nu vast. Of stuur een appje via de NPO-luisterapp. Dan kom je in het Bel Me Wel register. En dan bellen we je gratis en voor niks terug. Laat maar weten, zometeen de 3 Minutes of Fame. Nou, Mau P, just a little bit more. En Kensington is hier. Dit is Street.

0: dat, ik ben natuurlijk de hele tijd aan het zenden, maar we kunnen natuurlijk ook ontvangen. En dan kun jij wat zenden naar iemand die bijvoorbeeld kent of niet kent. Of je wil ergens over klagen of je hebt een vraag. Het kan allemaal doorkomen. 0909-136. Binnen 3 minuten vanaf nu neem ik iedereen op die belt naar het volgende nummer.
1: 0909-136.
2: Ik herhaal.
1: 0909-136.
0: Ik ga die timer zetten. 0909-136. Als je ergens de groeten over wilt doen of je hebt iets georganiseerd in Nederland.
3: Lekker weg in eigen land.
0: Reclame maken, het maakt mij niet uit. 3 minuten die gaan lopen. In 3, 2, 1, go! Zo, die loopt. Hallo, met de radio.
4: Hallo, ik ben Ryan.
0: Hey Ryan, zeg het eens.
4: Met tante Fatima. Zij wordt nu 12 april 2027, 56 jaar.
0: Ja?
4: Zij is de journalist in Marokko, een Marokkaanse zender. Zij moet bij 3FM overstappen.
0: Oh ja, zij moet overstappen naar dit station?
4: Ja.
0: Waarom?
4: En NPO Radio 2 ook en NPO Radio 5.
0: Omdat zij heel goed is volgens jou?
4: Ja, zij is nieuwslezer bij Marokkaanse televisie in het Berbers.
0: Oké. Okay.
4: Zij moet Nederlands leren.
0: Ja.
4: Zij gaat een nieuw lunchprogramma maandag tot en met donderdag op Radio 2. En in de nacht bij 3FM.
0: Okay.
4: En haar nieuwe programma Fatima op 5 op NPO Radio 5.
0: Allemaal tegelijk gaat ze dat doen.
4: Ja, ze gaat doen.
0: Ja, en het NOS Journaal. Laten we hopen er maar het beste van dan.
4: Niet het NOS Journaal,
0: nee?
4: DJ.
0: Ja, DJ, radio. Ja, nee, zeker. Muziek draaien.

0: dat denk ik ook, Rob.
1: Hallo.
0: Je mag het zeggen.
1: Ik wil even die goed te doen naar mijn fijne collega's hier in Veldhoven. En die goed te doen naar mijn lieve vrouwtje thuis.
0: Bij deze, hoe heet ze?
1: Lianne.
0: Wie?
1: Lianne.
0: Lianne bij deze. 0909-1336. Ik heb nog 1 minuut 22. Hallo, met wie?
2: Hallo, met Mooski Mark.
0: Met wie?
2: Met Moos.
0: Moos, het is met Rob. Ik heb nog 1 minuut 13 in de 3 minutes of fame. Jij hebt gebeld 0909-1336. Je mag het zeggen.
2: Nou, mag ik misschien een shout-out doen?
0: Ja.
2: Aan Moos Piekema en Mees Piekema.
0: En wat zijn die van je? Je beste vrienden. Oké, hoe oud ben jij, Moos?
2: Ja. Ik ben 11. Oké.
0: En waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit Leeuwarden.
0: Oké, leuk. En waarom zijn ze zo leuk? Waarom vind je ze zo goed?
2: Nou, ze zijn gewoon mijn beste maat en ze zitten gewoon... En vanaf al de peuters en ze zitten gewoon echt in mijn hart.
0: Oh, dat is leuk. En wat is... zijn er toch nog een paar slechte dingen die we over ze kunnen zeggen? Dat je zegt, ja, dat is allemaal leuk, maar dit is echt... Hier moeten ze echt mee kappen.
2: Eigenlijk zijn ze gewoon helemaal perfect.
0: Oh, ze zijn helemaal perfect. En ja, dat is mooi zeg. Nou, dat is wat fijne vrienden doen. Ik heb nog 19 seconden en er is niemand die nog verder over je heen belt. Dus als je nog wat anders wil roepen, mag het ook. Ja, het hoeft niet. Want op een gegeven moment stopt die tijd vanzelf. En dan zijn we er gewoon uit. Dan heb je nog wel even iemand nodig die het weekend dan gaat beginnen. Wie heb jij naast jou zitten dan, Moos?
2: Ik heb Bianca
0: Oma. Bianca! Bianca dan even aan de lijn als je wil.
2: Tuurlijk.
0: Oké.
2: Okay. Hallo.
0: Hallo Bianca.
2: Ja.
0: Ja, dat had ik wel in de gaten. Kun jij misschien even het weekend openen?

0: Als ik die op van de radio tegenkom, nou, dan weet ik hem te vinden. Trommel, trommel!
1: 3FM. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced...

0: komen op mijn Instagram met een heel raar dansje erbij, waarvan ik op het laatst pas zag dat het AI was. Het wordt echt bijna onzichtbaar. Maar er is er nog één van deze. En die gaan we zo meteen in aan of uitgooien. Ik ben benieuwd. Ja, robot, robot. Eens even naar de weg kijken.
1: Hij is voor jou de files op.
0: Of ja, ik zeg de digitale versie van mezelf, de AIWB verkeersinformatie. Robot Rob, waar staat het vast? Op de A1 van Apeldoorn richting Amsterdam staat het vast tussen Stroe en Hoevelaken. Hier ben je 16 minuten extra kwijt. Verderop op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht slingeren we traag door 10 kilometer tussen Vianen en Utrecht Centrum met 22 minuten oponthoud. Op de A58 van Tilburg naar Breda hebben we pech. Een kapotte vrachtwagen halverwege bij Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annebos met maar liefst 49 minuten aanschuiven. Tot slot, op de A325 richting knooppunt Velperbroek van Nijmegen naar Westervoort tel je nog 15 minuten bij je reistijd op. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Als je in de file staat, het is de hoogste tijd.
2: NOS op 3.
0: Michel Koenen, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Wat is het nieuws?
3: Nou, we voelen ons maar weinig genoodzaakt om onze gegevens online te beschermen. Dat heeft de overheid laten onderzoeken. Volgens deskundigen zijn er zoveel datalekken geweest de laatste tijd dat mensen zich nog nauwelijks druk maken als hun gegevens uitlekken.
0: Ja.
3: Ik weet niet of je het zelf ook hebt. En krijg je zo'n phishing-mail, dan zeggen de meeste mensen: ah joh, die filter ik er zo uit en ik ga gewoon nooit eraan toegeven.
0: Ja, op een gegeven moment ligt het toch al overal en dan, wat moet je dan nog?
3: Ik heb ook, in je telefoon staat ook, dit account heeft een datalek. En ik ga het ook niet meer aanpassen.
0: Nee, voor welke app was dat?
3: Dat is met dat wachtwoord met die drie cijfers wat jij zei.
0: Oh ja, precies. Ja, okay.
3: En minister Van Wil die blijft erbij dat het stopzetten van steun aan Sierra Leone is gelinkt aan drugscrimineel Bolle Jos. Gisteren zei de minister dat de Europese steun stopt omdat Sierra Leone weigert Jos L. uit te leveren. Maar volgens de Europese Commissie heeft het daar niks mee te maken. Maar toch blijft Van Wil gewoon bij zijn verhaal.
4: Zoals u weet ben ik op een missie. Ik ben zeer gebrand om Bolle Jos naar Nederland te krijgen. Ik schuw daarvoor ook geen enkel middel. Ook niet de directe confrontatie met Sierra Leone als ik denk dat dat in belang is van dit dossier. Daarom leg ik die link wel.
3: Ja, Van Wils uitspraken die leiden achter de schermen tot heel veel irritatie in Brussel.
0: Leuk dat hij gewoon Bolle Jos zegt en niet Jos L.
3: Ja, eigenlijk is het formeel natuurlijk nog Jos L, maar ja, Iedereen kent hem gewoon als Bolle Jos.
0: Ja, is ook gewoon het grappigste, toch?
3: Ja. Ja.
0: Bolle Jos.
3: En we blijven nog even in Afrika, want er is een heel bijzonder verhaal daar in Kenia. Een groep herders daar sleept een organisatie voor de rechter die zogenoemde koolstofkredieten verkoopt. Nou, hoe zit het nou? Die organisatie die maakt nieuwe natuurgebieden en krijgt daarvoor geld van grote westerse bedrijven zoals bijvoorbeeld Netflix, Meta en British Airways. En waarom, dat weet correspondent Alice van Gelder.
5: Dus op papier hebben ze dan een kleinere CO2-uitstoot als ze dat geld geven aan een organisatie die het eigenlijk voor hun compenseert. Dus in dit geval ging dat geld aan een organisatie in Kenia die ervoor zou moeten zorgen dat grasland in dat land beter hersteld wordt door aan te passen waar koeien grazen.
3: Ja, dan zijn dus die herders de sjaak, want het gras moet nu meer CO2 opnemen. Maar dat strookt allemaal niet met de traditionele manier van boeren, zeggen ze daar.
0: Ja, ja, ja.
3: En de herders zijn ook wel benieuwd waar al dat geld natuurlijk naartoe gaat, in welke zakken dat verdwijnt.
0: Ja, dan kunnen wij weer een nieuwe seizoen van Ferry kijken, denk ik.
3: Dat is wel een beetje waar wij met onze steeds duurdere streamingdiensten het inderdaad mee moeten doen.
0: Raar verhaal!
3: Ja, het is altijd zo'n U-bochtconstructie inderdaad. Hè. Ook landen kunnen ook bepaalde Europese doelen halen door weer ergens anders iets af te kopen.
0: Ja, het is op papier allemaal. Salderingen wel niet afgestreept.
3: Nou, dat soort dingen gaat ons allemaal boven de pet vaak.
0: Ja, en maar dan wil ik wel gewoon weten wat het weekendweerbericht is.
3: Nou, vanavond en vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt natuurlijk flink af, graad of 7. Ook het weekend wordt het lekker nazomerweer nog even. Zon en wolken bij een graad of 20.
0: Michel, dankjewel.

0: Sabrina Carpenter en Tears.
1: 3FM.
2: De Vrijdag Vuurwerkshow.
1: Met Rob van de Radio.
0: Oh shit, dat is zometeen pas. Ja, nee, zometeen gaan we het doen. Dan gaan we het doen. Ah.

0: maar erop. Oh, nou, de telefoon doet het niet. Nou, waarom is de telefoon als het? Snap je hem? Ik deed even de sitcom voor.
1: Ja, dit was...
0: Friends.
1: Net echt.
0: Dat er dan een bekende Nederlander binnenkomt en zegt... Hallo, ik ben er!
2: De Vrijdag Vuurwerkshow
3: met Rob van de Radio.
0: Het is kwart voor Sebastiaan, dus we spelen aan of uit. Het is een bekend gegeven. Je hebt een telefoon, je kunt bellen als je dat wil. 0909-1336 tijdens de muziek en dan zeg je aan of uit. En bij drie keer aan blijft de muziek aan en bij drie keer uit gaat hij ook meteen uit. Wij spelen voor een, ja, een beetje een raar plaatje. Ik heb het al eerder laten horen, het is van deze gast. Dit is nu mijn Instagram. Gaat er overal naartoe. Mensen die zo'n dansje doen met een soort hele rare springer met de benen. En een soort... Ja, ik kan het niet. Ik ben zo amotorisch dat ik het gewoon niet uit kan leggen. Maar deze gast heeft er nog één gemaakt en die gaat misschien wel nog meer viral. Het is Patrick Sebastian. En die heeft er eentje gemaakt. Die heet Tok Tok. En die zit gewoon onder al die dansjes nu. Er is één account, Rob, en ik zei het eerder al tegen je... van een fictief persoon. Iemand met een soort enorme bobline, blonde pony. Mm-hmm. En een soort gek kapsel. Die bestaat niet, het is AI. Ik zag het ook echt pas na 6 keer kijken. Dus echt, en ik ben videoman, dus ik heb... Het wordt echt erg. Het is echt erg.
1: Ja, ja, ja.
0: En die doen een dansje en die heeft 6 video's op zijn account... en miljoenen volgers en het is allemaal nep!
1: En dit is allemaal met dit muziekje.
0: Het is
1: dan
0: allemaal met het volgende muziekje. En ik wil graag weten of die ook radioproof is. 0909-1336. Appen is zinloos. En deze gaat ook nooit meer uit je hoofd. Patrick.

0: Geen naam erbij ook, gewoon uit. Oké, dankjewel. Hallo met de radio.
1: Met de radio.
0: 0191336, zeg het maar.
1: Jazeker, nou dit is niks.
0: Wat?
1: 3FMV. Niks.
0: Wat?
1: 3FMV.
0: Nee, maar dat was de vraag niet. Is het aan of uit? Oh, dat is uit volgens mij, ja.
2: Okay.
0: Dat staat twee keer uit en nul keer aan. Hallo met de radio 0909136, hallo.
3: Hallo?
0: Met wie?
3: Beste.
0: Zeg het maar.
3: Aan.

0: weet het alleen zelf nog niet. Hallo met de radio.
1: Spasiba.
2: Uit met die zooi.
0: Wat zeg jij?
2: Uit met die zooi.
0: Uit met die zooi. Robin van de productie.
3: Ja, een,
0: brengt ons bij het klassement.
3: Best een keurige tijd. 1 minuut 45.
0: Oké.
3: En dat betekent dat er slechts één plaat is die het langer heeft volgehouden en toen toch is uitgegaan.
0: Mm-hmm.
3: Een 21ste plek in het klassement.
0: En welke plaat is dat dan?
3: Een zeldzame met 1 miljoen bier.
0: Ja, maar toen viel vakantie, denk ik.
3: Mark van der Molen een week in.
0: Oh ja. Heeft hij deze zelf gekozen?
3: Die ging uit in de fade-out.
0: Oké. Bruno Mars blijft ons gewoon aan.

0: Maakt het 8 voor de BVO-show. Hij is in de studio. Sebastian Okhuizen.
1: Hallo. Yes. Mijn TikTok, ik wil je even wat vertrouwen geven. Mijn TikTok en Instagram ook helemaal vol met die Franse Patrick Sebastian.
0: Politie, alleen maar deze.
1: Fantastisch.
0: Ja, ik kan ook staan de tanden poetsen.
1: En ook de Chante de Sardine.
0: De Sardines, ja. Die Sardine is die Chantana weer heeft gecoverd.
1: Ja, de kantine.
0: Voor de kantine.
1: Als je zo die origineel hoort, hoor je ook hoeveel die heel heeft gelaten eigenlijk aan het liedje.
0: Ja,
1: dat is leuk.
0: Ja, de teksten zijn helemaal hetzelfde.
1: Ja.
0: Wil je wat grappigs horen? Ik weet niet of ik dit mag vertellen. Ja, of dit heel lullig is.
1: Dan moet je het vaak niet doen.
0: Ik zat een... Ik zat een filmpje te kijken van dit ding. En toen zag ik iemand... Nou, dan zal ik het algemeen houden. Ik zag een iemand die van een feestartiest... commenten, die zei, which song is this? Een feestartiest uit Nederland.
1: En die gaat er even mee aan
0: en
1: de
0: toen heb ik daaronder gecomment, dat ene gifje van die buurvrouw met die verrekijker. Die zo, zo van, ik weet wat je aan het doen bent. Ja, dit is de carnavalsplaat natuurlijk.

0: in de BVO-show?
1: 400 euro concertengoed.
0: Zo, dag mevrouw.
2: Ja. De baas is er ook niet blij mee, maar het moet er vandaag uit.
0: Hoezo? Waarom moet het er vandaag uit?
1: Ah, anders moet je kansspelbelasting betalen. Oh.
0: Dus op een gegeven moment ga je het gewoon iemand geven.
1: Ja, op een gegeven, het moet er vandaag uit. Dus als je blijft
0: maar
1: luisteren...
0: Wanneer moet je kansspelbelasting betalen? Dan boven de hoeveel?
1: Volgens mij iets boven de 400.
3: 449 uit mijn hoofd.
0: Oh.
1: Jij zit ook bij de crux, hoor.
0: Komt zo een zwart busje voor rijden.

0: één, maar twee merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
1: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per 1 gratis. AH verse pasta's en pasta sauzen, ook 1 per 1 gratis.

0: jeans voor 110 euro tijdens de Dennemarket bij Jeanscenter.
1: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
2: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk!

0: en jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
1: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Honor the craving.
9: Domino's.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiepdij filet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
15: Shopper de shop. Alleen dit weekend in

0: iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient

0: laatste nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Nou, dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie op 3FM. 1 noemenswaardige file die ook echt wel heel erg lang is. Die staat namelijk op de A58 Tilburg richting Breda. Voor knooppunt Sint-Annabos heb je een uur vertraging. Komt daardoor een kapotte vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht. Sterkte, want het is immers bijna weekend. 3FM.
4: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ING.nl.

kans op 400 euro. Komt zetten goed. Hou die radio in de gaten om achter te komen hoe je dat gaat winnen. Zometeen moeten we eerst even gelijk samen orde op zaken stellen. Want vrijdagavond is natuurlijk wel de avond dat je even los mag gaan met de calorieën. Of juist die ultieme luie weekendmaaltijd voor jezelf uiteindelijk in elkaar gaat scheffen. En ik wil even alle smaken van Nederland verzamelen. Kijken wat vandaag een beetje de smaak van Nederland is. De ultieme vrijdagavondmaaltijd in reet wat je vreet. Dus laat via die NPO luisteren even weten

0: omgekeerde of achterwaartse FOMO eigenlijk. Hoe vet moet het zijn geweest om deze track live te hebben gehoord op Lowlands dit jaar? Daar stond hij natuurlijk in de Alpha tent, somber, My Body Isn't Ready. Het is echt by far de beste tune die hij tot nu toe heeft gemaakt, als je het mij vraagt. Echt verslavend, man.
1: Oh, zo. Eindelijk thuis. Na een week, ik ben er helemaal klaar mee. Schat, wat eten we? Kabeljauw met sperziebonen. Echt waar, ja. Ben je serieus? Verzin even wat anders. Pizza, Turks, frietjes, boerenkool. Er mag toch wel een frituurpan aan te pas komen vandaag.
2: Reet. Wat je vreet.
0: Het is vrijdagavond. Nederland komt langzaam thuis van een werkweek. En dan gaat het opentje aan. Dan gaat de magnetron aan. Of er wordt een zeer specifieke oranje vorm gegeven. App op de telefoon geopend om iemand op een scooter met een bak erachterop naar je huis te laten komen. Daarom even goed om orde op zaken te stellen. Wat is er gegeten vandaag in Nederland? Of wat wordt er nog gegeten op deze vrijdagavond in Reet wat je vreet? Ik trap hem als altijd even af met wat lag er vandaag op het bord in de kantine. Normaal ga ik altijd voor de pizza met de toch tot nu toe elke week anders gekruide kip. Ik dacht, ik ga vandaag een keer de andere kant op die pizza. Beetje normaal doen. AVG'tje, dat was een bal gehakt. Aardappel en haricot vers. Ja. Prima. Medium. Ik ga toch volgende week weer voor die pizza, denk ik. Rogier, wat heb jij gegeten vanavond?
3: Ik heb ook pizza gegeten.
0: Hé, hey, ik niet, hè? Dus niet ook.
3: Oh, sorry. Ik heb pizza gegeten.
0: Wat voor pizza was het?
3: Met tonijn erop.
0: Oh, ik ben een groot tonijnliefhebber, maar dat gaat er toch moeilijk in bij mij. Wat heb je eentje zelf gemaakt? Heb je hem besteld? Wat is het voor pizza geweest?
3: Nee, gewoon een diepvries.
0: Gadverdamme, gast. Wat heb jij deze week gedaan dat je dacht, ik verdien een diepvries tonijnpizza?
3: Ja, ik heb hard gewerkt.
0: Dan had je jezelf wat mij betreft wel iets beter mogen belonen. Goed, wat geef je het voor cijfer, die diepvries tonijnpizza?
3: Ja, 6. Het is binnen te houden, maar het is niet het lekkerste inderdaad.
0: Wordt dan toch een andere dus?
3: Precies.
0: Ja, heel goed. Hey Rogier, maak er dan een mooi weekend van en dankjewel. En probeer nog een toetje te halen om het wat beter te maken dan de 6, hè?
3: Komt helemaal goed.
0: Oké, okay, hoi hoi. Kim, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Wat heeft er op het bord gelegen of wat gaat er op het bord liggen voor vanavond?
4: Poffertjes.
0: Wat? Dat is toch geen... Zoals medig ouder zou zeggen, dat is toch geen avondeten, Kim?
4: Lekker makkelijk, laat vrij. Geen zin meer om te koken.
0: Gewoon echt
4: lekker in de magnetron.
0: Ja, je hebt ze gewoon uit zijn zakkie gehaald.
4: Ja.
0: Oh, maar dat wordt wel een feestweekend dan als je het zo begint. Wat staat er allemaal op de planning voor dit weekend nog?
4: Zeker, ik ga morgen even shoppen met een vriendin. En voor de rest huis schoonmaken en niet veel bijzonders.
0: Oh, ik ben een beetje jaloers wel. Dat is toch het ideale weekend?
4: Zeker.
0: Nou, maak er wat moois van. En hou die radio aan, want je maakt ook nog kans op €400 concertengoed vanavond, hè?
4: Kijk, altijd goed.
0: Ja, ja, ja. Hé, wat geven we de poffertjes trouwens voor cijfer?
4: Een 8.
0: Een dikke 8. Staat genoteerd. Fijn weekend, Kim.
4: Fijn weekend.

die stand-up. Dat is een groot probleem als je Slim Shady heet en niet in een pausmobiel rijdt. Maar goed, Jordan, neem op 3FM. Iedere werkdag tussen 9 en 12 hoor je bij 3FM Ivo van Breukelen met tijdloze tracks. Het zijn alleen maar platen die je in die show hoort, die je altijd nog kan horen. Het is eigenlijk een beetje het concept dat precies de playlist die Ivo uitzendt, die zouden we hier bij 3FM over 50 jaar nog kunnen uitzenden. Want het zijn alleen maar tijdloze tracks. Alleen maar tracks zonder houdbaarheidsdatum en met eeuwigheidswaarde. En daarom dacht ik, misschien moeten we wat meer draaien. Want het zijn wel hele fijne platen. En tussen al die tijdloze tracks zitten ook nog eens ultieme weekend anthems. Van die tracks die je gewoon aanzet zodra jij op vrijdag in de auto stapt na een lange dag werken. Of na een lange week werken. Of misschien wel als je richting je nachtdienst gaat natuurlijk. Van die meezingers, van die disco-bangers, van die foute platen die het ook wel kunnen hebben. Laat het vooral even weten via de NPO Luister-app. Welke tijdloze weekend-banger kan ik zo meteen voor je draaien hier op 3FM? Want dan ga ik dat zo meteen doen. Yugel en

0: Moving to the Sun. Je hoorde Yougel bij 3FM. En Nancy, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo. Je bent één groot blij ei, hè?
1: Ja, ik ben echt een blij ei.
0: Waarom? Vertel eens. Wat heb je te vieren?
1: Ik ben eigenlijk in mei was ik eigenlijk al bijna afgestudeerd. Alleen mijn vriend is overleden in januari, heel plotseling.
0: Ach, jezus.
1: En ik moest nog 2 tentamens halen en dat haalde ik steeds niet. En woensdag kreeg ik uiteindelijk de uitslag van NTI dat ik het gehaald had. Dus hey. Ja, ik mag me nu bijna officieel social worker noemen.
0: Wat
1: dat heb ik in 2,5 jaar gedaan.
0: Gefeliciteerd!
1: Ja.
0: Hey, maar dat moet wel echt als ook gewoon op heel veel verschillende niveaus eigenlijk echt als een last die van je schouders afvalt voelen, toch? Die positieve resultaten na zo'n jaar.
1: Ja, omdat ik zelf mijn studie ben gaan betalen en tegen verwachting in ben gaan werken. Omdat ik eigenlijk zojuist wat afgekeurd was. En mijn doel had gekregen om dit te kunnen doen.
0: En nu gewoon weer lekker aan de slag.
1: Ja, ik kan aan de slag.
0: En wat gaan we doen? Wat is de volgende stap?
1: Ik heb bijna 2 jaar lang heb ik sowieso stage met vluchtelingen gelopen. En daarin gewerkt. En nou ga ik bij vluchtelingenwerk een aantal uren werken. Ga ik een aantal uren al beginnen.
0: Nou, dan gaat het opeens allemaal heel snel, hè?
1: Ja.
0: Wat heerlijk. Ja. Nou, het is je onwijs gegund, Nancy. En gefeliciteerd, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: En hoe gaan we dit weekend vieren? Gaan we nog wat gekke dingen doen? Gaan we helemaal losbandig doen? Of doen we het rustig aan en vieren we het lekker thuis?
1: Nou ja, ik ben al 2 dagen heel erg losbandig geweest. En lopen stuiteren als gek. Ik denk dat heel wat vrienden van mij gek zijn geworden. Maar ik ga morgen lekker naar Best toe. Dat is een animal event. En ik ga lekker met mijn hondjes daar de hele dag van het mooie weer genieten.
0: Maar moet ik dan voor me zien dat iedereen massaal zijn hond uit gaat laten op het animal event? Wat is het animal event precies?
1: Animal event is eigenlijk je kan het vergelijken eigenlijk met een huisartsbeurs.
0: Ja?
1: Alleen buiten. En echt alleen maar ingericht voor dieren. Voor vogels, voor honden, voor katten. Alles wat je maar over dieren wil weten, huisdieren, ook paarden, schapen, daar kan je tegenkomen.
0: Maar er zijn toch ook gewoon combinaties van dieren die je zeg maar een beetje moet mijden? Ik weet nog, als ik mijn hond vroeger ging uitlaten in het bos en er liep een paard langs, dan moest ik hem altijd wel aanlijnen. Dat kan ook aan mijn hond hebben gelegen, maar die combinatie is niet top, toch?
1: Nee. Dat is allemaal keurig, allemaal kraampjes. En ik ga aan 2 workshops meedoen met mijn honden. Dus onder andere workshop dat je met een paddel op het water gaat met je hond.
0: Het is dus morgen zo dat niet alleen jij een diploma gaat hebben, maar je honden waarschijnlijk ook.
1: Ja.
0: Hey Nancy, wat kan ik voor je draaien? Wat voor tijdloze banger kan ik even voor je draaien om dit weekend goed te starten voor jou?
1: Nou, Dialect, this is who you are. Dat nummer, dat kan ik grijs draaien gewoon.
0: Hey, nou, en het gevoel van euforie in deze track en even dat loslaten, dat kun je volgens mij ook wel goed gebruiken, hè?
1: Ja.
0: Lekker zeg. Ik ga hem draaien op 3FM. Dankjewel en een fijn weekend, Nancy.
1: Dankjewel.

van Nancy, die deze week non-jury diploma heeft gehaald. En dit weekend naar het Animal Event in Best gaat. Hoe lekker is dat, hè? Hey, wil jij 400 euro concertengoed winnen? 400 euro concertengoed? Dat dacht ik. Om precies 8 uur ga ik je uitleggen hoe jij ervoor kan zorgen dat jij

0: Jarig is, trakteert.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeansspecialist.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Nu 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Wil jij €400 concertengoed winnen? Dat dacht ik wel. Het enige dat je moet doen om kans te maken op €400 concertengoed is nu in de NPO Luisterapp jouw naam laten weten en de naam van degene met wie je dat concertengoed het allerliefste wil uitgeven. Oftewel, jouw vaste concertbuddy eigenlijk. Laat die twee namen, dus die van jou en die van hem of haar, achter in de NPO Luisterapp. Wil ik jou misschien zo meteen wel terug.
13: 3FM.
12: En begint jouw weekend nog beter met €400 concertengoed. Lekker man.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
15: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
14: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
12: Dank u zeer. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. 2 files van 10 minuten of langer. Die vind je op de A1. Hengelo richting de Duitse grens. Voor diezelfde Duitse grens een kwartier. En de A58 Breda-Tilburg voor... Even kijken. Nou, dit staat heel onduidelijk. Goed, A58 Breda-Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos is de verbindingsweg dicht. En daarom staat er voor Bavel... Kijk eens, daar zijn we. Een file van een kwartier uiteindelijk. Hey, zometeen jouw kans op 400 euro concertengoed. Het enige dat je moet doen om kans te maken erop is jouw naam en de naam van degene met wie je dat concertengoed het allerliefste wil uitgeven. Nu even sturen via de NPO Luisterapp.
0: 3FM. 3FM.
13: Ster. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
16: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
16: Simyo. Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
18: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
19: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
19: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
21: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Ja,

0: Bodyflex en Frenna en energie.
1: Woord voor woord.
2: Woord voor woord.
0: Zometeen gaat in woord voor woord gegarandeerd 400 euro concertengoed de deur uit hier in de BVO-show. Maar dat gaat niet zomaar gebeuren. Want daarvoor moet jij eerst via de NPO Luister-app laten weten wat jouw naam is en de naam van degene met wie jij het allerliefste dat concertengoed zou uitgeven. Oftewel, met wie zou je het allerliefste winnen en uiteindelijk naar een concert gaan? Dat is de vraag een beetje. Laat dat sowieso weten via de NPO Luister-app. En mocht ik jou zo meteen nou niet hier aan de telefoon hebben, niet getreurd. Want je maakt dan nog steeds kans op die 400 euro. Dus je moet die radio sowieso heel

0: Lipa, Training Season bij 3FM.
1: Woord voor woord.
2: Woord voor woord.
0: Het is de allergrootste editie van Woord voor woord tot nu toe in de BVO-show. Iedere vrijdag maak jij rond dit tijdstip kansen op 100 euro concertengoed. Maar als het niet gewonnen wordt, dan gaat de prijzenpot mee naar volgende week met een maand maximum van 400 euro concertengoed. Vorige week waren we er even niet door Europe's Biggest Dance Show. Dus we beginnen oktober met de max van september, de jackpot als het ware. En Rutger, goeie avond.
3: Goedenavond.
0: Jij bent door jou, volgens mij, jouw vriendin opgegeven om mee te doen vandaag, hè?
3: Ja, dat klopt, ja. Is het
0: Jessie of Jessie?
3: Jessie,
0: goeie avond.
4: Goedenavond.
0: Hallo. Denk je dat Rutger hier klaar voor is, of niet?
4: Nou, het kwam een beetje onverwachts. Ik kwam binnenrennen met, je moet de radio aanzetten en je telefoon aan. Dus ik hoop dat hij er klaar voor is.
0: Ja, jullie maken zo meteen in woord voor woord kans op 400 euro concertengoed. Dat is denk ik wel mooi meegenomen met de concertprijzen die we tegenwoordig moeten dealen als mensheid. Wat is het laatste concert waar jullie samen zijn geweest?
4: We zijn bij Heilong geweest als laatste.
0: Wat?
4: Bij Heidon.
0: Wat is dat?
4: Ja, een soort van heidense folk metal band.
0: Zo, dat is niet niks.
4: Nee, nee.
0: Waar was dat? Was het in een poppodium? Was het in een grote zaal?
4: Het was Utrecht, volgens mij.
0: Gezellig zeg. En is er ergens een concert waar jullie graag nog naartoe zouden willen gaan, maar waarvan je misschien denkt, oeh, dat is wel heel duur, daar twijfelen we nog over? Of is er überhaupt nog een optreden waar je gewoon graag naartoe wil, waar je deze eventueel 400 euro concertengoed aan uit wil geven?
4: Ja, genoeg denk ik. We zaten net al eventjes te scrollen, want normaal kijken we er echt niet naar, omdat het heel duur is.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja. Rutger, heb je enig idee?
3: Nou, dat komt binnenkort volgend jaar. Er komt een nieuwe show van Kensington Land, zag ik. Er is een Hans Zimmer in concert, wat ook echt heel tof zou zijn.
0: Nou, dat is ook wel duur, denk ik, hè, Hans Zimmer?
3: Dat waarschijnlijk wel, ja.
0: Ja, dus dat denk ik ook.
3: Dat zou heel goed kunnen helpen.
0: Nou, alright. Dan zijn jullie er in principe nu wel over uit dat er ergens in ieder geval het geld aan uitgegeven kan worden, maar dan moet je het nog winnen. We spelen dus woord voor woord en er staat heel veel op het spel vandaag. Jullie spelen dus voor 400 euro concertengoed. Rutger, jij hebt net achter de schermen een woord van mij gekregen. Jij hebt zometeen 45 seconden de tijd om dat woord aan Jessie uit te leggen. Je mag alleen telkens maar één woord zeggen om Jessie een hint te geven. Dus je moet zorgen dat je heel snel associaties maakt om Jessie de juiste richtingen te duwen. Er zijn een paar hele belangrijke regels voor vooral jou, Rutger, want jij mag niet een deel van het woord zeggen. Jij mag geen vertaling van het woord zeggen of een meervoudsvorm van het woord zeggen. En telkens als jij een hint hebt gegeven, dan doet Jessie een poging om het woord te raden. En pas als Jessie een gok heeft gewaagd en die is fout, mag jij een volgende hint geven. Dus je moet snel en slim nadenken. Dat is heel belangrijk, want woord voor woord komen jullie misschien samen wel bij die 400 euro. Raad je het niet binnen 45 seconden? Ja, dan gaat hij niet naar jullie, maar iemand die nu luistert. Hoe dat precies gaat werken, ga ik zo meteen uitleggen. Maar voor nu is het de beurt aan jullie. Zijn jullie er klaar voor?
4: Yes.
0: Rutger ook ready?
3: Ja, zeker.
0: Alright, dan gaat de tijd nu in.
3: Even kijken. Regen.
4: Onweer?
3: Bescherming?
4: Paraplu.
0: Oh, oh,

0: jongens, 400 euro concertgoed is voor jullie.
1: Wauw.
2: Dankjewel.
0: Het goede antwoord was inderdaad paraplu. Wat lekker zeg. Nou, jullie zijn goed op elkaar afgestemd, dus dat wordt een gezellig concertje bij Hans Zimmer, denk ik. Veel plezier daar, jongens.
2: Super, dankjewel. Hè.

Rutger en Jessie samen 400 euro concertengoed wonnen in Woord voor Woord. De prijzenpot is er voor het eerst uitgegaan. Volgende week dus opnieuw beginnen met het basisstartbod van 100 euro. Speel mee, je kan je weer aanmelden volgende week. Over 400 euro concertengoed winnen gesproken. Ik had het goed kunnen gebruiken. Voor wie? Dat vertel ik je zo meteen. Er is weer een flink bedrag over gemaakt naar de firma Ticketmaster. Eerst Miley Cyrus, nieuwste Bass Persuade.

Ik had een aantal grote dromen in mijn leven. Dat is een keer naar Amerika gaan. Is er nooit van gekomen. En het liefst dan ook een optreden bewonderen. Een optreden bijwonen in The Sphere in Las Vegas. Die zaal die U2 toen heeft ingewijd. Ik ben groot U2-fan. Toen lukte dat allemaal niet. Toen kon ik er niet heen. Allemaal geen geld voor. Allemaal moeilijk en ook iets te jong. En er is één man die ervoor heeft gezorgd dat er inmiddels een vliegticket naar Las Vegas ligt. En de eerste reis naar Amerika in mijn leven ooit geboekt is. Want John Mayer staat volgend jaar met een residency shows in de fucking sfeer in Las Vegas. Ik kan mijn geluk niet op. Het is wel een rip uit mijn lijf geweest, maar oh my god. Ik zeg het ook alleen maar om je jaloers te maken. Ik weet het, maar ik wilde hem zo graag even draaien. Want het is the only thing that is on my mind deze week van John Mayer. Je hoort een nieuw light op 3FM. Het is de vrijdagavond. Het is de BVO-show waar je naar luistert. En zometeen warmen we echt goed op voor het weekend. Met Feest DJ Ruud's Feestfrequentie. De tracks die jij niet gaat missen vanavond in de kroeg. Of op het laatste festivaletje waar je nog naartoe gaat. Eerst de nieuws van Culas Boef en Antoon.

0: Culas, Boef en Antoon, 100 tranen hoorde je op 3FM. Dus ook wel een van de tracks die we heel veel gaan horen dit najaar. Maar zijn temperaturen begint toch wel die echte herfst te beginnen. Oktober is begonnen. Dat betekent dat de kroegen ook weer net iets voller raken. Dat die zomer voorbij is en iedereen langzaam naar binnen gaat trekken. En daarom hoor je iedere vrijdagavond rond de klok van nu. Want ja, het is toch niet elke vrijdag op hetzelfde tijdstip. Feest DJ Ruud in Feest DJ Ruud's feestfrequentie. De tracks binnen 5 minuten jouw kant op geschoven. Die je dus vanavond of dit weekend sowieso nog voorbij gaat horen komen. In de kroeg, in de club. Waar je ook naartoe gaat, Ruud stelt van je voor.
1: Een nieuwe Feestje Ruud feestfrequentie. En deze week de echte dansvloerkillers die je dit najaar gaat horen. We duiken er meteen lekker in met deze nieuwe versie van Wing.

Afgelopen festivalseizoen waren ze al heerlijk op het warmen. Maar ik denk dat 2027 hun grote doorbraak gaat worden. Flair. En dit soort remixen gaan er lekker aan bijdragen. Door het oog van de nacht

De zomerhits liggen achter ons, maar wat gaat er dit najaar gebeuren? Deze plaat gaat sowieso elk café, kroeg, club helemaal overnemen. Busy met Anne.

0: dan. Tijd om te knallen, vrienden.
1: En dan nog een klein pareltje. Hij is eigenlijk al heel lang uit. Maar sinds deze zomer begint hij echt te lopen. En ik verwacht dat hij dit najaar door het dak gaat. Facey van Fons Veuring.

0: bij Ruud.
1: Ben je ook weer up-to-date voor de kroegavonden die dit weekend gaan komen? Of in ieder geval de komende tijd gaan komen met Feest DJ Ruud's feestfrequentie. Ruud bracht je vandaag Age met natuurlijk Ring My Bell. En ook Flair door het oog van de nacht in de nieuwe remix. Prospa en Clooney, Free Your Mind in een ongekende trap remix. Busy met Anna uit Beste Zangers. En natuurlijk de hit van het najaar, Fons Verink. En Feestie om een lekker toetje te doen bij deze mix.

0: twee keer terug heb ik Niels geholpen hier tijdens de BVO-show. Want alles kan in de BVO-show. En Niels die had een probleem. Hij was net aan het daten met een meid. En die was bijna jarig. Maar had hij volgende vragen over.
1: Ja, het ding is dus... Ik zit er heel erg mee. Dinsdag is zij jarig.
0: Ja.
1: En nu... Ben ik heel erg aan het twijfelen. Moet ik nou überhaupt een cadeau geven?
0: Oeh.
1: Denk het wel. Maar wat dan? Want ja, ik wil wel... Ik denk dat ik groot wil uitpakken, maar ook weer niet te groot, weet je wel.
0: Ja,
1: ik wil ook
0: niet
1: terug geven. Het is moeilijk.
0: Het is inderdaad, was dat een hele, hele moeilijke kwestie voor Niels. Want ja, wat ga je dan geven? Uiteindelijk hebben we hem gekoppeld aan een dating expert. Hebben hem advies gegeven. Hoe het is afgelopen, hoor je zo meteen. 3FM.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekam. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.

0: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
1: Balen zeg. Koffie?
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Fit voor iedere rit, met de banden van Hankook en de service van Profile.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.

0: Show gaat zometeen verder met de Veronica's en ook de nieuwste van Bente. Eerst het laatste nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
2: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
1: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
3: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
1: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. 3FM.
4: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
5: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Met deze week in de bonus: Ahaverse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.

0: Hilversum.
1: Happy weekend. En dat is geen vraag, je hebt gewoon weekend vanaf nu. Zometeen in de BWO-show Bente met de nieuwste parachute. Eerst Mr. Bells & Weasel.

0: Het allernieuwste van Bente. Parachute hoorde je op 3FM. Het is de BVO-show. Sebastian hier nog een uurtje. En we hebben in de eerste maand van dit programma best wat leuke dingen voor elkaar weten te krijgen, weet je dat? Alles kan in de BVO-show. Want alles kan in de BVO-show. Niks is te klein, niks is te groot, niks is te makkelijk en niks is te moeilijk. Heb je nog iets te fixen voor het weekend? Kan ik nog wat voor je regelen? Ben je iets vergeten? Alles kan in de BVO-show. Dan is dat allemaal geen probleem. En vandaag is het ook even goed de tijd, een goed moment om terug te blikken op die eerste paar weken van de BVO-show en de eerste paar edities van Alles kan in de BVO-show. Want we hebben verschillende verhalen gehad. Wessel was op zoek naar een nieuwe bank. Hebben we gefixt voor hem. Maar bijvoorbeeld ook het verhaal van Niels. Niels die was net 2 maandjes aan het daten met iemand die hij dus had ontmoet via, volgens mij, een dating-app was het. En zij was een paar dagen nadat ik hem aan de telefoon had, jarig. En dit was zijn probleem.
1: Ja, het ding is dus, ik zit er heel erg mee, dinsdag is zij jarig.
0: Ja.
1: En nu ben ik heel erg aan het twijfelen, moet ik nou überhaupt een cadeau geven?
0: Oeh.
1: Denk het wel. Maar wat dan? Want ja, ik wil wel, ik denk dat ik groot wil uitpakken, maar ook weer niet te groot, weet je wel.
0: Ja,
1: ik wil ook niet terug geven, dat is moeilijk.
0: Ja, ze kennen elkaar inmiddels al wel best wel goed. Ze hadden al het een en ander met elkaar kunnen doen. Dus had ik Niels gekoppeld aan een datingcoach. En die gaf hem het advies, ga iets doen wat jullie gewoon allebei leuk vinden. Heel simpel. Maar hou het dan niet simpel. Dus uiteindelijk was het hoofdadvies wat we hadden gekregen. Niels, ga naar een concert of zo. Ga naar een leuk avondje uit met haar hebben. Bij iets wat jullie allebei in ieder geval leuk gaan vinden. Ik heb even contact opgenomen met Niels. Zometeen hoor je de aftermath van

0: avond van 3FM met de Bausa en Magnetic. Even Freddy even laten horen. Die komt binnen met een audiobericht via de NPO Luister. Hebben ze dat extra leuk?
1: Van een
0: heftig, Jan. Jezus Christus, Freddy, het is vrijdagavond. Je mag wel even iets harder. Wat is dit nou? Even opnieuw.
1: Lekker genieten van een heftig, Jan. Deze vrijdagavond. Genieten van dat lekker weekend.
0: Goh. Oh, Freddy. Je maakt me een beetje opgewonden ervan. Wat een fijn stemmetje. Nee, genieten. Lekker fotootje van een heftig Jannetje ook erbij. En heerlijke rakker. Lekker, man. Proost. Hey, we nemen eventjes het maandoverzicht door van Alles kan in de BVO-show. Mocht je nou denken, hey, ik moet ook nog wat gefixt hebben voor volgend weekend. Laat het even weten. Stuur me even een Instagram DM'tje. Gewoon @SebastiaanOkhuizen, daar kun je me vinden. Want ik kan echt alles voor je regelen. Bijvoorbeeld ook voor Niels. Niels die had een berichtje gestuurd. Die zegt, Sebastiaan, luister. Ik ben nu net 2 maanden aan het daten met de meid die ik heb leren kennen van school. Ik heb het nog even teruggezocht net. En ze is binnenkort jarig. Volgende week eigenlijk. Dus kun jij ervoor zorgen dat ik het juiste cadeau weet te vinden? Dus hebben we Niels gekoppeld aan een dating expert, een dating coach. Gewoon een soort Dr. Love eigenlijk. En we hebben het toen met haar doorgenomen. Niels, wat gaat het worden? En het advies was toen, ga naar een concert samen of heb een goede avond uit. Een beetje in het gebied wat jullie ook allebei leuk vinden. Dus als jullie allebei alternatieve muziek leuk vinden, ga naar een goed optreden daarvan. Of ga naar een goede kroeg waar ze dat draaien bijvoorbeeld. Goed, ik heb even contact opgenomen met Niels. Hoe het uiteindelijk is gegaan op, ik hoop dus wel die date, maar in ieder geval met het cadeautje.
2: Hey Sebastiaan maatje, ik wil je nog heel erg bedanken voor wat je hebt gedaan voor Isa en mij. Ja, ik zat natuurlijk met de vraag van, hey, het is de verjaardag binnenkort. Wat moet ik in godsnaam doen? Wat moet ik geven? Moet ik überhaupt iets groots geven? Nou ja, toen kwam de relatie-expert die jullie in hadden geschakeld natuurlijk met het idee. Ga samen iets leuks doen. En we zijn gisteren naar de popronde geweest in Tilburg. Dat was heel erg leuk. In verschillende kroegen, andere etablissementen in Tilburg was er van alles te doen. En dat is zo leuk, hè? Die alternatieve muziek een beetje zien. Opkomende artiesten als magazines bijvoorbeeld. Die we hebben bewonderd. In Tilburg. In die mooie stad. Nou, dat was fantastisch. Alles kan in de BVO-show. Zo zie je maar weer. Ik wil jullie er heel erg voor bedanken.
0: Nou ja, geen probleem. Het is goed om te horen dat het in ieder geval lekker is gegaan. Dat we ook wel dus een beetje succes kunnen hebben in de liefde met elkaar. Hè? Dat is niet slecht om te weten. En het is 2 weken geleden had ik Pim aan de telefoon. En Pim, die had een bijzonder verhaal. Die moest namelijk zijn huis uit. Hij had een huis gekocht. Het huurcontract liep ten einde. Alleen er zat voor 30 jaar aan spullen van de hele familie in dat huis. En het moest eruit. We hebben toen Anna Dobber ingeschakeld. Maar is het gelukt? Je hoort het zo meteen.
3: 3FM. Mee. Gaat dit.

0: 16, Hart in Brand. Hoorde je in de BVO-show op 3FM. Het is tijd voor het maandoverzicht. Eigenlijk een beetje een recap van wat we allemaal voor elkaar hebben weten te krijgen. Alles kan in de BVO-show. Want iedere vrijdagavond fix ik iets voor jou. Alles kan in de BVO-show. Dus je kan jouw probleem, jouw issue, hetgeen wat ik nog even voor je kan regelen voordat het weekend begint, insturen hier bij de BVO-show. En dan ga ik het oplossen. En daarom wil ik je even mee terugnemen naar 2 weken geleden. Hadden we rond de klok van nu Pim aan de lijn. En Pim die ging verhuizen, maar er kwam meer troep uit dat huis dan die vooraf had voorzien. Een heel lang verhaal. En het moest schoon opgeleverd worden.
1: Niet alleen dat we het moeten leegruimen, maar daarnaast moet het ook worden schoongemaakt.
0: Ja, en er ligt natuurlijk nog wel wat onder die stapel spullen.
1: Ja, precies. Ja. We wonen er inmiddels 30 jaar.
0: Jezus Christus.
1: Ja, dus dat is echt wel een... Ik weet nog niet wat er allemaal onder vandaan kan komen. Nou,
0: en hij woonde er niet alleen al 30 jaar. Er is in die 30 jaar een hoop gebeurd. Zijn ouders zijn overleden. De ouders van zijn vrouw zijn overleden. En zijn bedrijf is uiteindelijk failliet gegaan. Dus al die spullen kwamen opeens in het huis. En het ging gewoon niet meer weg. Dus dat opruimen was een taak. Maar het schoonmaken ook. Daarom hebben we Anna Dobber ingeschakeld. Natuurlijk de social cleaning queen. En heb ik zelf ook wat van die gele handschoenen aangetrokken. En ben ik zaterdag 2 weken geleden naar Amsterdam gegaan samen met Anna om schoon te maken. Bij Pim hebben we echt wel even de helft van het huis helemaal goed opgeleverd. En ik ben benieuwd hoe dat is afgelopen uiteindelijk. Is het allemaal gelukt?
2: Hey Sebastian. Nou, we zijn inmiddels een weekje verder. Jullie kwamen vorige week ons helpen samen met Anna. En jullie hebben echt ontzettend hard gewerkt. Echt super bedankt. Wij zijn vanmiddag nog bezig geweest om de laatste dingen uit het huis te halen. Dat was echt een enorme klus.
0: Jezus.
2: En een laatste schoonmaak te doen. Maar het is nu echt gelukt. Alles is leeg. En we zijn klaar voor een nieuw avontuur. Super bedankt nogmaals. En blijf mooie muziek draaien, Sebastian. En het is heerlijk om met jouw muziek lekker aan de slag te zijn.
0: Ah, dat is lekker. En gelukkig kan dus alles in de BVO-show. Zit jij nog ergens mee? Moet er iets gepikt voor je worden? Dat kan gewoon. Laat het even weten via de NPO Luisteref. Of stuur me even een DM op Instagram. @SebastianOkhuizen. Dan ga ik het misschien volgende week wel voor jou fixen. Want nogmaals.

ochtendshow met Wijnand en Jamie, dan hoor je bij De Voorhoede. Dat is een exclusieve groep luisteraars die eigenlijk zorgen dat de rest van het land later in de ochtend kan opstarten. Degene die echt het land als katalysator voortbrengen, dus 's ochtends vroeg. En het zit er mij aan het denken. Wie en waar is De Achterhoede? Die groep mensen die juist het land draaiende houden op het moment dat iedereen klaar is met werken. Oftewel, zij die vanaf nu de weekendnachtdiensten gaan bestieren en die ervoor zorgen dat er ook in het weekend gewoon gewerkt wordt en we morgen lekker op het terras kunnen zitten bijvoorbeeld. Daarom sluiten we de BVO-show iedere week af met een track die wordt opgedragen aan iedereen die vanavond begint aan zijn nachtdienst of dit weekend gewoon non-stop gaat werken. Hoor jij daarbij of wil jij de mensen in die Achterhoede supporten? Drop even in de NPO Luister-app dit track waarmee we zo meteen de week echt gaan afsluiten, het weekend gaan inluiden en vooral dus De Achterhoede, degene die deze weekendnacht of in ieder geval dit weekend hard aan het werk gaan, even een hart om de riem kunnen steken. Laat het weten via de NPO Luister-app. Heb ik ondertussen de allernieuwste van een van de allerbeste nieuwe bands van Europa, misschien wel van de wereld voor je. Ze komen uit Ierland, ze zijn met z'n drieën. En ik heb nog nooit een band gezien die op het podium zoveel plezier en zo oprecht is als zij. Het is zo ontzettend leuk om bij zo'n concert te zijn. Je kan meezingen, je kan meehuilen, je kan meedansen. Het is alles. En de nieuwste track is weer zo'n track waar je een beetje melancholisch voor wordt en stiekem van kan meehuilen. Ik heb het over Kingfisher, de allernieuwste heet How Lonely. Je hoort hem met 3FM.

man, wat een prachtig nieuw liedje is dit van misschien wel een van de favoriete bands van de rest van mijn leven. Ik ben echt, echt groot fan van deze jongens aan het worden. Uit Ierland komen ze, Kingfisher, met hun nieuwste How Lonely. De NPO Luisterapp staat nog steeds helemaal wagenwijd voor je open om de Achterhoede een muzikaal hart onder de riem te steken. Iedereen die juist als laatste aan het werk gaat, oftewel nu de weekendnachtdiensten induikt en heel Nederland draaiende houdt, wel de rest allemaal een beetje weekend viert. Welke track kunnen we voor die mensen draaien? Of als je zelf onderdeel bent van die Achterhoede, laat weten welke track we voor jou kunnen draaien. Ga ik dat zometeen doen als laatste track van deze show. En eigenlijk een beetje om de week af te sluiten dus.

Swims, Mr. Know-It-All.

En je kon als laatste dag in de 3FM Ticketmaand afgelopen woensdag kaarten winnen voor Teddy Swims in Londen. En bij jouw luisteren heb je servers bij moeten bouwen om alle appjes die binnenkwamen nog wel bij te kunnen houden. Maar gelukkig is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. En gelukkig is september niet de enige maand waarin we alsnog gewoon tickets weggeven bij 3FM. Want vanaf komende maandag maak jij in de avondshow bij Andres kans op kaarten voor...

0: Goedenavond.
1: Hey.
0: Hallo. Ga jij nog zelf aan het werk vanavond of ga je dit weekend aan het werk?
1: Nou, ik ben het hele weekend helaas aan het werk.
0: Hele weekend aan het werk. Dan hoor je dus officieel beide achterhoeden. Degene die nadat de werkweek voorbij is...

0: goedenavond.
1: Hey.
0: Hallo. Ga jij nog zelf aan het werk vanavond of ga je dit weekend aan het werk?
1: Nou, ik ben het hele weekend helaas aan het werk.
0: Dan hoor je dus officieel beide achterhoeden. Degene die nadat de werkweek voorbij is, gewoon even nog flink aan het werk gaan om het land draaiende te houden. Waar ga je aan het werk?
1: Bij de Etels.
0: Kijk, moet gebeuren, want ik moet morgen ook gewoon tampons halen. Want het is weer misgegaan vandaag in de trein. Maar goed, welke track kunnen we draaien om de show af te sluiten en de achterhoeden te steunen?
1: Nou, ik dacht aan Losing It van

0: Goedenavond.
1: Hey.
0: Hallo. Ga jij nog zelf aan het werk vanavond of ga je dit weekend aan het werk?
1: Nou, ik ben het hele weekend helaas aan het werk.
0: Dan hoor je dus officieel bij de achterhoede. Degene die nadat de werkweek voorbij is, gewoon even nog flink aan het werk gaan om het land draaiende te houden. Waar ga je aan het werk?

0: Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: 3FM. Ja, de komende 3 uur zit je goed hier, want de beat gaat zo beginnen. Gelijk na het nieuws van 10 uur. Goedenavond.
11: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn 2 dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
12: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
11: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Er is ook nog wat vertraging op de weg op de A1 Hengelo richting Osnabrück. Daar tussen de Lutte en Duitsland. 5 minuten vertraging komt door grenscontroles. En op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Op de verbindingsweg van de A2 vanuit Maastricht naar de A76 richting Heerlen. Ook 5 minuten vertraging.
13: 3FM.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
15: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
17: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
18: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
2: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
1: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
2: Ja, toch?
1: Kijk op wakkerdier.nl.
3: I was working on.

0: normale burgers die gaan volgens mij s'avonds toch wel tegen een uurtje of 10 slapen. Dus als jij s'nachts een feest hebt, weet je in ieder geval zeker dat die mensen er niet zijn. En dat is het leuke ervan.
1: De burgers.
0: Nou, burgerlijke burgers, laten we het zo zeggen.
2: Dit is The Beat met Justin Verkijk.
3: Ik heb net de allergorste mop ever verteld. Ik ga hem niet hier op de radio vertellen. Slaap lekker, burgerlijke burgers. Hallo freaks, dit is editie 174 van deze prachtige radiobijeenkomst. Speciaal voor dansvloer-enthousiastelingen. Aspirant dansvloer-enthousiastelingen. En mensen die nachtcultuur een warm hart toedragen. De komende 3 uur kun je lekker achteroverleunen. Als je leven dat toestaat op dit moment. Ik zal je op je wenken en in je oren bedienen. Met mooie muziek en een warm sfeertje. Dario komt langs met een column. Ik kreeg een bijzondere vraag op de mail. Die gaan we in ieder geval proberen te beantwoorden. En we hebben Axfield in de beatmix straks tussen 12 en 1. Hij heeft vandaag een nieuw album uitgebracht. Liet zich daarvoor inspireren door de romantiek en dramatiek van Italiaanse cinema uit de jaren 70. En alles wat je nu denkt over die muziek,

ik denk dat ik gewoon lekker over laat gaan. Ik denk dat Madonna is. Als het dan Madonna is, zeg maar gewoon dat ik er niet ben, oké?

Sweet remix van de ultieme bitch track, Junior Vasquez, If Madonna Calls. Waar een best wel spraakmakend verhaal uit de New Yorkse house- en clubgeschiedenis van de jaren 90 achter schuilt. Het gaat zo. Madonna was dus goed bevriend met Junior Vasquez. Ze werkte ook heel veel samen. En ze liet dus destijds een bericht achter op het antwoordapparaat, het fysieke antwoordapparaat, we zitten in de jaren 90, van Vasquez. Waarin ze dus met haar kenmerkende stem zei: "Hello Junior, this is Madonna. Are you there? Call me. I'm in Miami." Volgens de geruchten was Junior boos omdat Madonna op het laatste moment niet was opkomen dagen bij een van zijn shows. Een belangrijke show voor Madonna zou komen, kwam niet opdagen. Als reactie dacht hij: nou, ik sample gewoon dat voicemailberichtje. Ik bouw daar een track mee. Nou, die track die dreigde een enorme clubhit te worden. En dat vond Madonna toen niet cool. Want er was misbruik gemaakt van haar privacy. En er schijnt toen gedreigd te zijn met een rechtszaak. Junior had daar geen zin in, snap ik ook wel. Verving de originele voicemail op de officiële release door een perfecte imitatie ingesproken door Kelly Bienvenue. Dus juridisch werd het helemaal opgelost en dichtgetikt. Privé en zakelijk verder niet echt. Die vriendschap was over, ze gingen niet meer samenwerken. En Madonna's management zorgde er ook nog voor dat Junior op een zwarte lijst kwam te staan binnen de popindustrie. Dus die kwam niet echt meer lekker aan de bak. Ondanks, of misschien wel dankzij dit schandaal, bereikte het nummer in 1996 de tweede plaats in de Amerikaanse Billboard Dance Club Play Chart. Het werd een soort gigantische hymn in de New Yorkse gay scene en in de ballroom en folk scene. En een paar jaar later zijn er zelfs nog video's opgedoken waarin te zien was dat Madonna gewoon tijdens een feestje zelf op dat nummer stond te dansen. En behoorlijk lekker stond ze te gaan. Dus misschien is het inmiddels allemaal weer een beetje bijgelegd. Iemand die ook onlangs werd gesampled zonder dat hij het doorwist, is onze huis- en huiscolonist Dario Gop.

0: Down my future, living like the past. If you can't tolerate my kind, you can kiss my fucking ass. Ik hou zoveel van de teksten van Aaron Carl. Bijna net zoveel als van die van Dario.
1: Hij is de stem van zijn generatie. De inspiratie voor de volgende generatie. Een boomer gevangen in het lichaam van een millennial. Met een vlotte pen in zijn hand. Schrijver van boeken en nachtdieren in één. Als je twee letters in zijn voornaam omdraait, staat er radio. Dit is Dario. Potbach.
2: De suboptimale zomer is voorbij. Welkom in nihilistische herfst. Terwijl alle dictators nog vrolijk raketten schieten, El Niño toxisch scharrelt met klimaatverandering en AI in het beste geval de mensheid net niet uitroeit, heb jij nog steeds geen fuck te zeggen, maar wel een hardnekkige vrije wil. Een vrije wil die je gebruikt om los te breken van de ketenen van het kapitalisme. Je deelt iets van Lev Laser, koopt ironisch dure designer, rood sta je toch wel, regen maakt een comeback, tegenwind is trending, schuilen kan maar op één plek, schuilen kan in de club, huilen in de club, janken voor de boot, zwetende lijven van digital natives die je vaag doen denken aan menselijk contact. Mwah. Je baas stuurt je een bericht waar de prompt nog boven staat. Je ouders geloven AI-slop TikToks van dansende beren, terwijl een nieuwe generatie DJ's met immer ongemakkelijke artiestennamen de boot betreden om jou te voorzien van de soundtrack van je ondergang. Nee hoor, it's fine. Nothing to see here. Je bent de meme van die hond in dat brandende huis. Je bent die meme van dat kind voor het brandende huis. Je bent het brandende huis. Sorry, je bent het brandende huis. Je hebt het koud, je skincare is sporadisch. Je hebt te weinig om aan te trekken. Je hebt te weinig aan om te roken in een steeg achter de club. Maar als je je kluisje open doet, moet je weer betalen. Iedereen is lelijk op een knappe manier. Ozempic skinny, de nagelnak van 4 dagen terug. 14 zonnebrillen op 14 voorhoofden. Iedereen praat over politiek. Het is ongezellig, het is uitputtend, het is urgent, het is belangrijk. Het maakt toch niet uit. Ik wil een digital detox. Ik wil een kraakpand rave retox. Ik wil vieze drankjes. Ik wil klappertanden. Ik wil nergens om geven. Ik wil hyperfocus. Ik wil niks maxen. Ik wil glas eten. Ik wil koolhydraten. Ik wil hydrateren met objectief gezien vieze hard iced tea, kombucha, seltzer, busballs. Ik wil naar de club. Ik denk dat het helpt. Het kan geen kwaad. Niet meer dan de rest. Want als die vette nerd van een DJ 2 tunes tegelijk draait en het lijkt alsof het er 1 is en die hi-hat zo van tik doet en die kickdrum zo van boom, dan precies op dat moment geloof ik heel even, eventjes, zalig en naïef, alles komt goed.
3: Dario, kom op!
4: Dankjewel, Dario.
0: Moet je een klein slokje nemen misschien?
2: Ja, zo.
4: Ik dacht even dat je het niet ging redden.
2: Ik zat zo te vechten, god, vanaf het begin al voelde ik die hoest.
4: Ja. Maar dan kan je toch zeggen, kunnen we even wachten. Ik ga even hoesten.
2: Nee.
4: Je luistert naar de vergadering van de Kom van Dario. Weet je hoeveel je daar al hebt gedaan, of niet?
2: Ik heb echt geen idee, man.
4: Is het niet vandaag je 50ste of zo? Of je...
2: Denk het wel. Ik denk 150ste, ja.
4: Dan heb ik een cadeau voor je. Omdat je zo gek bent op groenten, hebben we voor jou de allergrootste courgette
5: die je ooit hebt gezien. Ben
4: je er blij mee? Het
2: mooiste wat ik ooit heb gekregen.
4: Hoe lang is die, denk je?
2: Lang genoeg.
4: Maar is dit 40 centimeter?
2: Ik ga hier geen uitspraken meer over doen.

0: heb Hanneke aan de telefoon. Hanneke.
1: Hi,
0: goedenavond. Hallo.
1: Goedenavond.
0: Jij zit met een gigantisch probleem en daar heb je mij een e-mail voor gestuurd.
1: Dat klopt, inderdaad.
0: Wat is de strekking ook alweer?
1: De strekking is dat mijn dochter, die enorm van dansen houdt, op 18 oktober 18 wordt en niet kan wachten om naar ADE te gaan.
0: Okay.
1: En ik heb haar beloofd vorig jaar dat ik haar zou meenemen naar een vet feestje dit jaar.
0: Ja.
1: En er is één vet feestje wat echt met top bovenaan staat. En dat is Frankie Rizzardo in de Loft op zaterdag 24 oktober.
0: Ja.
1: Alleen, het is nog niet gelukt om tickets te verkrijgen. Dus toen dacht ik, ik moet jou hebben.
0: Ja, want dat is helemaal uitverkocht.
1: Ja, zeker.
0: En jij hebt dus een belofte gemaakt. Maar ben je wel echt met je slaapzak voor het postkantoor gaan liggen, maar zo werkt het natuurlijk niet. Maar ben je wel heb je je best gedaan aan de voorkant om kaarten te regelen?
1: Ik heb mijn best gedaan. Mijn dochter heeft haar best gedaan. Ach. Los van elkaar. We wisten het niet, zeg maar, dat we voor hetzelfde feestje bezig waren. Het is ons allebei niet gelukt. Dus En ik zou haar zo graag blij maken.
0: Ja, dat snap ik. Is het teleurgesteld? In je? Als moeder?
1: Ja, nee. Ze is heel trots dat ik ook geprobeerd had.
0: Oké. Nou goed, even een resume. Jij wil je dochter, ze heet Brechtje toch?
1: Ja.
0: Meenemen naar Frankie Rizzardo's ADE-feest in de Loft op zaterdag 24 oktober. Het slechte nieuws is dus, het is helemaal hartstikke uitverkocht.
1: Yes.
0: Maar, ik ben even op Ticketswap gaan speuren.
1: Ja.
0: En toen zag ik dat er 529 mensen op zoek zijn naar 891 tickets. En dat er dus precies 0 worden aangeboden.
1: I know.
0: 0.
1: 0.
0: 0.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Dramatisch.
0: Toen ben ik even een rondje gaan bellen.
1: Ja.
0: Dat leverde ook niets op, helaas.
1: Nee. En nu?
0: Ja. Totdat ik met iemand van de Loft belde.
1: Ja.
0: Die niets liever wil dat jullie Brechtjes verjaardag even flink komen vieren.
1: Yes, wat super te gek. Dankjewel. Ze gaat ze helemaal geweldig vinden.
0: Maar ik krijg nu wel een uitnodiging voor deze verjaardag, toch?
1: Jazeker, heel welkom. Dit is echt te gek. Dankjewel.
0: Nou, dan ga ik met jouw dochter naar Frankie Rizzardo.
1: Ja, precies. Oké, deal.
0: Hanneke, heel veel plezier daar, oké? En doe Brechtje de groeten van me.
1: Dankjewel, fantastisch.
0: En ik ga Frankie voor je draaien. Shinjuku!
1: Te gek.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter, de vriendelijke jeansspecialist.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, uit een broodje.
10: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speelbewust.
6: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Bestellen, inkopen, mengen.

0: boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: met Drop the Pressure na het nieuws van 11 uur. Goedenavond.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer. Vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: I think the whole system fucking sucks. Everybody's working their fucking ass off during the week, getting totally fucking stressed out. Fuck regular life. Fuck a 9-to-5 job. I live for the weekend. Rolling blunts, feeling high, getting loaded, or take some pills and go to La La Land. Spending all my money on dope and extreme high-priced tickets. I just want to do what I like to do, being far from reality, cause I can't stand society. It's my own world. I just want to hear the music.
11: In Verkijk.
0: Ja, hallo. Ik waarschuw u vast even voor het nationale bakenmoment. Want nu inschenken is

0: Goedenavond. Housemuziek en houseparties. Wie zich niet elk weekend in het nachtleven stort, kan vandaag zien en horen wat hij tot nu toe gemist heeft. House is niet zomaar muziek of zomaar een feest. House is een verschijnsel, een fenomeen. House is niet voor burgerlijke burgers.
1: Dit is de Beat op 3FM.
2: Tot 1 uur zijn we hier samen voor de Beat, je wekelijkse dosis nachtcultuur en eerste hulp bij knaldrang op 3FM. Als je ernaar op zoek bent tenminste, want we helpen er niemand vanaf. De Amsterdamse producer Axfield heeft vandaag een prachtig album uitgebracht waarbij hij zich liet inspireren door een prachtige plek in Italië waar hij iets raars meemaakt. Het schijnt hetzelfde dorp geweest te zijn als waar Bruno Santanera vandaan komt. Die kun je kennen als de geestelijke vader van de Biostabiel. Nou goed, hij gaat je er straks alles over vertellen. Hij doet ook de beatmix tussen 12 en 1. En tot die tijd hebben we heel veel nieuwe muziek. Een Fuckers remix van een Tame Impala track waar een beetje verdeeld op wordt gereageerd. Een nieuwe DJ Boring samen met Luc van Dijk. En een unreleased rammertje van Kim Swim. En heb ik ook nog een hele dikke Run DMC remix. Maar eerst even Bakootje, toch?
3: Welkom bij de Bakootrein. Tjoeka tjoeka.
2: Dames en heren, welkom bij het Nationale Baco-moment. Er werd al een klein slokje genomen.
4: Heerlijk.
2: Ja, vroeger stonden daar strafpunten op. Ik weet nog, we hadden iemand in de chat. Hij heet Rien. Volgens mij is hij vanavond ook. Is Rien in de chat?
4: Rien
2: die app net. Dat hij een mail kreeg van Club Kade. Dat ze gaan sluiten. Oh, dat vind ik wel jammer. Ze gaan nog 3 eindfeesten organiseren. Ik heb nog goede herinneringen aan dat Serious Request feestje dat jij vorig jaar in Den Bosch had georganiseerd, Justin. Wat fijn dat je daarbij was in hindsight, Rien. Ik heb daar ook goede herinneringen aan. De beste herinnering was dat op een gegeven moment de clubmanager naar me toe kwam en zei: hey, die Boas, hè? Als die nu niet stopt met draaien, dan gaan we gewoon de tent dicht doen. Dus toen moest ik toch nog een uurtje langer draaien. Was lachen. Goed, het Nationale Baco-moment, daar hadden we het over. Moet ik dan nu weer gaan? Ik ga niet weer nu vertellen dat ik niet aan het drinken ben en iedere dag in de sportschool zit, toch?
4: Ben je nu aan het doen, hè?
2: Eigenlijk, waar ik dus met jou over had gehad, Tijn van de Baco, is dat ik hier zo'n home trainer wil. Ja. Zodat ik ook tijdens de show nog een beetje door kan fietsen. Zeg maar, op dat level zit ik nu.
4: Ik heb dus zo'n loopband die nog nooit gebruikt is, volledig in de verpakking zit. Ja. Maar die kun je zo neerzetten.
2: Maar dat werkt wel, toch?
4: Ja, zeker.
2: Ik zie het aan je, want je loopt er elke keer met een hele grote boog omheen. Goed, ja, maar ik zat te denken, waarom niet, weet je?
4: Ja,
2: kan gewoon hier een beetje. Of klinkt dit raar, hoor je nu dat ik.
4: Want ja,
2: er zijn radiostations waar ze hier hele acties omheen bouwen, toch?
4: Ja, dat is. Ja.
2: Spinnen met kanker, wat doen ze ook weer? Oh, tegen kanker natuurlijk.
4: Ja, met.
2: Nee, dat is een beetje kut.
4: Ja. Nee, wij hebben ook ooit in plaats van het glazen huis, hebben wij ook loopbanden gedaan.
2: Ja.
4: Dus wij zijn er ook nog.
2: Ja, ik zag ook dat. Oh nee, ik mag hier niks over zeggen, sorry. Ik zag iets. Ik mag hier niks over zeggen. Ja, het was iets met rennen. Voor het goede doel. Maar ja.
4: Ja.
2: Is goed, kan dat bij mij in de sportschool? Ja. Maar goed, ik drink dus geen bako, dat wilde ik in ieder geval zeggen. Want ik houd nog even fris tot ADE, tenminste zo goed mogelijk. Maar ik nodig allemaal mensen uit om me heen die wel gewoon bako's drinken. Tijn van de bako's en Dario van de bako's. Jongens, zouden jullie dan voor mij even een goede dikke slok willen nemen? In zo dicht mogelijk. Ja, daar was ik naar op zoek. Toch, en thuis, wat wij zeggen?
4: Ja, ik vind toch eigenlijk dat we nog heel even terug moeten naar die sportschool. Want jij zei iets verontrustend een paar dagen geleden.
2: Ik werd wakker. Het was 6:00 ochtends. En ik dacht, het eerste wat ik dacht was. Ik ga daar naar ADE. Ben ik de hele week in Amsterdam. En dan kan ik dus de hele week niet naar de gym. Toen ben ik dus gelijk naar die website gegaan waar ik een hotel had geboekt. En toen kwam ik er per abuis achter dat ik toch een hotel heb. En ja, ik werd helemaal wild, werd ik. Toen heb ik gelijk mijn vriendin wakker gemaakt en gezegd: nou schat, ik had zo'n date. Ik werd helemaal naar wakker. Er was geen sportschool in Amsterdam. En toen ben ik het gaan opzoeken. En toen zei ze: zoals ze nog onder de dekens. Wie ben jij? Wie ben jij? Kan je hier zijn alsjeblieft hierheen sturen? Nou, ik zit er gewoon lekker in. Geniet ervan.
4: Ja.
2: Goed, dames en heren. Mocht je. Precies, ja, dan gaat het weer helemaal mis. Als je nou thuis zit en denkt: ik wil toch lekker meedoen aan het Nationale Baco-moment, ben je natuurlijk van harte welkom. Wij zijn van de Beat, wat je drinkt, dat boeit. Beatles niet. Ik heb dus cola en ook zero heb ik. Maar pak vooral een slurpertje naar keuze. En doe lekker mee, laat die week van je afschudden. Als er nog goede reden is om te proosten, horen we dat graag. Daarvoor kun je de NPO Luister-app gebruiken. En dan ga ik nu een Baco-tune draaien. En oh.

Haribo, Can't Do Without You. En ik weet nog dat ik die draaide in Pip in Den Haag, toen de clubs er voor het eerst echt open mochten, tot diep in de nacht. En ik kreeg nog steeds kippenvel als ik daar aan denk, Kariboetje. En daarvoor nog mijn meest afgespeelde track van de week. Het duurt ook 9 minuten, dus daar ben ik dan heel lang zoek mee. Ik zou dan hier eigenlijk nu willen vertellen dat ik daar heel veel in de sportschool naar heb geluisterd, maar dat doe ik niet, want daar mag ik het niet meer over hebben, begreep ik. het was Gataspar en OP7. Overal helemaal uitverkocht. Ik probeer nu op Discogs nog een vinyltje ervan te krijgen. Maar ik ben ook Biostabiels aan het bestellen. Vind ik druk. In de categorie deze zag je niet aankomen, heb ik een Fuckers remix van Tame Impala's Loser voor je.

Maatje, Luc van Dijk hier, live vanuit de lobby in Manchester. Warehouse Project tonight. Wow, we're going global. De favoriete DJ van je tante is het, man. Ik heb een nieuwe track met DJ Boring, Precious Diamonds. En die hoor je nu in de

0: DJ Boring, Luc van Dijk, Precious Diamonds is nieuwe muziek. En Luc van Dijk is dus het hele weekend in Manchester, zei hij net in zijn voice note. Hij is daar voor Warehouse Project. Wel echt een heel sick feest dat ze ook nog even hebben geprobeerd om ook in Nederland te doen. Maar het kwam niet echt van de grond. Het was heel gek, want dan gingen ze dat dus hier in Nederland doen, in Rotterdam. Ik weet nog, dat was een soort scheepsfabriek. Het was iets, nou goed, in ieder geval een soort scheepsloods. Scheepswerf, dat was het. En, maar dan richtte zich heel erg op de Engelse markt. Dus dan hoopten ze dat alle mensen die kwamen dan uit Engeland kwamen. Dus waarom doe je dan in Rotterdam een feest? Nou, uiteindelijk kwam dat niet echt van de grond. Ze kwamen niet echt Engelsen naar die party. Dan gingen ze dan in de laatste maand alsnog proberen om het heel erg te vermarkten dat er ook Nederlanders kwamen. Maar die hadden al zoiets van, waar komt dit feest ineens vandaan? Dus er stond daar gewoon Peggy Goo. Echt alle grote der aarde stonden in Rotterdam voor een soort halve scheepswerf loods. En ik was daar. Bicep was daar ook. Het was echt sick. Overmono, Bicep, Peggy Goo. En dan niet uitverkopen. En achter de DJ-booth was een soort heel groot raam. En dan kwam er midden in de nacht kwam ineens een olietanker voorbij varen door die haven. Het was echt insane. Nou goed, daar is Luc van Dijk dus vandaag. Ik weet niet of dat hoe het eruit ziet, maar ja, het is een warehouse sowieso. Dus dat zou goed zijn. En doet hij daar morgen nog een show. Tame Impala ook nog gedraaid. Loser en dan de Fuckers remix. Daar waren dus de meningen een beetje verdeeld over. Ook hier in de studio. Kijk, mij maakt het niet zoveel uit. Ik had geen emotionele band opgebouwd met het origineel van Tame Impala. Maar ik begrijp dat Tame Impala fans dit een slap aftreksel vinden. Tijn van de Bako's, hoe zou jij jezelf onder de Tame Impala fans scharen?
1: Niet per se fan, maar ik vind het wel vet vaak.
0: Ja, ja. Oké. Okay. En jij had zoiets van, dit is heiligschennis.
1: Nou, ook niet. Ik ben niet zo'n boomer die zegt, nee, je moet van de tradities moet je vanaf blijven.
2: Het origineel is beter.
1: Ja, nou, dat. Maar als je aan het origineel gaat zitten, maak er dan ook iets vets van. Zou ja. zeggen. Want dit klinkt een beetje als de dingen die ik op mijn 12e maakte in Fruity Loops.
0: Ja. Ja, ik heb dus. Misschien heb ik een soort blinde vlek, want ik vind gewoon Fuckers heel vet.
1: Ja, maar ik ook. Maar dit is gewoon een gateje wat op en neer gaat en de hele tijd in mijn pala heen komt. Ja, sorry. Goed.
0: Ze hebben dus het voorprogramma gedaan van zijn US-tour. In ieder geval het eerste deel van zijn US-tour. Van die Deadbeat Tour. Volgens mij dat album waar deze track ook op staat. Dus ik denk dat zij gewoon vrienden zijn geworden of zo.
1: Ik vind ze afzonderlijk van elkaar ook heel vet. Ja. Maar dit.
0: Ik heb ook het idee dat zij iedere week een nieuwe track uitbrengen.
1: Ja.
0: Ja. En ja. Dat er dan niemand is die het draait. Behalve ik. ik zal beter opletten in het vervolg. En het even overleggen met de Tame Impala fanclub. Ik heb nog meer nieuwe muziek in de beat. Deze is zo nieuw dat hij nog niet uit is. Het is een Zuid-Koreaanse dame die in Duitsland woont tegenwoordig en zichzelf Kim Swim noemt. Waarom ook niet? Over een kleine 2 weken komt het uit. Ik ga het nu vast stiekem aan je laten horen. Dit is I Need You, 3FM.

Techno Giants zijn het tegenwoordig. Kim Swim ervoor gedraaid. Nieuwe muziek 3FM is nog niet uit dus, hè? I Need You. Komt op 14 oktober uit via OG Records. Amsterdamse

0: Willem, goedenavond.
1: Hey, Justin, goedenavond.
0: Hey, en gefeliciteerd, je album is uit.
1: Dankjewel. Ja, hij is vandaag uitgekomen.
0: Hoe voelt dat?
1: Nou, heel goed eigenlijk. Want ik was vanavond verrast met een surprise etentje met allemaal vrienden. Dus had ik niet verwacht. Ik had eigenlijk een show gepland, maar die was niet doorgegaan door een venue met slecht geluid. Maar nu ben ik met al mijn maten in de kroeg echt aan het vieren. En we hebben de vinylplaten mee. En het is... Het voelt heel goed om eindelijk uit te hebben.
0: Ja, dat snap ik. Het kan ook zo'n moment zijn waar je heel lang aan werkt. En dan is het af. En dan kijk je heel lang naar uit totdat het echt uitkomt. En dan is die dag er ineens. En dan is er niet natuurlijk... Als je 's ochtends de deur uitloopt, dat er een fanfare voor je deur staat of zo. Of iets dat het echt zo van, oh ja, het is vandaag. Dat kan ook gewoon een soort van nietig voelen, lijkt me, of zo.
1: Ja, het is in de ether. En daar heb je dan inderdaad 2 jaar lang of langer aan gewerkt. Ja. En dan ineens moet je dan dat gevoel hebben van... Oh ja, dit was het. Hier heb ik alles harde werk voor ingestoken of zo. Ja. En dat moet dan allemaal op release dag... Moet je dat dan voelen? Dus dat is soms nog een beetje gek gewaarwording.
0: Ja, dat lijkt me ingewikkeld, ja. Maar goed. Yeah. Ostoonie Bound, zo heet. Zeg ik dat goed?
1: Ostoonie Bound Now.
0: Ostoonie Bound Now. Oké, nou heb ik de helft van de titel is eraf gevallen. En Ostoonie is een stad in Italië. Ik heb begrepen een hele witte stad. Als in witte gebouwtjes. Vlakbij de Adriatische kust, 8 kilometertjes. Waardoor jij je dus flink hebt laten inspireren, begreep ik.
1: Ja, het album is dus elektronische basmuziek geïnspireerd op jaren 70 Italiaanse filmmuziek. Ja. Maar het hele ding, er zit heel veel urgentie in de muziek en ook een beetje stress. En dat komt omdat het beginpunt van de inspiratie van het album komt uit een ervaring in Italië op een vakantie 4 jaar geleden. Waarbij een vrij gewelddadige buurman... Mij en mijn partner destijds had bedreigd met een knuppel. En een soort heel ding was gebeurd. En daar heb ik gewoon heel veel inspiratie uit gehaald. In de vorm van de karakters die ik eigenlijk heb toegekend in alle tracks. En zo heb je dus meer agressieve tracks en meer lieve tracks en meer gekke tracks op het album staan.
0: Oké. En ik ben dan wel benieuwd welke track dan echt van die buurman, zeg maar welke track ik je het meest aan die buurman
1: heet. Je moet je voorstellen dat er eigenlijk een man voor je deur staat in een trainingspak vol littekens, zonder stem, omdat hij zo'n, ik ben even het woord kwijt, maar hij had zo'n ding in zijn keel die bijvoorbeeld kanker hebben gehad, die hebben zo'n ding. En hij stond daar met een knuppel, ready om mij neer te slaan. Dit was gewoon puur willekeurig. Gewoon een gekke situatie waar je kennelijk in kan komen in het leven.
0: Wow.
1: En die soort agressie heb ik meegedragen in een paar tracks. En één track op het album die heet I Lost My Voice.
0: Ja.
1: Normaal kan ik niet zo agressief klinken in mijn muziek. En dit is me wel geïnspireerd om die grenzen iets verder te leggen. En zo, gek genoeg ook zo'n ervaring een beetje mezelf te laten oplossen. En
0: het is
1: ook een beetje heling van zo'n gekke ervaring.
0: Ja, dat snap ik, ja. Dus een album en een soort halve PTSS heb je eraan overgehouden misschien.
1: Maar ja, is weg. Nu vandaag het album uit is, kan ik wel zeggen dat ik geheeld ben.
0: Precies, dus eigenlijk heb je een hele nare situatie omgezet naar een moment dat je altijd bijblijft op een andere manier. Namelijk dat je iets heel moois hebt gemaakt ervan, toch?
1: Ja, dat zou ik wel zeggen. Ik denk... Ja. Ja, inspiratie voor muziek of creatieve projecten, dat kan echt uit any levenservaring komen.
0: Precies.
1: En zo dus heb ik daar een verhaal aan elkaar weten te binden door een eigen gekke ervaring.
0: Ja, dus ook een goede tip aan mensen die in een soort creatieve sleur zitten, een writersblok hebben. Laat je gewoon bedreigen door een gast zonder stem en een knuppel. En...
1: Precies. Gaan naar Zuid-Italië en...
0: 4 jaar later. 4 jaar later is er een album. Er komt ook nog een luistersessie, zag ik, met de ADE.
1: Klopt, met ADE, dat wordt komende week aangekondigd.
0: Oh,
1: met
0: sorry.
1: Een primeurtje hebben. Doen we bij Radio, of eigenlijk boven bij Radio in de listening bar 7-Eleven, doen we een luistersessie op 23 oktober met het vinyl. Dus dat, heel veel zin in. En later die avond ook nog een liveshow in het Marionettentheater, het Amsterdamse Marionettentheater, vanaf 8 uur. Dus dat wordt ook een...
0: Sick.
1: Ja, het begin van een nieuw hoofdstuk.
0: Ja, en dan hang jij aan touwtjes, toch? Neem ik aan.
1: Een kleine versie van mij.
0: Ja, vet. Hey, en als je nog in één zin moet uitleggen hoe je mix klinkt, waar we naar gaan luisteren, hoe zou je het dan uitleggen?
1: Cinematisch, bassy en geniet gewoon.
0: Oké, nou, gaan we doen. Straks is het 12 en 1. Exfield op 3FM met de Beatmix. Nogmaals gefeliciteerd met je album dat uit is. En ik ga er anders naar luisteren nu ik dit verhaal weet, man.
1: Wat leuk. Thanks. Thank you, Steve.
0: Tot snel, dankjewel.
1: Oké.
0: Yo. Dit is een nieuwe toeshow in de Beat.
1: Ja,

zag voorbij komen in een videootje. En toen dacht ik, die moet ik hebben. Toesje ervoor, nieuwe muziek, Step Inside. Is een voorlopertje op het album dat aankomt. Ja goed, ik heb daar in ieder geval heel veel zin in. Blijf in de buurt, want we hebben zometeen na 12 uur... de beatmix met X for You.

0: iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical.

0: Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, een broodje.
3: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
7: 3FM. We gaan een uurtje cinematisch clubben zometeen met Axfield in de Beatmax. Gelijk na het nieuws van 12 uur.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt... zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
7: 3FM. NTR. Justin Verkijk. Hij liet zich inspireren door een nare gebeurtenis in Italië met een enge man en een knuppel. Het album dat eruit kwam is vandaag uitgekomen. We vieren het nu met Axfield in de Beatmax.

Ik ontbreek dit programma voor een melding over een spookrijder. Rijd je op de A2 Belgische grens Eindhoven, dan kom je tussen de Belgische grens en Elslo een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Belgische grens Eindhoven, dan kom je tussen de Belgische grens en Elslo een spookrijder tegen.

Ja.

vooral niet zijn nieuwe album te checken. Als Toony Bound Now. Vandaag uitgekomen. Tijdens Amsterdam Dance Event kun je hem zien in het Marionettentheater. Gaat dat zien, gaat dat zien. Ik wens je een zalige nacht. En zit hier volgende week gewoon vanaf 10 uur netjes op je te wachten. May the beat be with you.

opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Alina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: We genoten van de muziek.
1: Jazeker.
0: We genoten van drank.
1: Ja.
0: We hebben genoten van de drank. Ja. Hebben we een paar jointjes gerookt? Oh ja, zeker. Maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja. Op die manier.
2: Yo, yes. Ik wil nog even bedanken, man, voor deze fantastische avond. Deze avond is echt tanto kanker bueno, goos. Echt. Pff. Oude pikke pap. Heerlijk.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren